Maar in de laatste minuut deed een Zwolse speler mee die een rode kaart had gekregen. En het slot van de wedstrijd werd daarom overgedaan. En dat heeft niets aan de uitslag veranderd. Het weer nog bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de actie niet zou worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna ook brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang in Loosdrecht. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde dat ook de Verenigde Arabische Emiraten actief aanval heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren daarover alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Erik van Merrieboer wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buys, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Bij een amateurclub in Hengelo in Overijssel hebben spelers afgelopen avond ongeveer een minuut lang gevoetbald. De wedstrijd tegen een club uit Zwolle eindigde 3 weken geleden in 3-3. Maar in de laatste minuut deed een Zwolse speler mee die een rode kaart had gekregen. En het slot van de wedstrijd werd daarom overgedaan en dat heeft niets aan de uitslag veranderd. Het weer nog bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien, met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten, 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruiken agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken wel steeds minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Politici en bestuurders hebben verontwaardigd gereageerd op de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht gisteravond. Premier Jetten noemt de actie schandalig. De burgemeester zegt dat de actie van de relschoppers een diepe impact heeft op de inwoners van de noodopvang en de omwonenden. Bij het protest in Loosdrecht gooiden relschoppers met vuurwerk, waardoor brand ontstond, en ook werden agenten bekogeld. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. Ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een grote brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen om het leven. De Amerikaanse justitie wil $5 miljard aan economische schade gaan verhalen op de eigenaren van het schip. Odido wist pas 2 dagen na de hack begin dit jaar dat er miljoenen klantgegevens waren gestolen. Het telecombedrijf kwam daar pas achter toen de hackersgroep ze een bericht stuurde. Odido zei gisteren dat ze beter hadden kunnen communiceren na de hack. De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is tussen de 3 en 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten. Dat zijn er 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding van de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruikten agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht gisteravond schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de acties niet zullen worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw waarna brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang. Saoedi-Arabië heeft tijdens de oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt het persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren is niet bekend. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Israël ging gisteravond wel door naar de finale. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is 3 tot 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met ook kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel af en toe de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. En dat is opvallend omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Het is niet duidelijk hoeveel van het Russisch gas in Nederland wordt gebruikt, omdat de haven van Rotterdam een belangrijke rol heeft als doorvoerhaven voor andere Europese landen. Het aantal keren dat de politie geweld heeft gebruikt is vorig jaar opnieuw toegenomen. Er waren 25.000 geweldsincidenten, 2.000 meer dan het jaar ervoor. De politie spreekt over een verharding van de maatschappij. Het meeste geweld wordt gebruikt bij aanhoudingen. Eerder werd al bekend dat er ook steeds meer geweld is tegen agenten. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van de relschoppers. Een protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond in de bosjes naast het gebouw. Agenten die het vuur wilden blussen werden bekogeld. De ME greep in om de demonstratie te stoppen. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. En een Britse man is veroordeeld tot 15 jaar cel voor seksueel misbruik van minderjarige jongens. De man probeerde eerst de rechtszaak te ontlopen door te doen alsof hij ernstig ziek was. En ook zijn broer werkte eraan mee door hem in een rolstoel naar het politieverhoor te brengen. Later in het onderzoek ontdekte de politie dat de man loog over zijn ziekte en nu is hij alsnog veroordeeld. En het weer de hele dag wisselvallig met een mix van wolken, zon en regen. Ook is er kans op hagel en onweer. Aan de kust kan het flink waaien, tot 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost, Marcel en Bastiaan. Thuis in Overijssel, Radio Oost.
2: Woensdag 13 mei, goedemorgen. Goedemorgen Bastiaan.
3: Goeiedag.
2: Het is de dag van de vuurwerkramp. Geen grote herdenking dit jaar, wel wordt er natuurlijk stilgestaan bij de slachtoffers.
3: Hardenberg heeft als eerste in Overijssel een nieuw gemeentebestuur. We spreken straks met de formateur Eddy van Heijem.
2: We hebben een Overijsselse deelnemer in het wereldkampioenschap motocross 500cc, die spreken we ook.
3: En de wedstrijd van het jaar in Hengelo gisteravond. 42 hele seconden duurde die. Leverde geen winnaar op.
2: Als je knipperde met je ogen was het alweer voorbij. Maar daar valt nog wel iets over te zeggen. Het weer valt ook genoeg over te zeggen. Het verkeer, de burgemeester van de dag en in de week van het vinyl. Veel lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Tot 9 uur bij ons bij...
0: Radio Oost. De Vinylweek op Radio Oost.

0: Mike Oldfield samen met zangeres Maggie Reilly in The Moonlight Shadow. Bijna 6:07. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen.
1: Woensdag vandaag, woensdag de 13e van mei. 13 mei, een dag die voor veel Enschedeërs natuurlijk extra beladen is. Het is vandaag de dag van de vuurwerkramp. Op 13 mei 2000 ontplofte een opslaghal in de wijk Roombeek. Je kent het verhaal. 23 mensen kwamen daarbij om het leven. Rond de 1000 mensen raakten gewond. Vorig jaar was natuurlijk het 25-jarige herdenking. Toen werd er uitgebreid herdacht. Dit jaar is die herdenking een stuk kleiner. Op het moment van de explosie, 3:45 'smiddags, zullen alle kerkklokken wel luiden. De vlag mag ook nog steeds half stok hangen. Een officiële kranslegging en bloemenlegging is er niet meer. Al kunnen inwoners nog wel bloemen leggen bij het monument als ze dat willen. En daarna is iedereen welkom in het Huis van Verhalen om erover te praten.
0: Daarover praten doen wij ook straks na 8:00 trouwens. Dan andere zaken vandaag. De Gezondheidsraad komt met een advies over post-COVID. In het advies brengt de Raad in kaart wat dat tot nu toe uit wetenschappelijk onderzoek bekend is over die vorm van COVID. Mensen met post-COVID die houden klachten na het doormaken van COVID-19. Door de kennis en expertise over de aandoening te vergroten en te delen, moeten patiënten meer perspectief krijgen. Ja, de behandeling van die patiënten, dat zijn er zo'n 100.000. Het gaat buitengewoon moeizaam in ons land.
1: Dan internationale zaken. De Amerikaanse president Donald Trump die is in China, of gaat naar China, in ieder geval onderweg, waar hij een ontmoeting heeft met leider Xi Jinping. Ze zagen elkaar in oktober voor het laatst, toen in Busan in Zuid-Korea. De reis van Trump naar China was afhankelijk al gepland voor eind maart, maar werd toen uitgesteld vanwege de oorlog van de VS tegen Iran.
0: Een niet wereldschokkend, maar wel opmerkelijk berichtje. Een Duitse rechter doet namelijk vandaag uitspraak in de zaak die de Duitse consumentenwaakhond heeft aangespannen tegen Milka. De chocoladerepen zouden kleiner zijn gemaakt, maar dat is de consument niet verteld. De repen zijn van 100 naar 90 gram gegaan, maar de prijs is gelijk gebleven. Consumentenbond noemt dat misleiding.
1: Kan ik nog wel een paar merken noemen waar een rechtszaak tegen gestart mag worden. Ja. Hou je van pracht en praal en tradities? Dan vooral naar de Britse BBC kijken vandaag. Want koning Charles opent het nieuwe parlementaire jaar in Westminster, waar het Britse parlement zit. Doet hij met alle kroonjuwelen die erbij horen en ook de traditionele King's Speech. Daarin staan belangrijkste beleidspunten van de regering en de premier Keir Starmer voor het komende jaar. Het is een soort Britse Prinsjesdag, maar dan gaat het er daar vaak nog iets luxer, traditierijker aan toe dan bij ons. Starmer staat natuurlijk wel heel erg onder druk. Want heeft een grote nederlaag geleden bij de lokale verkiezingen. Er zijn nog wat andere conflicten die maar aan hem blijven plakken. Waardoor de vraag eerder is, wanneer stapt hij op, dan stapt hij op.
0: Hij zegt het nog steeds niet van plan te zijn. Dan andere zaken, hele andere zaken. De kinderjury wordt namelijk vandaag bekendgemaakt. Kinderjury is de belangrijkste publiekprijs voor kinderboeken. De twee winnaars worden vandaag bekend. Dus kinderen uit 6 schoolklassen hebben 50 genomineerd.

0: kinderboeken gelezen en beoordeeld. Mees Smit uit Goor is vertegenwoordiger van Overijssel in het kinderboekenleesteam. Hij heeft dus ook meebeslist. Het boek Een rugzak vol van Pieter Koolwijk uit Zwolle is een van de genomineerden.
1: Over Koninklijk Huis gesproken. In Engeland hebben ze The Crown als serie. Wij hier in Nederland hebben Maxima. En de spin-off daarop, Mabel en Margarita. En daar draait een rechtszaak vandaag om. Een zaak die Edwin de Roy van Zuiderwijn heeft aangespannen tegen RTL Videoland, maker van die series. Is de ex-man van prinses Margarita natuurlijk. Hij wil inzage in het script van de aankomende serie Mabel en Margarita. Omdat hij wil weten hoe die geportretteerd wordt. Die serie is een spin-off van de serie Maxima.
0: Nou, we hebben benieuwd of die enige kans maakt. Dan de renners in de Giro. Die rijden vandaag de vijfde etappe van Praia e Mare naar Potenza. Over 203 kilometer onderweg een beklimming van de tweede categorie.
1: En een maandje nog tot het WK voetbal. Dus lopen de voetbalcompetities in Europa op het einde. Almere City en Willem II spelen vanavond de eerste wedstrijd in de halve finale van de play-offs om promotie-degradatie. In het buitenland kan Paris Saint-Germain kampioen worden van de Ligue 1 als ze vanavond winnen van nummer 2 Lens. Manchester City moet vanavond winnen van Crystal Palace om nog in het spoor te blijven van Premier League koploper Arsenal. En in Italië is dan de finale van de Coppa Italia tussen Lazio en Inter.
0: Ah.

0: Doe maar met onheilspellende geluiden in de bom.
1: Het krantenoverzicht.
2: Wat lezen wij allemaal in de krant vanmorgen? Over de bom gaat het ook op de voorpagina van Tubantia. Die barst namelijk bij Livio na een conflict. Artikel kan je ook bij ons op rtwoost.nl lezen. Het is een interne crisis in de top van de Twentse zorgaanbieder Livio. Wat staat er verder allemaal nog in de kranten vanmorgen? Op de voorpagina van de Telegraaf gaat het nog over... Ik heb hem ook in mijn mailbox gekregen. Het laffe nietzeggende mailtje van de topman van Odido. Die met zijn opgestropen mouwen in zijn overhemdje maar eens even kwam vertellen waarom hij het juiste besluit had genomen. Na hek geen compensatie. Odido weigert een algemene schadevergoeding te betalen. Na de enorme hek eerder dit jaar waarbij de persoonsgegevens van miljoenen Nederlanders en bedrijven op straat belanden. Dat zegt de topman tegen de Telegraaf. Nou ja, dat zei hij dus ook in een video aan alle klanten. Mm-hmm. Alleen klanten die aantoonbare schade hebben geleden door het datalek, die kunnen hem volgens hem mogelijk aanspraak maken op compensatie. Volgens Odido is namelijk niet vastgesteld dat het bedrijf de regels heeft overtreden. Dit is natuurlijk alleen maar voer voor de massaclaim.
0: Ja. Maar hij had natuurlijk niet voor niks de mouwen opgestroopt, want hij vertelde daarbij dat Odido niet zal betalen voor dit soort hacks en dat nooit zal doen.
2: Nee.
0: En de Shiny Hunters heeft wel geld gekregen van dat bedrijf dat Canvas exporteert over de studenten-app.
2: Dat klopt, wat is wijsheid?
0: Ja, wat is wijsheid? Ja.
2: Ik kan toch... ik hoorde gisteren ook ergens op een andere radiozender een imago-deskundige... Je kan ook een beetje empathie tonen met je klant.
0: Dat zou
2: het
0: ook
2: is
0: kunnen.
2: Wel heel erg... Nou goed.
0: Nee, de spin die nu is dat het een stoer bedrijf is. Wat de mouwen opstroopt en nergens voor terugdeinst.
2: Nou, ik vind het een bedrijf.
0: Ik ben geen klant.
2: Ik ben klant, ja. Tegen wil en dank.
0: Oké, nou. Het hoeft niet, hè? Er zijn meer aanbieders.
2: Ja, klopt. Ik heb al gekeken om over te stappen uit een soort statement. Maar dacht ik, ja, wie heb ik daar nou mee met dat statement? En aan de andere kant zou je kunnen zeggen, hier zijn ze al gehackt. Als ik nu naar, nou ja, we zitten toch al in de merknamen. Als ik nu naar KPN zou gaan, wie weet zijn zij de volgende. Odido staat niet meer op het lijstje van de hackers, want die zijn al de lul.
0: Nou, ik moet wel zeggen, ik vond het ook wel forse imago-schade. Want als je zo'n bedrijf hebt, je moet toch de beste IT-specialisten in huis
2: dat
0: hebben.
2: Dat zou je zeggen, ja.
0: En dan gehackt worden.
2: Ook al die bedrijven, hè? Enfin, niet alleen burgers, maar ook heel veel bedrijven die er natuurlijk bij aangesloten zitten.
0: Zeker, ja. Je verwacht toch van een telecomprovider dat die dat niet gebeurt. Maar ja, goed. Andere zaken uit de krant. In NRC een berichtje met de kop erboven. Het viel me gelijk op. Nederlandse vijfjarigen scoren matig in internationale studie. Denk ik, hoeveel vijfjarigen zouden er al aan een studie zijn begonnen? Maar nee, het gaat over vijfjarigen natuurlijk. Dat had je zelf ook kunnen bedenken. Maar ik dacht dat wel even. Kleuters, die blijven namelijk achter op het gebied van vaardigheden die leren mogelijk maken, blijkt uit internationaal onderzoek in 8 landen. Kinderen die vaak worden voorgelezen zijn beter in taal en cijfers, kunnen emoties bij anderen beter herkennen. Ja, en dat bijvoorbeeld doen we in Nederland niet genoeg.
2: Op de voorpagina van de Telegraaf het verhaal dat de staat 170 miljoen... Algemeen Dagblad is dit, sorry. De staat loopt 170 miljoen euro mis door tienduizenden oud-studenten die in het buitenland wonen en hun studieschuld niet terugbetalen. Het kabinet zint op maatregelen. In Nederland krijg je op een gegeven moment een deurwaarde op je dak als je je studieschuld niet aflost. Ligt anders bij oud-studenten in het buitenland en die uit het zicht zijn van de studiefinancierder Duo. Na 5 jaar vervalt dan de schuld en dat zorgt ervoor dat de overheid nog steeds veel geld misloopt. In het Nederlands recht bestaat namelijk het principe van verjaring. Maar het kabinet wil nu kijken of daar toch wat aan te doen is. Want 170 miljoen euro, ja, dat kan je best gebruiken.
0: Dat zou ik niet afwijzen, inderdaad. De Volkskrant, maar ook ongetwijfeld alle andere kranten, en ik heb het natuurlijk gisteren ook al gehoord. De geheime dienst gaat zich nu bezighouden met de anti-AZC-demonstraties in georganiseerd verband. Nu al, zou ik denken. Maar goed, de aanleiding zijn alle protesten die de laatste tijd weer opdoken. Afgelopen nacht, of avond was het ook weer raak, in Loosdrecht. Er werd zelfs brand gesticht en mensen blijven maar komen om te demonstreren. Maar wie zit daarachter? Er wordt toch vermoed dat dat een georganiseerde club is.
2: Ja, xenofoob Nederland had het druk gisteravond.
0: Nou.
2: Het financiële...
0: ja, waar moet je nog heen? Je moet, ja, goed.
2: Ja, je kan kiezen. Ja. Financiële Dagblad dan heeft het over de oorlog in het Midden-Oosten. De Europese olievoorraden die zijn voorlopig groot genoeg om de gevolgen van die oorlog op te vangen. Dat concludeert de Rabobank op basis van een eigen stresstest. Maar duurt de blokkade van de straat van Hormuz nog langer, dan dreigen nog dit jaar fysieke brandstoftekorten. En een substantiële vraagreductie is dan onvermijdelijk. Gaat dan met name om kerosine en stookolie. De stroomolie en olieproducten door de straat van Hormuz. Nou ja, we weten dat die straat heel belangrijk daarvoor is. Uit de stresstest van de Rabobank blijkt vooral waar en wanneer knelpunten ontstaan. In een eerste scenario houdt de energieschok 3 maanden aan en komt de levering in de 5 maanden daarna langzaam op gang. Maar er zijn ook stresstesten waarbij het nog langer duurt. En dan komen die tekorten dus dit jaar al, is de verwachting.
0: Hmm. Dan 2 pagina groot artikel in NRC nog maar over het hantavirus, wat ik onterecht eerder deze week het hondiusvirus noemde. Vond de verwarring wel terecht eigenlijk.
2: Oh.
0: Dat zo heet het schip, maar het is inmiddels het gaat aankomen in Nederland ook weer. En met alles wat we weten over het Andes-virus, variatie dus van het hantavirus, lijken flashbacks naar corona onterecht. De meeste opvarenden van het schip zitten inmiddels in quarantaine. Er komen nog steeds wel positieve testen en verdachte gevallen aan het licht. 1,7% van de Nederlanders heeft trouwens antistoffen tegen dat hantavirus. Dus zo zeldzaam is het nou ook weer niet. Maar de meeste mensen hebben daar helemaal geen last van. En die anders variant dus, die is dus van mensen op mensen overdraagbaar.
2: En dan heeft nu.nl nog een verhaal over de 24 uur van de groene hel die dit weekend plaats gaat vinden.
0: Help me even.
2: Met Max Verstappen. De 24 uur van de Nürburgring.
0: Van de Nürburgring, ja. De groene hel, dacht ik. En 24 uur denk ik dan gelijk aan Le Mans, maar dat is hem. Ja.
2: Nee, het gaat gebeuren. Er komen naar verwachting 300.000 bezoekers naar die groene hel. 161 auto's staan er ingeschreven. Ik heb het voorgaande jaren ook wel eens soms gekeken. Dan op zaterdagnacht. Als je dan die beelden kijkt, dan is het donker. En overal vlak langs de baan zie je kampvuren en campings. En het is een 24-uurs feest. Volgens mij, ik vind het persoonlijk zelf mooier dan die van Le Mans. Omdat de baan natuurlijk veel uitdagender is.
0: Ik wou net zeggen, jij noemt het uitdagend. Af en toe gevaarlijk. Anders is niet hier een nieuw asfaltlaagje overheen kunnen.
2: Een paar weken geleden is er nog iemand om het leven gekomen.
0: Zeker,
2: in een race. Hij geldt als een van de zwaarste races ter wereld. En Max Verstappen gaat meedoen dus. Morgen beginnen de kwalificaties. Verstappen die doet mee aan de top qualifying. Dus hij komt op vrijdag pas in actie. En dan zaterdag om 3 uur gaat die 24 uur van de Nürburgring beginnen. Het is een beetje een voorbode, denk ik, op de post-Formule 1 carrière van Max Verstappen. Ja. Dan gaan we hem vaker in dit soort races zien.
0: Ja, het zit wel te wachten op het moment dat hij aankondigt met de Le Mans mee te gaan doen met een team van nog 1 of 2 bekende coureurs.
2: Ik ben benieuwd hoe groot de Verstappen Army is die ook hier naartoe gaat. Ik denk dat er al veel oranje te zien zal zijn langs de baan.
0: Oh, laat het niet ook weer zo'n feestje worden.
2: Ja,
0: laat die mensen gewoon racen.
2: Nee,
0: kom voor het racen.
2: Ik denk dat Snollebollekes
0: goed.
2: Er misschien ook bij is.
0: Ik heb de hoop nog niet opgegeven. Goed, dat dus en meer in de kranten van vanochtend.

smash.

0: Met een heel lang doorklinkend hemmend orgeltje. Flash in the Pan hoorde je een hey. St. Peter. Daarmee is precies 6:30 geworden. Tijd voor het belangrijkste nieuws.
1: Hardenberg heeft als eerste gemeente in Overijssel een nieuw college geïnstalleerd. Doen 22, CDA en VVD bepalen de komende 4 jaar het beleid in de gemeente. Doen 22 was de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen en won vanuit het niets 10 zetels. Kersverse wethouder Piet Kees van der Wel wil ook na de verkiezingen naar de inwoners blijven luisteren.
2: Ik denk dat het voor ons als college heel belangrijk wordt om echt die samenleving in te trekken. Ik denk dat dat wel een roep van de kiezer is geweest. Van goh, we willen weer een herkenbaar gemeentebestuur. Wat er echt voor ons is, naast ons is, één van ons is. Dus dat is denk ik wel een hele belangrijke opdracht.
1: Ook in Borne zijn de onderhandelingen inmiddels klaar. Daar wordt het nieuwe gemeentebestuur volgende week geïnstalleerd. Er is een interne crisis uitgebroken binnen zorginstelling Livio. Het management en de medezeggenschapsorganen hebben het vertrouwen in de Raad van Toezicht opgezegd nadat een van de bestuurders onverwachts werd ontslagen. In een interne memo laten de ondernemingsraad, de cliëntenraad en artsen weten geen toekomst meer te zien in de huidige Raad van Toezicht. Volgens die raden gaat het beter met de organisatie sinds een interimbestuurder aan het roer staat. Maar juist die bestuurder kreeg onverwacht zijn ontslag te horen. En daar zijn veel partijen binnen de organisatie het niet mee eens. Het management benadrukt dat de bestuurlijke crisis geen invloed heeft op de zorg. Livio is een van de grootste zorgorganisaties in Twente. In Almelo is vannacht een auto verwoest door een brand. Die brand brak rond 2:30 uit in de wijk Schelvorst. Buurtbewoners werden wakker van harde knallen en ontdekten daarna dat de auto in brand stond. Hierna werd de brandweer gebeld. Die kreeg de brand snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de auto werd verwoest. Een aanhanger die in de buurt geparkeerd stond heeft ook brandschade opgelopen. De politie gaat uit van brandstichting en heeft de omgeving rond de auto afgezet voor verder onderzoek. Getuigen worden opgeroepen om zich te melden. En railschoppers, we hadden het net in het krantenoverzicht er al even over, hebben gisteravond brandende fakkels en vuurwerk richting de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht gegooid. Daardoor ontstond brand in de struiken vlak voor het gebouw, zegt deze verslaggever.
3: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bordjes stonden daar in de fik.
1: Binnen waren toen al asielzoekers en medewerkers. Zij raakten niet gewond, maar zijn volgens de waarnemend burgemeester wel erg geschrokken. De railschoppers bekogelden ook de politie en hielden de brandweer tegen toen zij de brand wilden blussen. Deze demonstrant stond erbij en keek ernaar.
4: Wat vindt u ervan?
5: Ja, dit vind ik niet leuk, als je dat bedoelt. Het gedoe.
4: Hoe zouden die mensen binnen dat vinden?
5: Ja, ik denk vervelend. Maar of ik er echt meelij mee heb, dat weet ik niet.
1: Ook in Apeldoorn en Den Haag verliepen demonstraties tegen een noodopvang voor vluchtelingen gisteren onrustig. Premier Jette noemt het schandalig wat er is gebeurd.
6: Ik hoor hem wel erg vaak schandalig roepen de laatste tijd.
1: Ja, dacht, het is, dat is een modewoord van premiers, hè? Schandalig.
6: Moet je mee uitkijken, want dan kun je niet meer eroverheen. Hè,
1: aan inflatie onderhevig, ja, schandalig. Wat betekent dat nou nog?
6: Ja, schandalig is het allemaal. Maar goed, dan over leukere zaken. Tenminste, dan moeten we nog wel afwachten.
7: Nou.
6: Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Het weer is, vind ik niet schandalig vanochtend. Ik vind het opmerkelijk helder, hoewel het bewolkt is boven Hengelo.
7: Ja, jij zit in Hengelo en daar is het weer op dit moment nog best aardig. Met temperaturen die vannacht natuurlijk wel in de koude lucht lekker gedaald zijn. 4,2 in Heino, 6,5 in bijvoorbeeld Enschede. Aan de grond iets lager, maar geen grondvorst. Maar als ik eventjes naar het westen van de provincie kijk, daar zijn ze al. De buien die we gisteren ook hadden vanaf de Noordzee rondom een lage drukgebied. En op dit moment wordt ten zuiden van Zwolle bij ons en bijen al onweer gemeld. Dus wat dat betreft kunnen we ons opmaken voor een gure meidag met lage temperaturen. Normaal wordt het een graadje of 18. Vandaag komen we niet boven de 11 tot 12 graden uit.
6: Ai, ai, ai.
7: In het westen van de provincie, daar zijn ze al. Dat zijn die stevige buien. En ja, rond de klok van 7, daar mag je ook naar buiten kijken, Marcel.
6: Dat ga ik
7: want
6: zeker
7: dan,
6: doen.
7: Dan komen de buien ook bij jou.
6: Sta namelijk voor het raam, ja, heel goed.
7: Precies, ja, ja. Wat dat betreft is het echt een dag met talrijke buien. Buien die stevig zijn met onweer. Op dit moment dus al ten zuiden van Zwolle. Maar ook met stevige windstoten. In korte tijd kan er ook flink wat regen naar beneden komen. En kleine hagel is ook mogelijk. Dus wat betreft dat is het een hele kille, gure meidag in het verschiet. Met tussendoor ook af en toe nog wat zonneschijn daarbij. Het is niet een en al ellende. Maar het is toch wel behoorlijk koud voor de tijd van het jaar.
6: Maar ook een ochtend met wisselende gezichten. Heel veel luisteraars reageren vanochtend op het weer. Ik ga ze toch even met je doornemen, Margot. Ja? Petra meldt het Hellendoorn overwegend bewolkt, maar ook een beetje zon, een regenboog en het regent daar een beetje. Ja. Yveske stuurt de foto uit de Giethoorn, waar je een regenboog als een kleine dome ziet boven een paar huisjes. Een perfecte halve cirkel is dat. Janneke uit Windesheim stuurt een foto waar de wolken helemaal roze zijn opgelicht. Ze dacht dat er brand was, maar dat het en rookontwikkeling, maar het blijkt dus de opkomende zon te zijn. En Jan uit Hasselt stuurt een diepgrijze wolkenlucht met één gat daarin. Achter de elektriciteitsmasten zie je daar de oranje zon opkomen.
7: Ja, dus het is niet een en al ellende.
6: Wisselend beeld, ja. En Emiel stuurt je nog een foto met sneeuw op een dak.
7: Sneeuw?
6: Ja, het zal wel. Ik denk dat het hagel is, ja. Zou dat kunnen?
7: Dat moet dan hagel zijn. Ik weet niet of dat vandaag is geweest.
6: Nou, ja, hij stuurt hem
7: maar
6: net.
7: Het kan natuurlijk wel. Ja, precies. Het kan hagel zijn, inderdaad. Hè, want het zijn hele stevige buien. De lucht hoog in de atmosfeer is heel koud, min 30 graden. En hoe groter dat verschil tussen de grondtemperatuur en de lucht boven in de atmosfeer, hoe actiever die buien worden. En vandaag dus echt een hele rits met actieve buien. Tussendoor ook een beetje zon en regenbogen. Het is echt typisch regenbogenweer. Ja. Met daartussendoor temperaturen. Nou, doe de jas maar gewoon aan. 11 tot 13 graden vandaag met die stevige wind tijdens de buien.
6: Of blijf binnen en luister gezellig naar Radio Oost. Emiel uit Raalte trouwens. Dus dan weet je waar dat is gefilmd. Ja. Ik ga er toch maar vanuit dat dat een actueel filmpje is bij hem. Hij zal er vast ongetwijfeld zo'n toelichting op geven. Even nog snel, Margot, want we zijn al veel te lang. De hemelvaart gaan mail veel mensen natuurlijk op uit. Dat belooft weinig goeds voor morgen.
7: Ja, dat belooft weinig goeds. Ik heb het idee dat het ook dan behoorlijk buiig is met iets minder actieve buien in vergelijking met vandaag. En het wordt wel wat droger in de loop van de middag en namiddag. Dus wat dat betreft is het gewoon een kille dag met ook dan temperaturen van hooguit 11 tot 13 graden.
6: Oh, komt er nog één bij. Onweer in Holten op dit moment. Ja. Vertelt Robin.
7: Ja, zei ik toch.
6: Ja, je zegt het allemaal. Het klopt. Het wordt allemaal bevestigd door onze luisteraars. Heel fijn dat jullie allemaal wat insturen. Ja, hartstikke goed. Daar houden wij van. Dan blijven we actueel ook met het weer. Margot, dankjewel. Ja. Tot over een uur.
7: Graag gedaan.

0: De Radio Oost Vinylweek.
1: Deze week is het Vinylweek op Radio Oost. We gaan terug in de tijd naar het kraken van de naald op de plaat. Welke vinylplaten heb jij vroeger helemaal grijs gedraaid? Stem die platen nu de Radio Oost Vinyl Top 100 in. En maak kans op een unieke LP met jouw favoriete nummers. Ga naar oost.nl/vinyl en stem. Vrijdag hoor je de Vinyl Top 100 op Radio Oost.
0: De Radio Oost Vinylweek.

0: Ooit uitgebracht natuurlijk op vinyl. Alison Moyet hoorde je en Love Resurrection.
1: De Oosttribune.
2: Ja, ga er maar even goed voor zitten, want...
0: ik zat er klaar voor gisteravond bij Bier & Chips.
2: Voor je weet is het voorbij. De voetbalwedstrijd, we hebben het er veel over gehad de afgelopen weken. Ook gisterochtend nog tussen ATC 65 uit Hengelo en WVF uit Zwolle. 42 seconden moesten er nog gespeeld worden. Voor 42 seconden moest WVF vanuit Zwolle naar Hengelo komen. Had allemaal mee te maken met een scheidsrechtersfout in de reguliere wedstrijd van 3 weken geleden. Daarom moest die wedstrijd worden uitgespeeld. De scheidsrechter was 3 weken geleden namelijk vergeten om een speler van WVF die zijn tweede gele kaart kreeg van het veld te sturen. Waardoor hij dus onterecht in die laatste 42 seconden bleef staan. Ja, en je wilt natuurlijk wel weten als club, wat was er gebeurd als we tegen een man minder hadden gestaan die laatste 42 seconden?
0: Nou ja, het ging nog wel ergens om natuurlijk, hè?
2: Voor ATC wel. Die konden nog de play-offs om promotie halen. WVF staat 8e, redelijk veilig. Die spelen niet echt ergens meer over. WVF had ook niet echt zin om naar Zwolle om naar Hengelo te komen. Maar met frisse tegenzin deden ze het dus en deden ze het toch. En dus bij een 3-3 tussenstand werd die wedstrijd gisteravond om 8:30 ruim 3 weken later hervat. De wedstrijd begon met een vrije trap op randje 16. Want dat was die overtreding waar die speler toen 3 weken geleden een tweede gele kaart voor kreeg. ATC had iets ingestudeerd à la Wout Weghorst op het WK tegen Argentinië. Maar dat liep helemaal verkeerd.
3: Eigenlijk van, ze komen met een bijzondere variant waar wij iets op moeten gaan verzinnen. Maar dat ze hem in één keer uitspelen hadden wij niet verwacht, nee.
4: Uiteindelijk zie je inderdaad dat de variant zoals die komt, niet goed uit uitvoering komt. En dan kom je bij een inworp terecht. Dat ziet er dan ook wel op dat moment bijzonder uit. Tegelijkertijd, je moet altijd proberen een beetje in de huid van tegenstander te kruipen. Wat gaan die doen? Gaan die een muur neerzetten? Ze hebben 8 man. Met hoeveel gaan ze in de muur staan? Gaan ze stappen op buitenspel? Dus je hebt dan een aantal scenario's. Je hebt op dit niveau te maken nog met clubgrensrechten. De kans bestaat dat hij zijn vlag hoe dan ook de lucht in gooit. Dus je zult iets moeten bedenken of uitwerken waarbij je buitenspel omzeilt. Nou, dat had met een voorzet vanaf de zijkant prima gekund. Maar dan moet de inspeelpaas wel goed staan.
2: Dat is wel een belangrijke voorwaarde, ja.
0: Je hoort ook mensen lachen. Daar hebben we toch gisteren de voorzitter gesproken van ATC. Die hebben 3 weken geoefend op vrije trappen.
2: Ja. Je moet de beelden wel opzoeken. Maar het is inderdaad een bal die gewoon rechtstreeks over de zijlijn wordt gespeeld.
0: gewoon in de muur schieten was nog beter geweest waarschijnlijk. Dus,
2: wat stom.
0: Ja. Nou ja, goed, uiteindelijk bleef het dus bij 3-3. En vooral WVF is daar er blij mee. Want dat had nog dat puntje ook nog wel weer nodig. Club was sowieso al niet blij dat ze daar weer voor terug naar Hengelo moesten komen.
3: Het is allemaal wel een beetje heel groot gemaakt. Alleen wij kwamen eigenlijk hier gewoon voor om een punt te halen. Uiteindelijk hebben we dat gedaan, dus helemaal mooi.
5: Heel blij dat het klaar is na vanavond. En dat de resultaat, de uitslag niet is veranderd. En dat we gewoon met een punt terug kunnen naar Zwolle. Dat is voor ons het allerbelangrijkste.
4: We hadden ook wel aan WVF gezegd, als het nou later kan en de belangen zijn er niet meer, dan vinden we een compromis. Dat was voor de KNVB niet oké, dus het moest nu. De laatste 2 speelrondes die staan op het spel. En wij treffen nog een aantal directe concurrenten voor een periodetitel. Dus we gaan gewoon nu verder met trainen. Zaterdag gaan wij gewoon 90 minuten spelen. En dan ga ik er ook vanuit dat het daarbij blijft.
0: Hoor de enig cynisme in het commentaar na afloop. We hebben nog even overwogen de 42 seconden vanochtend te herhalen.
2: Integraal uit te zenden.
0: Maar het bleek niet van dit niveau dat de luisteraar wilde aandoen.
2: Je kan in de Oost-app en op oost.nl die 42 seconden in zijn volledigheid terugkijken.
0: Kijk.
2: Nou, 42 seconden, het is uiteindelijk toch 1,5 minuut geworden.
0: Oh, 1,5 minuut, oké. Okay. Ja, ze had het ook opgericht tot 1 minuut, hè, want anders kan je helemaal niks.
2: Maar ja, die eerste bal ging gelijk uit. Dus ja, dan zit je al met een doodspelmoment. En een speeltijd die doortikt.
0: Hoe krijg je dat nou toch voor elkaar?
2: Ja, het is echt
0: heb je 1 ding te doen. Heb je 1 minuut de tijd voor en vervolgens schiet die bal over de zijlijn. Goed, heren. Nieuwe ronde, nieuwe kansen.

0: Een van de laatste hits van Status Quo hoorde je in The Army Now.
1: De Radio Oost Vinylweek.
2: Jazeker, we zitten nog steeds midden in de Radio Oost Vinylweek. Overmorgen de Vinyl Top 100.
0: Komt het tot een climax.
2: Wat voor een climax. Een apotheose, een grande apotheose.
0: Je kunt nog stemmen. Je favoriete nummers van vinyl, ja, die zijn natuurlijk ook later digitaal geworden. Dat weer wel. Maar waar draaide je? Wat draaide je vooral toen er nog vinyl was? En wat draai je misschien nu nog wel? Alhoewel, het zijn wel nummers uit de jaren 60, 70 en 80.
2: Ja. Nou, ik heb vorige week nog Thriller van Michael Jackson gekocht.
0: Oh!
2: Ik dacht, dat is zo'n klassieker die in je... je collectie moet zitten. Ieder nummer op dat album is een hit geweest, zo ongeveer.
0: En wat kost dan tegenwoordig een
2: deze was 30
0: LP?
2: Euro.
0: Oh, ja.
2: Zit dan goedkoop voor nieuw, hè? Zit dan aan mm-hmm. En die zit nog aan de goedkope kant. Want het meer...
0: Ja, ik wou het zeggen. Ja.
2: Als je al naar... nou ja, sommigen hebben dubbel LP's of is het een speciale editie... dat de plaat zelf van een bijzondere kleur is... gaat het al gauw richting 40. En dan heb je natuurlijk echte uitschieters, special editions... waar je zo 80 euro voor kwijt kan zijn.
0: Zo. Ja, ze waren toch LP's in die tijd ook al... Ik moest als puber... Tiener, ook wel de buideltasten. Ja. Ik wachtte meestal op de V&D, ik kan het nu rustig noemen. Die dan weer een opruiming had. En dan kreeg je ze, of je kreeg wat slechtere persing of zo, dan voor 10 gulden.
2: Kijk.
0: Maar een singeltje was al 6, 7 gulden.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, ik denk 35. Tussen 30 en 35 is wel een redelijk normale prijs voor een nieuwe LP.
0: Hmm.
2: Maar ja, dan heb je ook wat natuurlijk.
0: Ja, zeker weten. Ja, en Thriller dus heb je gekocht. Nou, dat is leuk.
2: Ja.
0: Mooi.
2: Zeker. Ja, wat staat er allemaal wel niet op? Kwamen we tot de conclusie toen ik in die plaatzaak was... dat er maar één nummer op dat album niet een thriller is geworden. Zo ongeveer. Een hit is geworden, sorry.
0: Ja.
2: Even kijken, kan ik ergens de tracklist van het album zo snel nog vinden?
0: Ja, ik heb hier een paar voor me. The Girl Is Mine, mm-hmm. Beat It, Wanna Be Starting Something,
2: hit.
0: Human Nature,
2: hit.
0: Pretty Young Thing, Thriller.
2: Was dat een hit? Thriller zelf natuurlijk.
0: Pretty Young Thing, zeker.
2: The Lady In My Life, de laatste plaat. Dat is misschien de enige die geen hit was op dat album.
0: Maar deze wel.
2: Deze wel.
0: Een van zijn goeie. We gaan hem niet meer helemaal redden, maar tot 7 uur hoor je Michael Jackson van de LP Thriller. Hier is Billie Jean.

0: De Vinylweek op Radio Oost.
1: En het belangrijkste nieuws op Radio Oost. Hardenberg heeft als eerste gemeente in Overijssel een nieuw college geïnstalleerd. Doen 22, CDA en VVD bepalen de komende 4 jaar beleid in de gemeente. Er is een eerdere crisis bij zorginstelling Livio nadat een van de bestuurders onverwachts werd ontslagen. En de 42 seconden die ATC uit Hengelo en WVF uit Zwolle gisteravond moesten uitspelen, heeft niets veranderd aan de stand. Je kan die 42 seconden zien in de Oost.
0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Dorold Megens met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van relschoppers. Protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand, zag deze NH-verslaggever.
3: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bordjes stonden daar in de fik.
2: Hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Ook in Apeldoorn en Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. In Apeldoorn werden 5 mensen aangehouden nadat er met vuurwerk was gegooid. In Den Haag moest de politie ingrijpen toen voor- en tegenstanders tegenover elkaar kwamen te staan. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. Dat is opvallend, omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Behalve door Nederland wordt in Europa ook door Spanje, Frankrijk, België en Portugal nog Russisch vloeibaar gas geïmporteerd. De Europese Unie wil dat de import vanaf volgend jaar helemaal wordt verboden. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël, dat zich ook plaatste voor de finale van zaterdag. In een café in Utrecht gingen fans wel kijken, maar soms met gemengde gevoelens.
4: Er zijn er maar weinig hier die naar het scherm kijken.
5: Hier gaan de eerste mensen al weg, want Israël komt eraan.
6: We staan natuurlijk niet achter wat er allemaal gebeurt op dit moment in de wereld. Wij willen inderdaad Israël niet supporten, dus daarom gaan we naar buiten.
2: De volgende halve finale is morgenavond. Het weer, de dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wat buien, later vanuit het westen overal stevige buien. Met kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zometeen op Radio Oost hebben we het over het nieuwe gemeentebestuur in Hardenberg. Is gisteravond geïnstalleerd. Je hoort de kersvers wethouder. En we bellen met de formateur Eddy van Heijem. En we starten ook de motoren.
7: O ja.
1: Want de Dutch Masters of Motocross is dit weekend in Markelo.
7: Ja, het is de koningsklasse met een Overijsselse deelnemer. En muziek hoor je straks van Phil Collins en de Village People.
8: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
9: Check de meter.
10: Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
11: Kom 23, 24 en 25 mei naar Pinkster Fair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
10: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
12: Er kwam iemand binnen van ze zijn jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
13: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
14: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
13: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
15: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt. Nou, dat vind ik verschrikkelijk.
13: Hoe veranderen hippies en kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
0: Radio Oost. Marcel en Bastiaan.
16: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
0: De Vinylweek op Radio Oost.

0: They want you as your new recruit. Je hoorde de Village People en In the Navy.
1: Marcel Oosten en Bastiaan Kleinjan.
2: Ja, goedemorgen. 7 uur geweest. Woensdag de 13e van mei is het vandaag. Je bent bij Radio Oost en we spreken zo de architect van het nieuwe gemeentebestuur in Hardenberg.
0: En dat doen we op de dag van de vuurwerkramp.
2: Want dat is 13 mei natuurlijk ook. Op 13 mei 2000 ontplofte een opslaghal met vuurwerk in de Enschedese wijk Roombeek. 23 mensen kwamen daarbij om het leven. Rond de 1000 mensen raakten gewond. Vorig jaar, toen was het precies 25 jaar na dato, werd die ramp uitgebreid herdacht met een bijeenkomst bij het herdenkingsmonument.
3: Hoewel Enschede in het hart was geraakt, ontvouwde zich op 13 mei 2000 en de dagen erna iets dat nog krachtiger was dan de explosies die onze stad deden beven. De grote solidariteit, de vele hulp, het nobelschap van Enschedeërs en de vele blijken van medeleven.
2: Ja, dit jaar wordt er veel soberder bij die vuurwerkramp stilgestaan. Op het moment van de explosie, 3:55 vanmiddag, zullen alle kerkklokken in Enschede luiden. De vlaggen in de stad hangen ook half stok. Bij het monument kunnen bloemen worden neergelegd, maar er is geen officiële bloemlegging meer. En bij het Huis van Verhalen is iedereen welkom om erover te praten als je dat wil.
0: Straks na 8 uur praten wij er ook over. Ja, het is zover. We hebben 1 officieel nieuw gemeentebestuur. Zowel in Hardenberg als Borne zijn er gemeentebesturen gevormd, maar dat van Hardenberg is inmiddels officieel. Nieuwe coalitie, daar werd gisteravond geïnstalleerd. Doen 22, de lokale partij, samen met CDA en VVD gaan met elkaar het proberen aan doen. Lokale partij Doen 22 is veruit de grootste partij. De lijsttrekker Piet Kees van der Wel, nu wethouder, vertelt dat de coalitie in goed overleg is gesmeed.
4: Er is heel veel vertrouwen, er is veel collegialiteit. Ik denk dat je ook kunt zeggen dat het echt coalitiebesprekingen waren en geen onderhandelingen. Iedereen had de wil om er gewoon op een goede manier uit te komen. Dus dat helpt. Nou ja, en Hardenberg blijft en is, en daar moeten we heel trots op zijn, een groeigemeente. En dat moeten we zo houden. Dus dat betekent dat er voldoende woningen moeten worden gebouwd, dat het economisch goed moet gaan. Ja, er zijn genoeg uitdagingen om mee aan de slag te gaan. Daar wil voor zin.
0: Ja, de formateur in Hardenberg was Eddy van Heijem. Hem bellen we zo over een paar minuten.
2: Ander nieuws van vanmorgen. Agenten hebben voor

0: vorig jaar vaker geweld gebruikt dan in het jaar ervoor. Bijvoorbeeld als iemand zich verzet bij een arrestatie of als de politie ergens moet binnendringen. Ook zijn er volgens de politie meer demonstraties waar allerlei verschillende groepen aan meedoen.
1: Je hebt mensen die volkomen terecht, en dus een groot goed moeten wij ook beschermen, hun geluid willen laten horen ergens over. Maar er is ook een grote groep die daar aanwezig is met hele andere intenties. Ja, het plegen van strafbare feiten, het vernielen van spullen of het gewoon het gerellen tegen de politie als doel aan zich. En dat is iets waar wij echt hard tegen op moeten treden. En daar moet ook maatschappelijk draagvlak voor zijn, vind ik.
0: Nou, dat bleek gisteravond maar weer eens. De ME moest in actie komen tegen relschoppers in Loosdrecht die vuurwerk en fakkels naar een gebouw voor noodopvang voor asielzoekers gooiden. Daarna werd zelfs de brandweer tegengehouden toen ze dat vuur wilden blussen. Ook in Apeldoorn en Den Haag verliepen demonstraties gisteravond onrustig.
2: Ook hele andere zaken. Vandaag de kinderjury wordt vandaag bekendgemaakt. Kinderjury is de belangrijkste publieksprijs voor kinderboeken. Twee winnaars kent hij, die worden vandaag dus bekend. Kinderen uit 6 schoolklassen hebben 50 genomineerde kinderboeken gelezen en beoordeeld. En Mees Smit uit Goor is vertegenwoordiger van Overijssel in het kinderboekenleesteam. Hij is dan ook fan van lezen.
3: Nou, ik vind lezen heel leuk. En nou ja, het is ook leuk om andere kinderen enthousiast te maken voor lezen. En nou, ik vind dat lezen ook heel belangrijk is. Dus dat iedereen dat moet doen. Ik heb wel vaak dikkere boeken van meer dan 300 bladzijden. Dus dan heb ik wel wat minder, maar ik lees wel heel veel. Dan zijn we bijvoorbeeld bij boekevenementen zoals nu de kinderjury. Ja, daar zijn we dan bij en mogen we vragen stellen aan schrijvers of zo. En dat soort dingen mogen we doen.
2: Dus een Overijsselse jurylid en een Overijsselse schrijver. Want Pieter Koolwijk uit Zwolle is met het boek Een rugzak vol een van de genomineerden.

0: Phil Collins hoorde je met Two Hearts. 7:15, je luistert naar Radio Oost.
1: Op deze woensdagochtend die heel licht begon, trouwens. Maar ik weet niet hoe het in de rest van de provincie is, maar hier in Hengelo wordt het opeens donker.
0: Het lijkt wel nacht.
1: Het lijkt wel nacht, inderdaad. Dus hou er rekening mee ook als je op de weg bent, want volgens mij komt het nu met bakken uit de lucht. Daar gaan wij het niet over hebben. Meer over het weer hoor je straks na 7:30 natuurlijk. We gaan het nu wel hebben over de formatie van de nieuwe gemeentebesturen. Want op veel plekken in Overijssel zijn de onderhandelingen nog gaande, maar in Hardenberg en in Borne is de boel al rond. Die gemeenten hebben als eerste Overijsselse gemeente binnen 6 weken een nieuw bestuur weten te vormen. Gisteravond werd de nieuwe coalitie in Hardenberg als eerste ook daadwerkelijk geïnstalleerd. Daar gaan Doen 22, CDA en VVD met elkaar samenwerken. Je hoorde hem net al even. Piet Kees van der Wel, fractievoorzitter van Doen 22.
2: Ik denk dat het voor ons als college heel belangrijk wordt om echt die samenleving in te trekken. Ik denk dat dat wel een roep van de kiezer is geweest. Van, goh, we willen weer een herkenbaar gemeentebestuur. Wat er echt voor ons is, naast ons is, één van ons is. Dus dat is denk ik wel een hele belangrijke opdracht. Nou ja, en Hardenberg blijft en is, en daar moeten we heel trots op zijn, een groeigemeente. En dat moeten we zo houden.
0: Dat klinkt mooi van de nieuwe wethouder Piet Kees van der Wel, van de grote winnaar, de lokale partij Doen 22. Architect van deze coalitie is Eddy van Heijem. Meneer van Heijem, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, dat klinkt mooi. De samenleving intrekken, de mensen laten weten dat we er zijn. Maar hoe staat het met de inhoud?
3: Nou, er is aan tafel stevig doorgesproken over een coalitieakkoord. Dat is gisteren ook gepresenteerd en bediscussieerd in de gemeenteraad. Maar het begint in dit soort coalities natuurlijk wel met de vraag: wil je echt met elkaar samenwerken? Willen de partijen die de verkiezingen hebben gewonnen, of in ieder geval al samen genoeg zetels hebben om een meerderheid te hebben, willen die echt met elkaar het verschil maken? Ja. Willen ze daarin investeren? Dus ik ben ook echt niet begonnen met de inhoud, maar echt met die basisvraag van: zitten hier mensen die met elkaar 4 jaar een stevig en stabiel gemeentebestuur willen vormen?
0: Ja, want ik hoorde u daar ook al eerder over en u heeft er wat ervaring mee in Den Haag. De sfeer is ook wel heel belangrijk, hè? De samenwerking.
3: Nou ja, zeker niet alleen in Den Haag, hè, lokaal ook. Ik ben jarenlang in de provincie actief geweest. Je weet gewoon, politiek is mensenwerk. Natuurlijk is inhoud belangrijk. Inhoud is altijd belangrijk. Het gaat over problemen van mensen, zorgen, voorzieningen die je moet realiseren. Maar uiteindelijk is bepalend of de mensen die het moeten doen het met elkaar zien zitten, vertrouwen in elkaar hebben, samen op willen trekken, elkaar af en toe dingen gunnen. Dat bepaalt of je echt een stevige coalitie en een stevige samenwerking in de stijgers kunt zetten. En daarom hebben we daar ook veel tijd in geïnvesteerd. En als je die basis eenmaal hebt gelegd, dan kom je er ook wel uit met de inhoud. En over die inhoud nog één ding. Kijk, je kunt een coalitieakkoord sluiten, maar je weet ook, op de dag dat je het hebt afgeleverd, is het eigenlijk alweer verouderd. Want de wereld verandert. Er zijn allerlei actuele ontwikkelingen waar je op moet inspelen. En dan heb je aan dat akkoord uiteindelijk ook niet zoveel. Nee. Dus dan moet je op die basis kunnen terugvallen.
1: En die basis is in dit geval een akkoord op hoofdlijnen. Waarom is daarvoor gekozen?
3: Nou, dat is eigenlijk om twee redenen. Dat heeft ook met dat realiteitsbesef te maken. Hey, je kunt elkaar wel heel erg op details gaan vangen, maar je weet ook, de wereld verandert. Je moet altijd weer op nieuwe uitdagingen inspelen. Het is ook wel een beetje de cultuur in de gemeente Hardenberg om veel ruimte te geven aan de discussie met de raad, maar ook met de samenleving, met inwoners, met maatschappelijke organisaties, met bedrijven. Die wil je ook ruimte geven om mee te denken, om over oplossingen mee te denken, over maatregelen mee te denken. Dus ook om die reden is daar bewust voor gekozen.
0: Ja. Nou, weet ik niet of het de taak is van een formateur natuurlijk om ook goede raad mee te geven aan het nieuwe gemeentebestuur. Maar we hebben hier wel te maken met een lokale partij, Doen 22, die opeens heel groot is geworden.
3: Ja.
0: Daar heeft u ook ervaring mee. Dan kom je met nieuwe en onervaren mensen natuurlijk te zitten. Hè? Dat is wel een factor, lijkt me ook.
3: Ja, het is ook. Men moet zelf natuurlijk nog aan die situatie wennen. Het zijn overigens voor een deel nieuwe mensen, hoor. Het zijn ook voor een deel mensen die al in de gemeenteraad hebben gezeten, die ook wethouder zijn geweest. Dus ja. Er zit wel degelijk ook lokale politieke ervaring in die fractie. Maar dat klopt. Dat heb ik ook in de verkenning opgeschreven. Ook bij andere partijen wordt er naar zo'n nieuwe partij ook gekeken van hoe stabiel en hoe eensgezind is die club eigenlijk. Maar ik moet zeggen, ik heb daar een positieve indruk van gekregen. En het is ook aan de onderhandelingstafel zijn dat ook dingen die partijen aan elkaar vragen. Hè? Van hoe zit je in de wedstrijd? Kunnen we op je rekenen of niet? Ja, en dan groeit dat vertrouwen langzaam. En dan kom je ook inhoudelijk op een gegeven moment makkelijk tot afspraken.
0: Ja, over inhoud gesproken. Harderberg zit natuurlijk nog met een erfenis van het AZC.
3: Ja.
0: Nog steeds niet leeg, krijgt een dwangsom. Daarmee is het natuurlijk niet afgedaan. En straks krijgen ze ook weer de nieuwe taak om natuurlijk vluchtelingen op te vangen. In hoeverre speelt dat een rol? Of heeft het een rol gespeeld in de coalitievorming?
3: Nou, zeker. Het was een belangrijk thema wat op de agenda stond. De verkiezingsuitslag, hè, ik heb dat ook in het verslag van Verkenner opgeschreven. Ja, kun je niet helemaal loszien van de AZC-kwestie, de asielzoekerskwestie. Waar natuurlijk breed verontwaardiging bestaat over de manier waarop het COA, Centraal Opvang Asielzoekers, met de afspraken met de gemeente omgaat. Maar je moet ook weer nadenken over hoe je verder gaat. En de partijen hebben elkaar wel gevonden op een scherpe lijn, waarin ze zeggen, ja, luister eens, dit heeft een hele vervelende geschiedenis voor de gemeente. Het vertrouwen in de overheid en in het COA is daar niet groter door geworden.
0: Nee.
3: Dus wij gaan zeker niet zomaar tekenen bij het kruisje als het over de opvang van nieuwe mensen gaat.
1: Nee, sorry.
3: Nou ja, dat is wat ze dus ook duidelijk hebben opgeschreven. Ze hebben gezegd, binnen de kaders uiteindelijk wel van, we houden ons uiteindelijk aan de wet. Maar dat betekent nog niet dat je bij de eerste de beste opgave moet zeggen, dit gaan we ook doen.
1: Ja, nee, maar als je je aan de wet houdt, dan gaat dat standpunt geen stand houden. Want de spreidingswet is nou eenmaal van kracht.
3: Die wet is van kracht en tegelijkertijd vinden de komende weken en maanden nog allerlei discussies plaats. Ja, en daar moet het nieuwe bestuur zijn weg dan in gaan vinden. En het goede balans zoeken tussen waar lokaal draagvlak voor is en wat er lokaal en regionaal wordt gevraagd. En daar is, dat is aan de nieuwe wethouder en het nieuwe college als geheel om daar een goede koers in uit te stippelen.
0: Ja. Meneer Van Heijm, andere zaken nog even heel snel. Een jaar geleden ging het mis met uw partij destijds NSC. Eén dag geleden was uw klus als formateur klaar. Wat gaat u doen?
3: Nou, ik ben alweer met veel activiteiten en klussen bezig. Ik heb me ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandels. Ik ben met verschillende adviesklussen bezig. En daarnaast nog steeds goed aan het oriënteren op de toekomst. Daar gaat even wat tijd overheen. Maar ik twijfel er niet over dat er ook weer een interessante uitdaging in het verschiet ligt. Er is werk genoeg. En de energie om in te zetten voor die samenleving is er volop. Dus dat gaan we de komende weken en maanden bekijken.
1: Er zijn nog 23 andere gemeenteraden waar nog geformeerd wordt. Dus in Overijssel.
3: Ja.
0: Ja, maar ik hoor met een Kamer van Koophandelnummer een adviesbureau van Nijm in oprichting.
3: Nee, dat is er al.
0: Dat is er al
3: mee begonnen.
0: Oh,
3: dit werk, dit doe je voor de samenleving. Hier heb ik geen adviesklus van gemaakt. Maar ik ben daarnaast nog met een aantal andere adviesklussen bezig op dit moment.
0: Ja. Heel goed. Iets zegt mij dat we u wel weer gaan bellen in de toekomst, meneer Van Heijem.
3: Ja, nou, dank voor de gelegenheid iets te kunnen zeggen. Het is mooi dat het gelukt is
0: zo
3: om
0: is
3: Midborne
0: het
3: als eerste aan de finish te komen. Maar dat was geen doel op zich.
0: Oké. Dat was niet een raceje?
3: Nee, zo zit het niet. Maar kijk, elke gemeente is toch uniek hoor. In de opgave, in de uitslag en de complexiteit. Snelheid was op zich. Maar ik denk wel dat het goed is. Dat kan ik dan misschien nog wel meegeven voor zover dat relevant is. Investeer echt in die onderlinge samenwerking. En in het vertrouwen wat mensen moeten hebben om eruit te komen. Want die basis, nogmaals, daar moet je op kunnen terugvallen. En dan komt de rest vanzelf.
0: Eddy van Heijm, hartelijk dank voor de toelichting. En het nieuwe bestuur in Hardenberg is de eerste en officieel geïnstalleerd.

0: Inclusief jaren 80 synthesizers. Foreigner hoorde je met That Was Yesterday. Terwijl er een hoosbui over Hengelo trekt. En het hier helemaal donker geworden is. Je hoorde het net al van Bastiaan. Gaan we zo over praten met Margot Ribbering. Daarvoor uit de hoofdpunten van het nieuws.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
2: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
6: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
5: En voor de sta-opstoel van Toon.
7: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Stap over op Ziggo Internet en TV. En krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
11: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Kruider Woninginrichting in Steenwijk geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
10: 20% korting?
11: Ja, bij Kruider in Steenwijk.
12: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Half 8 geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws.
13: Er is een interne crisis uitgebroken binnen zorginstelling Livio. Het management en de medezeggenschapsorganen hebben het vertrouwen in de Raad van Toezicht opgezegd nadat een van de bestuurders onverwachts werd ontslagen. In een interne memo laten de ondernemingsraad, de cliëntenraad en artsen weten geen toekomst meer te zien in de huidige Raad van Toezicht. Volgens de raden gaat het beter met de organisatie sinds een interim bestuurder aan het roer staat. Maar juist die bestuurder kreeg onverwachts een ontslag. En daar zijn veel partijen binnen de organisatie het niet mee eens. In Almelo is vannacht een auto verwoest door een brand. Die brand brak rond 2:30 uit in de wijk Schelvorst. Buurtbewoners werden wakker van harde knallen en ontdekten daarna dat de auto in brand stond. Hierna werd de brandweer gebeld. Zij kregen het vuur snel onder controle, maar konden niet voorkomen dat de auto is verwoest. Een aanhanger die in de buurt geparkeerd stond heeft brandschade opgelopen. De politie gaat uit van brandstichting en heeft de omgeving rond de auto afgezet voor verder onderzoek. En de 42 seconden voetbal die ATC uit Hengelo en WVF uit Zwolle gisteravond moesten uitspelen, heeft niets veranderd aan de stand. Ook na de inhaalminuut stond 3-3 op het scorebord. De wedstrijd begon met een vrije trap. ATC had daar een ingestudeerde variant op bedacht, maar speelde de bal per ongeluk over de zijlijn.
14: Eigenlijk van, ze komen met een bijzondere variant waar wij iets op moeten gaan verzinnen. Maar dat ze hem in één keer uitspelen hadden wij niet verwacht, nee.
15: Uiteindelijk zie je inderdaad dat de variant zoals die komt, niet goed uit uitvoering komt. En dan kom je bij een inworp terecht. Dat ziet er dan ook wel op dat moment bijzonder uit.
13: En dus bleef het bij 3-3. De wedstrijd moest overgespeeld worden omdat de scheidsrechter in de reguliere wedstrijd van 3 weken geleden in de slotfase een speler een 2e gele kaart gaf, maar vergat om die speler van het veld te sturen. Dat is het belangrijkste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel in de Oosten.
0: Moet je dan echt zo schamper lachen als het dan misgaat?
13: Ja, bij WVF waren ze volgens mij erg blij om het er even in te wrijven.
0: Ja, en dat deden ze dan ook. Voor het weer naar Margot Ribbering. Margot, goedemorgen nogmaals.
16: Goedemorgen.
0: Ja, we zeiden het net al, het werd hier net even pikdonker in Hengelo. Zo donker was de hele nacht niet, volgens mij, maar nu wel. Ja. Het gaat flink tekeer overal. Het gaat er volop vanochtend.
16: Ja. Die bui die een uur geleden nog bij Zwolle zat, daar ging het ook al flink tekeer met hagel en onweer. Dat melden jouw waarnemers natuurlijk ook. Is in een uurtje tijd richting Twente opgeschoven. De hemelsluizen zijn open. Ja, het zijn echt buien vandaag, waarbij in korte tijd heel veel regen naar beneden kan vallen. Hagel, onweer, alles is mogelijk. Ze trekken vrij snel, moet ik zeggen, van west naar oost. Dus over een uurtje, ja, kijk jij toch ook weer tegen de zon aan, Marcel. Het is niet één en al ellende. Maar ja, het blijft wel eventjes doorgaan. Even een pauze in de loop van deze ochtend, maar vooral vanmiddag vanuit het westen, die diverse buien met hagel, onweer, soms ook flinke plensregens en temperaturen op dit moment rond een graadje of 7, 8... zullen niet boven de 12, 13 graden gaan uitkomen. En dat is toch opmerkelijk fris voor mei. Normaal zou het een graadje of 18 kunnen worden. Nou, daar zitten we niet bij. En ja, ook de nachten worden tamelijk fris. En voorlopig blijft het ook zo.
0: Ja, nee, daar zitten we zeker niet in de buurt, zei die 18 graden. Sterker nog, het wordt morgen nog een graadje kouder.
16: Ja, morgen wordt het slechts 11, 12 graden. Even die hemelsvaartsdag een beetje in detail met jou bespreken. De ochtend, denk ik, verloopt grijs en nat met regenbuien. Dus geen onweer, maar gewoon gestage regen. In de middag klaart het af en toe op. Maar kunnen er losse buien vallen? Misschien dan wel weer met onweer. En het verschil met vandaag is dat de wind uit de koude noordhoek gaat waaien. Vandaag waait hij uit het zuidwesten. Waardoor ja, die temperaturen nog steeds heel erg laag blijven. 11, 12 graden. Pas 's avonds klaart het vanuit het noordwesten goed op. Maar ja, dan krijg je dus een hele koude nacht. De nacht na vrijdag met vorst aan de grond. En dan vrijdag begint met zon, maar 's middags vallen er ook weer een paar buien. Het schiet niet op met de temperatuur. 12 graden, ook 13 graden op zaterdag, stelt weinig voor. Ik zie een verbetering aankomen wat betreft de temperatuur vanaf zondag. Want dan gaan we langzaam uit het diepe dal omhoog kruipen en wordt het 16 graden.
0: Goed, dat wordt dus niet dauwtrappen morgen, maar plassen plensen.
16: Precies, ja. Gewoon even lekker de regenjas maar aan doen.
0: Zo zit het. En de laarzen zou ik dan maar pakken.
16: Ja, alles.
0: Goed, we zijn er morgen natuurlijk gewoon en zitten lekker binnen, Margot. Dankjewel, tot over een uur. Spreek je nog een keer.
16: Dag.
0: Heb ik nog verkeersinformatie? Ochtendspits is op gang gekomen. Misschien wel ook door het wat mindere weer. De A1 staat vast vanaf de Duitse grens richting Hengelo. Tussen Oldenzaal en knooppunt Buren. 6 kilometer file met ook 6 minuten vertraging. De N35 volle richting Almelo. Maar die staat er iedere dag tussen de Salland Twente tunnel en Wierden. 4 kilometer en 6 minuten. En de N50 Emmeloord richting Zwolle. Vanaf Kampen richting de A28. 5 kilometer file en 7 minuten daar aan vertraging.

0: Wax hoorde je met de voormalige leden van DCC daarin. Bridge to your heart.
1: De Oosttribune.
2: Ja, we gaan sporten op Radio Oost. Want komende zondag is de Dutch Masters of Motocross in Markelo. Het is de belangrijkste motorsportcompetitie van Nederland. Dus ronken de motoren weer op de Herikerberg. De Dutch Masters of Motocross is een serie van vier op motocrossbanen door het jaar heen in Nederland. Behalve in Markelo, ook nog in Oldebroek bijvoorbeeld. Die wedstrijd in Harfsen en in Halle. Maar hier in Overijssel, Markelo dus. Wij praten erover met motocrosser Rick Elsinga uit Zenderen. Rick, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hoe belangrijk is deze race?
3: Hoe belangrijk, ja. Het is voor mij een van mijn belangrijkste wedstrijden. Het is mijn thuiswedstrijd natuurlijk. En ja, altijd fijn om eens in het land te zijn. In plaats van de wedstrijden tijdens de WK-wedstrijden. Mooi in eigen land, op eigen baan. Deze keer op eigen terrein. Dus voor mij wel een belangrijke wedstrijd.
2: Ja, terwijl inderdaad, zoals je zegt, deze wedstrijden maken geen deel uit van het wereldkampioenschap MXGP, MX2. Maar wel dus heel belangrijk voor jou.
3: Ja, ja, voor mij belangrijk ook. Nou goed, je bent wat ik zeg, je bent bij eigen huis. Dus ja, veel vrienden, familie, sponsoren die komen kijken. En ja, over het algemeen gewoon ook een leuke wedstrijd. Omdat, wat ik zeg, ja, familie en vrienden zijn erbij. Dus voor mij een aangename wedstrijd, maar ook een belangrijke wedstrijd.
0: Ja. Maar het wordt niet een zondagmiddagritje, toch, Rick? Want het zijn wel echt de toppers waar je tegen moet opnemen. Of kan opnemen. Dat is natuurlijk ook het voordeel.
3: Ja, ja, ja, tegenwoordig is het eigenlijk wel net zo hoog als een WK bijna. Aangezien er zoveel WK-rijders zijn, valt het bijna niet te onderscheiden van een WK-wedstrijd.
0: Ja. En als je dit wint, wat ben je dan? Dutch Master.
3: Ja, ja, dat wel, ja. Okay. Dat klopt.
2: Ja. Want om over die toppers te spreken, jij rijdt mee natuurlijk en eigenlijk alle andere Nederlandse toppers. Met Jeffrey Herlings natuurlijk als allergrootste naam, maar ook Romain Fèvre, een buitenlandse topper. Dus het zijn niet alleen maar Nederlanders die naar Markelo komen. Er is dus wel ook door andere rijders is er die behoefte om naast, zeg maar, het reguliere WK dit soort wedstrijden te doen?
3: Ja. Ja, zeker. Ja, het is een mooie opgezette wedstrijd. En door het jaar heen zitten de meeste, ook buitenlandse toppers, zitten toch wel in de buurt van Nederland, België. Dus dat zijn dan wedstrijden die kunnen ze mooi meepakken om ja, nog beter te worden in de wedstrijdrijden. En ja, wat ik zeg, het wordt mooi opgezet. Dus ja, het zijn mooie banen. En ja, voor WK-rijder, ook internationaal, is het gewoon mooi meegepakt om zulke wedstrijden mee te doen.
2: Ja, ja. Want omschrijf deze baan eens. Je zegt mooi opgezet. Wat maakt hem zo goed of mooi?
3: Ja, wat ik van Markelo vind, het is gewoon een hele, ja, ik noem dat dan een oldschool baan. Het is een ouderwetse baan, maar dat maakt hem dan ook wel heel mooi. Omdat het, ja, die springt echt door de bossen heen, zoals ze dat vroeger natuurlijk ook al deden in de jaren 80, 90 en nog eerder toen ik er nog niet eens was. Dus dat vind ik altijd persoonlijk wel bijzonder. En ik persoonlijk ben ook altijd wel fan van de oldschool banen, zeg maar. En dan ja, daaromheen, het voorste gedeelte hebben ze natuurlijk helemaal vernieuwd. Dus op dat gebied heb je een beetje van beide de mooie stukken, zeg maar. En ja, gewoon de wedstrijd op zich vind ik altijd wel leuk. Er komt veel publiek op af. En de hele sfeer is toch wel even wat aangenamer als een WK. Voor mij vooral. Omdat WK is natuurlijk nog serieuzer en nog competitiever. Dus ja, voor mij heeft de Smaasters en dan vooral de Dutch Masters in Markelo heeft gewoon een beetje de goede dingen van alle aspecten, zeg maar. Dus dat maakt voor mij gewoon een mooie wedstrijd.
0: Ja, maar toch zeg je, het zit inderdaad tussen. Het is geen competitie. Moet je dan toch enigszins met de handrem erop rijden? Je moet natuurlijk ook niet geblesseerd raken.
3: Nee, dat klopt. Maar goed, aangezien alle of ja, de meeste WK-toppers aan de stad zullen staan, moet je gewoon wel natuurlijk 110% je best doen. Ja. Iedereen staat aan de stad en die wil graag winnen van de ander. Dus als ik het niet doe, doet een ander het wel. Dus dan gaat er al snel in mee, zeg maar.
2: Ja, nou ja, over blessures gesproken. Je debuteert dit jaar in de MXGP, de koningsklasse in de motocross. Maar moest de eerste wedstrijden wel toekijken door blessures. Hoe gaat het nu?
3: Het gaat beter. Ik ben nog niet 100%, maar het komt terug. Ik had mijn knieschijf gebroken en heb eigenlijk de hele winterperiode waarin je normaal zou testen en fitness opbouwen heb ik gemist. Dus ik loop een beetje achter de feiten aan, om het maar zo te zeggen. Maar ik ben een inhaalslag aan het maken, dus hopelijk zal ik snel weer op mijn niveau terug kunnen komen.
0: Nou, knieschijf gebroken. Ja, ik zou nooit meer iets doen, ja. maar jij blijkbaar gaat gewoon weer motocrossen.
3: Ja, crossen zijn er een beetje bij. Het
0: ja, een, oh, dat hoort er een beetje bij.
3: Nou. Een spectaculaire sport, maar ook gevaarlijk.
0: Ja, absoluut. En heb je dan liever, wat je zegt, zijn mooie oldschool banen. Heb je dan liever een droge oldschool baan of een natte? Want ik weet niet of je al naar buiten hebt gekeken.
3: Ja, als ik naar buiten kijk is het op dit moment behoorlijk nat. Maar als ik kijk naar de vooruitzichten is het zondag gelukkig droog. Dus dat zal een mooie dag moeten kunnen worden.
0: Ja, maar er gaat nog wel veel vallen. Hè? En het is koud. Zijn dat de omstandigheden voor jou wel?
3: Ja, ik denk ook dat de baan die kan goed wat hebben. Want afgelopen... Ik denk 2 jaar terug was er ook nog wel een stukje meer water gevallen. Ook in de vooruitzichten dan nog. En de baan lag er goed bij, dus ben benieuwd. Dat zal gewoon een mooie dag kunnen worden, denk ik. Ik word alleen wat viezer.
0: Ja, dat denk ik ook wel.
2: Nog meer modder in je gezicht, inderdaad.
3: Ja, ja.
2: Heel goed.
3: Nou, goed voor de huid, zeggen ze toch?
2: Ja, dat is zeker zo. Ja, sommige mensen smeren het vrijwillig op hun huid. En jij krijgt het ook in je gezicht. Komende zondag in Markelo dus de Dutch Masters of Motocross. De derde van 4 rondes hier in de regio. Rick Elsinga uit Zenderen rijdt daarmee. Dankjewel, Rick. En veel plezier en succes.
3: Ja, jullie bedankt. Fijne dag.
0: En we zitten in de vinylweek, Rick, dus onder deze plaat kon nog niet uitkomen. Vind je het ook wel lekker?
3: Ja, zeker.
0: Heel goed. Dankjewel, Rick.
3: Dankjewel.

0: bekend geworden uit de film Easy Rider uit 1969... met Dennis Hopper, Jack Nicholson, Peter Fonda, noem maar op. Steppenwolf, hoorde je. Met Born to be Wild.
1: De Radio Oost Vinylweek.
0: Nou, dat was helemaal midden in de vinyltijd in 69.
2: Zegt dat wel, ja. En past ook wel bij de motocross waar we het net over hadden. Op deze woensdagochtend, het is 13 mei vandaag... En 13 mei is natuurlijk een dag die voor veel mensen in Enschede in het geheugen gegrift staat. Want precies 26 jaar geleden vandaag gebeurde de vuurwerkramp. Daar gaan we het zo meteen na 8 uur over hebben met het Huis van Verhalen. Want daar kan je terecht op deze dag, na de grote herdenking van vorig jaar, 25 jaar geleden. Gaat het er wat soberder aan toe vanaf dit jaar, maar is er wel meer ruimte juist voor dat soort persoonlijke verhalen. Dat na 8 uur ook. Bellen ook de burgemeester van de dag en de burgemeester van de dag, als we het over gitaren hebben en vinylweek.
0: Nou,
2: heeft uitgepakt.
0: Ja, hij heeft al laten weten wat hij graag wil horen. Ik moet eerlijk
2: dat
0: zeggen,
2: kan
0: ik
2: mij was, wel bekoren.
0: Ik was blij verrast.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Jeroen Diepenmaat, burgemeester van Losser, heeft een onvermoed heavy kant.
2: Ja.
0: Zullen we het maar noemen.
2: En daar maken wij dankbaar gebruik van. Ja. Om die kant ook te laten horen natuurlijk.
0: Absoluut. Zo dadelijk hoor je dat. En zoals je hoort zitten we midden in de vinyl, weet je. Je kunt altijd nog stemmen. Doe dat via de button op de app of op de website. Je favoriete vinylplaten. Dat zijn natuurlijk ook platen die digitaal zijn geworden later. Maar wat draaide jij vroeger? Vooral van vinyl, van singeltjes, van LP-kanten. Doe maar lekker lange nummers. LP-kantje,
2: ja,
0: LP-kantje van Pink Floyd. Kom maar. Floyd, het Pompeii bijvoorbeeld, kun je de hele plaatkant kun je aangeven. En wij gaan hem dan selecteren. Tenminste, als er genoeg mensen op stemmen. Zo werkt het dan natuurlijk ook wel weer. Goed. En morgen trouwens de bingo nog. Vinyl bingo.
2: Ja, wat houdt dat in?
0: Speelt? Ja, dan kun je bingo kaart kun je aanvragen, ik weet het niet. Ik denk dat Bert daar straks na 9 alles over gaat vertellen. En dan kun je meespelen. Streep je vinylplaten af op je bingo kaart en win mooie prijzen.
2: Mooi, ben benieuwd.
0: Zo is het. Tot 8 uur nog even iets van vinyl. Hier is Tavares in Heaven Must Be Missing an Angel.
1: De Vinylweek op Radio Oost.

0: in het nieuwe seizoen van Wij zijn Neder-Saxen. Trekken Monique Sleiderink en Albert Bartels door Overijssel. Op zoek naar geschiedenis, regionale identiteit en de kracht van het Neder-Saxisch.
1: Vandaag, Albert, vandaag ging het hier gebeuren. Klootschiet.
2: Wie zegt klootschiet?
0: Wij zijn Neder-Saxen. Elke dinsdag op TV Oost.
1: Wat druk hier, hè?
2: Ja.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
5: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
10: Hey, bedankt.
11: Merci.
9: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
12: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Nu bij Dirk, Müllermilk. 79 cent. Geen geld, toch?
16: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
17: Aankomende zondag speelt Heracles Almelo thuis tegen FC Groningen. Ben jij erbij in het Tacito Stadion? Score nu je tickets via Heracles.nl.
18: Het belangrijkste nieuws in Overijssel. Hardenberg heeft als eerste gemeente in Overijssel een nieuw college geïnstalleerd. Doen 22, CDA en VVD gaan samenwerken. Er is een interne crisis binnen zorginstelling Livio nadat een van de bestuurders onverwachts werd ontslagen. En de 42 seconden voetbal die ATC en BVF gisteravond moesten uitspelen heeft niets veranderd aan de stand. Die volledige 42 seconden kan je zien in de Oost-app.
19: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
20: Dorald Megens met het NOS-journaal. Verschillende politici reageren verontwaardigd op de brandstichting gisteravond bij een noodopvang in Loosdrecht. Premier Jetten noemt de actie van de relschoppers schandalig. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond naast het gebouw. Naar schatting waren er 300 tot 400 demonstranten aanwezig.
21: De bijeffecten van die immigratie zijn mij te gortig. En ik ben bang voor het leven van mijn kinderen. Waarom sta ik hier?
22: Onze mensen eerst. Ik weet niet wat ik... Ik maak me alleen maar boos.
20: Hulpverleners werden bekogeld en de ME greep in. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er 30 nog bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers, meldt de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Als het bericht klopt, staat dit haaks op uitspraken van president Trump en minister Hegseth van Defensie. Die zeiden eerder dat het Iraanse leger verpletterd is en niet langer een bedreiging vormt. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks alle Europese plannen om daar vanaf te komen. Afgelopen kwartaal was dat 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland. Dat komt door lange termijn contracten, zegt deze energiedeskundige.
23: Dus dat ze contracten hebben voor 10 of 15 jaar Russisch LNG, dan moet je een goede reden hebben om dat contract op te kunnen zeggen. En die reden komt eraan. Dat is het verbod van de EU uit op de import van Russisch LNG.
20: Het verbod geldt vanaf volgend jaar. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. Dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn relatief veel ouderen. 41 van de 100 waren ouder dan 60. CBS-cijfers gaan alleen over zogenoemde accidentele verdrinking. Daarnaast verdronken vorig jaar ook 100 mensen bij zelfdoding en 42 bij een verkeersongeluk. Het weer. De dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wel wat buien. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Houd er rekening mee op de weg met die plotselinge buien en windstoten. Want het kan af en toe flink tekeer gaan. We hebben het hier ook meegemaakt in Hengelo. De files voor vanochtend, A28. Vanuit Amersfoort richting Zwolle. Dan rij je vast bij Wezep tot in Zwolle centrum. Staat 9 kilometer file. Dan valt 10 minuten nog wel mee aan vertraging. N35 vanaf de Duitse grens richting Enschede. 2 kilometer file met een kwartier aan vertraging. N35 de dagelijkse file. Zwolle richting Almelo tussen de Salam-Twente-tunnel en Wierden. 4 kilometer in een kleine 10 minuten. En ook 10 minuten op de N50 vanaf Kampen. Nee, vanaf de A28 naar Kampen. 8 kilometer. En dus 10 minuten aan vertraging.
18: Zometeen op Radio Oost kijken we vooruit naar de herdenking van de vuurwerkramp in Enschede. Die is anders dit jaar. Hoe anders precies, dat hoor je zometeen. En de burgemeester van de dag die we bellen, dat is zometeen die van Losser.
2: Muziek zo dadelijk hoor je van The Monkees en van ILO.
6: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld
10: elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks.
6: Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
11: Check de meter.
24: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
25: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.
26: Vakantie, ja dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet.
25: Goedverblijf.nl. Boek nu jouw fietsvakantie.
27: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
28: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Buscher Woonadviseurs in Denenkamp geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
27: 20% korting?
28: Ja, bij Buscher in Denenkamp.
19: Radio Oost. Marcel en Bastiaan.

0: Allang tijd om wakker te worden. Maar hold on tight to your dream. Je hoorde Jeff Lynne en his Electric Light Orchestra.
1: Marcel Oosten en Bastiaan Kleinjan.
2: Ja, goedemorgen. Het is woensdag vandaag. 13 mei, de dag van de vuurwerkramp. Met een sobere herdenking vandaag, maar wel degelijk ruimte voor verhalen.
0: En Hardenberg is de eerste met een nieuw gemeentebestuur.
2: En dat nieuwe gemeentebestuur werd gisteravond geïnstalleerd. Doen 22, CDA en VVD gaan met elkaar samenwerken. Met de lokale partij Doen 22 als veruit de grootste partij. Lijsttrekker Piet Kees van der Wel is vanaf nu de wethouder. Vertelt dat er in de coalitie in goed overleg is gesmeed.
3: Er is heel veel vertrouwen, er is veel collegialiteit. Ik denk dat je ook kunt zeggen dat het echt coalitiebesprekingen waren en geen onderhandelingen. Iedereen had de wil om er gewoon op een goede manier uit te komen. Dus dat helpt. Nee, en Hardenberg blijft en is, en daar moeten we heel trots op zijn, een groeigemeente. En dat moeten we zo houden. Dus dat betekent dat er voldoende woningen moeten worden gebouwd. Dat het economisch goed moet gaan. Nou ja, er zijn genoeg uitdagingen om mee aan de slag te gaan. Daar hebben we heel veel zin
0: in. En verder in het nieuws, de kinderjury wordt vandaag bekendgemaakt. Kinderjury is de belangrijkste publieksprijs voor kinderboeken. Twee winnaars kent die prijs, worden vandaag bekendgemaakt. Kinderen uit 6 schoolklassen hebben 50 genomineerde kinderboeken gelezen en beoordeeld. En Mees Smit uit Goor is vertegenwoordiger van Overijssel in het kinderboekenleesteam. Hij is dan ook fan van lezen.
4: Nou, ik vind lezen heel leuk en nou ja, het is ook leuk om andere kinderen enthousiast te maken voor lezen. En nou, ik vind dat lezen ook heel belangrijk is, dus dat iedereen dat moet doen. Ik heb wel vaak dikkere boeken, van meer dan 200, 300 bladzijden. Dus dan heb ik wel wat minder, maar ik lees wel heel veel. Dan zijn we bijvoorbeeld bij boekevenementen zoals nu de kinderjury. Ja, daar zijn we dan bij en mogen we vragen stellen aan schrijvers of zo. En dat soort dingen mogen we doen.
0: Ja, een jurylid uit de provincie en een schrijver uit de provincie. Want Pieter Koolwijk uit Zwolle is met een rugzak vol een van de genomineerden.
2: En dan nog even de 42 seconden voetbal die ATC uit Hengelo en WVF uit Zwolle gisteravond moesten uitspelen, heeft niets veranderd aan de stand. Ook na de inhaalminuut stond 3-3 op het scorebord. Vooral bij de club uit Zwolle, die met tegenzin naar Hengelo kwam, was de blijdschap groot. Ja!
5: Het is allemaal wel een beetje heel groot gemaakt. Alleen ja, wij kwamen eigenlijk hier gewoon voor om een punt te halen. Uiteindelijk hebben we dat gedaan, dus helemaal mooi.
6: Heel blij dat het klaar is na vanavond en dat de resultaat, de uitslag niet is veranderd.
2: Ja, de wedstrijd moest worden overgespeeld omdat de scheidsrechter in de reguliere wedstrijd van 3 weken geleden een foutje had gemaakt met het geven van een tweede gele kaart.
0: En dan worden in Enschede vandaag de slachtoffers van de vuurwerkramp herdacht. Op 13 mei 2000 ontplofte daar de opslaghal met vuurwerk in de wijk Roombeek. 23 mensen kwamen om het leven. Een kleine 1000 mensen raakten gewond. En nog altijd is het voor veel betrokkenen lastig om over die ramp te praten. Ook hulpverleners hebben daar moeite mee. Ze probeerden daar in de documentaire Achter het Lint van RTV Oost vorig jaar antwoord op te geven.
7: Op een gegeven moment gaat het in een laadje.

0: blaadje gaat dicht. En ja, en nu ja, gaat het enigszins wel een beetje open.
1: Ja, het is zelfs een lelijk schilderij wat aan je muur hangt. Ja, en vaak loop je onbewust aan voorbij, maar het is er wel. Soms sta je er wat langer bij stil. Dan denk je, ja, het is wel heel lelijk. Maar ja, hij hangt er wel.
2: Met een bijeenkomst die ook op 2 juni wordt georganiseerd, wil het Huis van Verhalen in Enschede hulpverleners bereiken die graag hun verhaal kwijt willen of nog vragen hebben. Praten we over met Hadassa Meijer, directeur van dat Huis van Verhalen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Over die bijeenkomst op 2 juni komen we zometeen wel te spreken. Eerst even de herdenking van vandaag. Die gaat er iets anders uitzien dan eerdere jaren, want vorig jaar bleek wel dat er nog steeds heel veel behoefte is om dit soort verhalen te vertellen.
3: Ja, dus het is... kijk, vorig jaar was een bijzonder jaar. Vorig jaar waren er ook heel veel mensen bij de herdenking. We gaan nu eigenlijk een beetje terug naar de situatie van 2024 en daarvoor. Alleen wat we zien is dat, het gewoon heel mooi is om elkaar te ontmoeten. En er zaten wat rituelen in die eigenlijk geen inhoud meer hadden. Zoals dat de burgemeester normaal gesproken met de mensen, echt de nabestaanden van de overledenen, in Prismare samenkwam. Maar je ziet dat de nabestaanden daar steeds minder behoefte aan hebben om op dat moment bij elkaar te komen. Dus we hebben gezegd, we vinden het prettiger dat de burgemeester echt al wat eerder aanwezig is bij de herdenkingsplekken om ook gewoon met inwoners daar te kunnen praten. Dus eigenlijk is dat het enige wat verandert. En dat er al eerder de bloemen neergelegd worden, zodat hij tijd heeft om echt met mensen te praten.
4: Ja, dus de burgemeester is daar vandaag voor. Inderdaad, nou is eerder al wel besloten om die herdenking wat te versoberen. Toch, u geeft het al aan, was er vorig jaar wel heel veel belangstelling voor. Mensen willen er toch nog wel graag over praten.
3: Zeker, en met 25 jaar was er natuurlijk ook heel veel media-aandacht, wat ook geholpen heeft bij mensen om toch te zeggen, ik moet nu eens even gaan praten. En daarom is het vandaag ook gewoon een beetje afwachten van, wat is de behoefte nu? Voor sommige mensen was misschien 25 jaar ook heel mooi om het af te sluiten. En bij anderen is er waarschijnlijk, wat die hulpverlener net ook zei, een laadje open gegaan, waardoor je opnieuw toch wel graag wilt praten en elkaar wilt ontmoeten. Dus we gaan vandaag ook gewoon eens even kijken hoe het is met de gemiddelde Enschedeër die de vuurwerkramp heeft meegemaakt. En op basis daarvan gaan we evalueren en kijken hoe het verder gaat volgend jaar.
4: Ja, kijken hoe het verder gaat. Maar wat verwacht u dan eigenlijk? Want ik hoor iets van, eigenlijk moeten we toch niet te veel versoberen.
3: Nee, ik denk ook niet dat het nog veel soberder kan. Ik denk dat het mooi is dat we juist ook het Huis van Verhalen vandaag weer centraal hebben gesteld. Hè. Vanaf 10 uur zijn we open, hè, tot 1 uur of 5 of iets langer als daar behoefte aan is. Voor een praatje en voor inlopen en ook voor ontmoeting met elkaar. Dus dat heeft wel een prominentere plek gekregen. En er is gewoon een moment om net iets voor 3:30 dat gewoon de klokken luiden, dat we stil zijn tijdens het klokkenluiden en elkaar daar ook kunnen ontmoeten bij het monument. Dus ja, en ik denk dat zijn mooie, mooie vaste eikpunten waar we ook dingen niet gauw mee gaan stoppen. En vorig jaar was het wel uitgebreider met het voorlezen ook van de namen en toespraak van de burgemeester en het gedicht van Willem Wilmink. Maar dat paste ook echt bij 25 jaar en alle aandacht die er toen voor was. Dus het is nu ook eens even kijken. En we luisteren graag vandaag mee wat de ervaringen zijn van de mensen die komen.
2: Ja. Dat luisteren kan vandaag en dus volgende maand. Zoals gezegd, op 2 juni is er nog een bijeenkomst waarin jullie hulpverleners willen blijken die de ramp destijds hebben meegemaakt en hun verhaal daarover kwijt willen. Wat is nou precies het verschil tussen die bijeenkomst en wat er vandaag gebeurt echt bij de herdenking?
3: Nou, weet je, de herdenking is echt voor iedereen. En ik denk dat bijna elke Enschedeër heeft een verhaal. De een is wat heftiger en komt wat dichterbij dan bij de ander. Hè. Je kunt mensen verloren zijn of huis en haard en alles verloren zijn. Dus dat ontmoet elkaar vandaag. Maar wat we gezien hebben in de eerste jaren, dat er heel weinig hulpverleners kwamen met hun verhaal. Omdat ze dachten van, ik was gewoon aan het werk. Ik heb gewoon mijn werk gedaan en dat kan ik gewoon. En dat we langzamerhand zien dat er regelmatig hulpverleners bij ons binnen lopen, nog met tranen in de ogen. En dat ze misschien nu met pensioen zijn of andere events meemaken, dat laadje, zoals die hulpverlener net zo mooi zei, dat dat open gaat. En we zeiden, vandaar willen we heel graag specifiek voor de hulpverleners een bijeenkomst organiseren. Elkaar daar ontmoeten. En we wilden daar eigenlijk ook wel een beetje een bodem aan meegeven door een professor die echt gespecialiseerd is in nazorg, na rampen, zeg maar, om die uit te nodigen, professor Gersons. En dat gebeurt op 2 juni.
4: Ja. Wat kan hij dan toevoegen?
3: Nou, ik kan mezelf nog herinneren dat hij een half jaar na de vuurwerkramp ons ook heeft voorgelegd. En uitgelegd welke fases je doorheen gaat. En waar kun je tegenaan lopen. En hoe ga je ermee om dat je omgeving hun leven al lang voorbij is gegaan. En bij jou dat laadje opengaat. En je eigenlijk wil praten. Hoe ga je om met die onbegrip, zeg maar. En hoe zorg je dat er ruimte is voor jezelf. En het is ook soms een geruststelling om te horen dat je niet de enige bent die met bepaalde zaken worstelen. Nou, ik denk iemand die er zoveel ervaring mee heeft en zoveel onderzoek naar gedaan heeft, die kan dat bieden. En misschien nog wel meer dan, dat is een andere rol dan dat je daarna, want dat is daarna alle ruimte voor, ook met elkaar in gesprek gaat en uitwisselt hoe het voor jezelf is geweest. Maar dan helpt het ook soms om van een ander te horen, oh, maar daar ben ik zo en zo mee omgegaan. Dus het is een combi van een lezing met wat meer ondergrond, ja, en daarna een vervolggesprek met elkaar om ervaringen uit te wisselen.
4: Goed, dat is in juni met de professor Gersons daarbij voor, ja, vandaag. Wie wil, kan komen en kan praten.
3: Iedereen is welkom. En zelfs als je even niet wil praten, maar gewoon even een momentje voor jezelf wilt. In Prismaar is ook een heel mooie stilte ruimte waar je een kaarsje aan kunt steken of even wat kunt opschrijven. En als je denkt, oh, het komt allemaal op me af, ik wil graag mijn verhaal kwijt, dan zijn er vandaag vrijwilligers aanwezig. En dan lopen er waarschijnlijk ook andere mensen die getroffen zijn binnen, waar je een mooie ontmoeting mee kunt hebben.
4: Hadassa Meijer, directeur van het Huis van Verhalen. Ik wens u een mooie dag.
3: Dank u wel. Jullie ook.

0: The Big O hoorde je, Roy Orbison en Only the Lonely.
1: Goedemorgen, burgemeester.
2: Iedere ochtend een Overijssels burgemeester aan het woord. En op deze woensdagochtend praten we met Jeroen Diepemaat, burgemeester van de gemeente Losser. Meneer Diepemaat, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Het nieuws van vanmorgen gaat toch vooral over maar weer eens asielprotesten die alleen maar heviger lijken te worden in verschillende gemeenten. Apeldoorn, Den Haag onrustig en een treurig dieptepunt in Loosdrecht, waar ook brand is gesticht. Allemaal buiten Overijssel natuurlijk, maar ja, hoe kijkt u hierna?
3: Nou, het is afschuwelijk om te zien. Laat ik vooropstellen, ik snap heel goed dat mensen op verschillende manieren naar die discussie kijken, er wat van vinden, het soms zelfs vervelend vinden als het in hun buurt gebeurt. Maar de beelden van gisteravond die zijn toch wel weerzinwekkend. Ik vind het ongelooflijk dat we in dit land, ja, dat het zover komt dat daar dingen in de fik worden gestoken, dat hulpverleners het werk onmogelijk worden gemaakt, dat die aangevallen worden. Ik heb daar geen goed woord voor over. Dus dat is echt, ik vind dat afschuwelijk om te zien.
4: Ja. En naar aanleiding daarvan horen we burgemeesters ook zeggen, gemeentebesturen zeggen, ja, Den Haag, het steunt ons ook niet. Hè? We worden aan ons lot een beetje overgelaten.
3: Nou, dat is ook zo. Want in woord worden we af en toe wel gesteund. En het is heel fijn als er landelijk ook mensen bellen op het moment dat het slecht gaat en je een hart onder de riem probeert te steken. Maar waar we echt wat aan hebben, is als het gewoon structureel goed geregeld wordt. Want wat je nu iedere keer ziet, is dat het op en af is. Er vertrekt ergens een aantal plekken en er moet weer tijdelijk iets op een andere plek geregeld worden. En zolang dat zo is, verwacht ik dat dit soort bewegingen ook gaan blijven. En dus je hebt uiteindelijk gewoon behoefte aan, ja, dat er landelijk in ieder geval iets gebeurt met de instroom. Hè, daar wordt al lang over gesproken. Maar tegelijkertijd weten we ook dat dat niet het probleem alleen maar gaat oplossen. Want het moet er gewoon nog fatsoenlijk geregeld zijn.
4: Ja, want dan blijf je slepen inderdaad met mensen en tijdelijke opvang en dat soort zaken. Dus beleid moet er in die kant komen. De andere kant, aanpak van mensen die voor die onrust zorgen. De geheime dienst wordt er nu opgezet. Terecht?
3: Nou ja, kijk, zeker op het moment dat het om groepen gaat die zich organiseren en die dit soort, ik weet niet hoe het precies in dit geval is gegaan, daar ben ik uiteraard niet bij, maar op het moment dat er groepen zijn die dit soort rellen aanstichten, ja, dan lijkt mij wel dat daar dat de diensten daar ook de boel in de gaten moeten houden. Ik zei het al, het is weerzinwekkend om te zien wat hier gebeurt. Kijk, demonstreren mag in dit land. Dat is ons goed recht. Dus op het moment dat er een raad vergadert over een al dan niet tijdelijke locatie voor een ACT of een noodopvang, mogen mensen demonstreren, mogen zich laten horen, mogen ze zelfs inspreken. Dat kan ook gewoon, je kunt ook gewoon op een fatsoenlijke manier je geluid laten horen. Maar wat er gisteravond is gebeurd, dat is echt van een totaal andere orde.
2: Ja, toch horen we natuurlijk deze deze kritiek vaak. De premier horen we ook voor, ik weet niet hoeveelste keer, zeggen dat het allemaal schandalig is. Dat lijkt niet echt te helpen. Hoe krijg je die geest nou weer in de fles?
3: Nou, kijk, ik denk dat we voorzichtig moeten zijn met het koppelen van het beleid aan dit soort gedrag. Dus het is niet zo dat als het goed geregeld is, dat de manier is om dit soort gedrag op te lossen. Ik denk dat we het allebei moeten doen. Dus we moeten zorgen dat het goed geregeld is in dit land, dat er rust komt in die discussie, dat we echt de steun hebben van Den Haag. Dat bijvoorbeeld, en want het is ook zo dat gemeenten die wel wat willen, kijk naar mijn eigen gemeente, we hebben hier al een tijd een opvang in Beuningen. Die is tijdelijk. We zijn op zoek naar een vaste locatie. Tot nu toe gaat het in Losser hartstikke goed. Prima, is er niks aan de hand. Hebben mensen zich wel laten horen, maar op een fatsoenlijke manier. Maar goed, zolang het niet structureel goed geregeld is, ja, zal het blijven voortslepen, de discussie.
4: Ja. Nog geen berichten van landelijke actiegroepen die bij u in Losser zich gaan manifesteren, of een kindermars die we tegenwoordig ook hebben?
3: Gelukkig niet. Nee. Kijk, mensen mogen hier gewoon laten horen wat ze ervan vinden. Dat doen ze ook. Maar dat gaat hier gelukkig op een fatsoenlijke manier. Ik hoop dat het zo blijft. En ik hoop vooral dat die groepen van buiten, dat die ook wegblijven. Die hebben wij tot nu toe niet gezien. Ze zijn nog niet welkom wat mij betreft.
4: Goed,
3: en dan heb ik het over de railschoppers.
4: Ja, nee, dat was duidelijk, meneer Diepemaat. Iedereen mag wel even demonstreren, maar dan op een fatsoenlijke manier. Goed, leukere zaken. Nou ja, dat hoop ik dan maar. Want u gaat op de fiets. Ik weet niet al of u dan naar buiten heeft gekeken, maar veel plezier daarbij. Richting Bad Bentheim, wordt u dan eigenlijk ook gecontroleerd bij de grens of niet?
3: Ja, we gaan het zien. Ja. Ik fiets niet over de A1, dus dat
4: nee,
3: scheelt
4: dat
3: een
4: scheelt,
3: hoop.
4: Nee, dat scheelt.
3: Ja, en alle regen die is gevallen, die kan niet meer op je hoofd vallen. Dus laat dan maar van het positieve uitgaan.
4: Oud-Hollands gezegd, meneer Diepenbaan. Heel goed, ja. Maar wat gaat u dan doen?
3: Nou, ik ga met mijn collega-burgemeester in Bad Bentheim bijpraten vandaag, vanmiddag. Dat is natuurlijk een van onze buren. Dat is ook de positieve kant van de samenwerking rondom de grens, gaan we het over hebben. En vanmiddag ga ik bij hem op bezoek in Bad Bentheim en gaan we daar ook wat ontwikkelingen bekijken. Dus dat is goed om te doen. Op die manier blijf je ook op de hoogte wat er bij de buren speelt. En aangenaam, ja, het enige is dat het weer niet meer zit voor het fietsen.
4: Nee, maar goed. Hollandse fietsen kan wel ergens tegen.
3: Zo is het.
4: Diepenmaat, zo is dat.
1: De Radio Oost Vinylweek.
2: Ja, en dan zitten we ook nog midden in de Vinylweek op Radio Oost met als grote apotheose komende vrijdag de Vinyl Top 100. We vragen iedere burgemeester deze week ook om met favoriete muziek te komen uit het vinyl tijdperk. Had u een grote platencollectie en een platenspeler? Of?
3: Nou, ik ben zelf opgegroeid tussen de cassettebandjes en de cd's in. Dus dat is een beetje het tijdperk waar het bij mij over ging. Maar mijn vader had wel een hoop vinyl. En ik moet zeggen dat ik het tegenwoordig zelf ook weer verzamel.
2: Kijk.
3: Dus ik vind het leuk om, als er iets nieuws uitkomt, om daar gewoon de LP van te kopen.
4: Oh, oké.
2: En wat staat er dan in uw platenkast?
3: Nou, er staat bij mij veel in met de nodige gitaren en dergelijke.
2: Yes.
3: Dus ik hou echt van rock, hard rock, metal. Maar ik dacht, ja, ik moet de luisteraars van RTV ook een beetje sparen deze ochtend, denk ik.
4: Nee hoor.
2: Nou, uw keuze is, uw wil is wet tijdens
4: is
2: dit
4: het.
2: Moment. Dus,
3: Nou, dat hoor ik toch graag. Ja, zeker als het over muziek gaat. Ja.
4: Nou, zeg het maar dan. Wat kunnen we draaien? Wat zetten we op?
3: In dit geval heb ik gekozen voor een goede klassieker van Metallica. En dat is Enter Sandman.
4: Oké, Sandman. Ik typ hem even in. Nou, daar gaan we hoor.
3: Ik denk dat we hier toch bij de verkeerde Sandman zitten. Beste mensen, ja.
4: Ja, nee. Emmylou Harris.
3: Hier val ik zelf bij in slaap. Ja.
4: Ja, die gaan we niet doen hoor. Maar dit is niet waar, dan komt hij.
2: Dit klinkt beter.
4: Dit is hem wel, toch?
3: Goed zo, ja. Ik zet de radio even een tandje harder zo.
4: Zo is het. En springen, hè? Dat hoort er tegenwoordig bij het intro.
3: Zeker, ja. En headbangen natuurlijk, ja.
4: Heel goed, meneer Diepenmaat. Tot volgende week.
3: Oké, tot volgende week. Bedankt.

0: Wel even lekker zo, toch? Dankzij de burgemeester van Losser.
1: Wij hebben geen invloed op de muzikale keuzes van de burgemeester.
0: James Hetfield en consorten. Hoorde je Metallica met Enter Sandman? Ja, die kan ook op je vinyllijst. Sterker nog, hij staat op de mijne. Straks hoor je de hoofdpunten van het nieuws.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
8: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Bendy en Losser geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
8: Ja, ook bij Bendy in Losser.
9: Aanstaande zondag is het koopzondag bij Leners Fietsen in Hengelo. Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zie je dan?
10: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
0: Met een klein beetje Metallica-vertraging. Het belangrijkste nieuws.
1: In Almelo is vannacht een auto verwoest door een brand. De brand brak rond 2:30 uit in de wijk Schelvorst. Buurtbewoners werden wakker van harde knallen en ontdekten daarna dat de auto in brand stond. Hierna werd de brandweer gebeld. Zij kregen de brand onder controle, maar konden niet voorkomen dat de auto is verwoest. Een aanhanger die in de buurt geparkeerd stond, heeft ook brandschade opgelopen. De politie gaat uit van brandstichting en heeft de omgeving rond de auto afgezet voor verder onderzoek. Getuigen worden opgeroepen om zich te melden. Er is een interne crisis uitgebroken binnen zorginstelling Livio. Het management en de medezeggenschapsorganen hebben het vertrouwen in de Raad van Toezicht opgezegd nadat een van de bestuurders onverwachts werd ontslagen. In een interne memo laten de ondernemingsraad, de cliëntenraad en de artsen weten geen toekomst meer te zien in de huidige Raad van Toezicht. Volgens die raden gaat het namelijk beter met de organisatie sinds een interim bestuurder aan het roer staat. Maar juist die bestuurder kreeg onverwachts een ontslag. En daar zijn veel partijen binnen de organisatie het niet mee eens. Het management benadrukt dat de bestuurlijke crisis geen invloed heeft op de zorg. Livio is een van de grootste zorginstellingen in Twente. En agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Bijvoorbeeld als iemand zich verzet bij een arrestatie of als de politie ergens moet binnendringen. Ook zijn er volgens de politie meer demonstraties waar allerlei verschillende groepen aan meedoen.
11: Je hebt mensen die volkomen terecht, en dat is een groot goed, moeten wij ook beschermen, hun geluid willen laten horen ergens over. Maar er is ook een grote groep die daar aanwezig is met hele andere intenties. Ja, het plegen van strafbare feiten, het vernielen van spullen of het gewoon het gerellen tegen de politie als doel aan zich. En dat is iets waar wij echt hard tegen op moeten treden. En daar moet ook maatschappelijk draagvlak voor zijn, vind ik.
1: Hard optreden moest gisteravond ook tegen relschoppers in Loosdrecht, die bij een demonstratie tegen de noodopvang voor asielzoekers politie bekogelden, vuurwerk gooiden naar het gebouw en ook de brandweer tegenhielden. Er waren ook in Apeldoorn en Den Haag onrustig verlopen demonstraties. Dat is het belangrijkste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel in de Oost-Step.
0: Dan het weer voor vandaag. We hebben al geconstateerd, Margot Ribbering, goedemorgen nogmaals trouwens.
12: Goedemorgen.
0: Wisselvallig is. Ik moet ook weer constateren dat je gelijk had. Een uur geleden was het hier pikdonker en nu schijnt de zon.
12: Ja,
0: af en toe.
12: Het is een beetje Jantje lacht, Jantje huilt weer met een hele koude bovenlucht. De eerste zware buien die hebben ons alweer verlaten. In korte tijd viel er veel regen, hagel is gemeld, onweer is gebeld. En nu is er eventjes een adempauze. Ik zie op dit moment nog een flinke bui in de buurt van Zwolle. Die trekt ook richting het oosten. Daarna even een wat groter gat met zonneschijn. En vanaf de Noordzee trekken dan later vanochtend en ook vanmiddag nog meer buien onze kant uit. In korte tijd kan er op sommige plaatsen veel neerslag vallen. Hagel, windstoten, onweer zijn mogelijk. En de temperaturen blijven uitermate bescheiden. Op dit moment is het buiten zo'n 7 tot 8 graden. En vanmiddag zal het nergens warmer worden dan een graadje of 12. 18 is normaal. Dus wat dat betreft is deze meimaand echt wel een hele bijzondere. In plaats van te warm wordt hij misschien wel een beetje te koud.
0: Nou, dat is ook eens weer eens wat anders, Margot. Ja, ja, dan kijkend naar Hemelvaartsdag. Veel mensen willen dan toch dauw trappen.
12: Ja.
0: Nou, nat is het wel, maar of het dauw is morgen?
12: Nou, het is geen dauw, het is gewoon regen. Want Hemelvaartsochtend verloopt grijs en nat. Ik denk niet met hele zware buien, maar wel met regenbuien. In de middag klaart het af en toe op. En dan kan een enkele bui nog wel gepaard gaan met onweer. Morgen waait de wind niet uit het zuidwesten zoals vandaag, maar uit de koude noordhoek. Dus ja, het blijft gewoon hartstikke koud, 11, 12 graden. En 's avonds dan wordt het vanuit het noordwesten droog, klaart het op. En dan krijgen we in de nacht naar vrijdag, hoewel de ijsheiligen ons land dan hebben verlaten, toch nog een nachtje met vorst aan de grond. Wellicht ook op 1,5 meter hoogtetemperatuur rond het vriespunt. Dus vrijdag begint koud met zon. 'S middags een paar buien, ook dan is het niet warm met 12 graden. Ja, zaterdag beginnen we nog met 13 graden, ook met zon en buien. Vanaf zondag, ja, dan zie ik de temperatuur langzaam weer uit dat diepe dal omhoog komen, 16 graden. En volgende week zie ik zelfs twintigers.
0: Kijk, maar voorlopig is de kou nog niet uit de lucht. Mag ook?
12: Nee. Zo is dat.
0: Zo is het. Dankjewel. Hè. Een fijne hemelvaart. Zouden we dan spreken weer trouwens morgenochtend.
12: Ja,
0: tot dan. Weer, fijne dag. Heb ik verkeersinformatie nog voor je? Er is nog steeds sprake van iets van een ochtendspit. A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle bijvoorbeeld. Daar rij je op de A28 vanaf het Harderfarst tot in Zwolle. 7 kilometer file met 10 minuten aan vertraging. De N35 Duitse grens richting Enschede. Voor Enschede-Oost staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En de dagelijkse file op de N35 staat er ook nog altijd richting Almelo. Tussen Nijverdal en Wierden 2 kilometer file. 5 minuten aan vertraging.

0: De Monkees hoorde je in de vinylweek op Radio Oost. En I'm a Believer. Wat hadden we vanmorgen allemaal, deze woensdag de 13e van mei in de uitzending. 13 mei betekent vuurwerkramp. In Enschede worden vandaag de slachtoffers van die ramp herdacht. Want op 13 mei 2000 ontplofte de opslaghal met vuurwerk in de wijk Roombeek. 23 mensen kwamen daarbij om het leven. Rond 1000 mensen raakten gewond. Dit jaar ziet de herdenking er wel wat anders uit dan voorgaande jaren. Onder meer het Huis van Verhalen krijgt een belangrijke rol in het samenbrengen van mensen.
1: Ik denk dat het mooi is dat we juist ook het Huis van Verhalen vandaag weer centraal hebben gesteld. Hè. Vanaf 10 uur zijn we open tot 1 uur of 5 of iets langer als daar behoefte aan is. Voor een praatje en voor inlopen en ook voor ontmoeting met elkaar. Dus dat heeft wel een prominentere plek gekregen. En er is gewoon een moment om net iets voor 3:30... dat gewoon de klokken luiden, dat we stil zijn tijdens het klokkenluiden en elkaar daar ook kunnen ontmoeten bij het monument.
0: Zegt Hadassa Meijer van dat Huis van Verhalen, dat op 2 juni ook nog een speciale bijeenkomst organiseert. Speciaal voor hulpverleners die toch nog wel graag hun verhaal kwijt willen of nog vragen hebben.
1: Wat we gezien hebben in de eerste jaren, dat er heel weinig hulpverleners kwamen met hun verhaal. Omdat ze dachten van, ik was gewoon aan het werk. Ik heb gewoon mijn werk gedaan en dat kan ik gewoon. En dat we langzamerhand zien dat er regelmatig hulpverleners bij ons binnenlopen. Nog met tranen in de ogen. En dat ze misschien nu met pensioen zijn of andere events meemaken. Dat laadje, zoals die hulpverlener net zo mooi zei, dat open gaat. En we zeiden, vandaar willen we heel graag specifiek voor de hulpverleners een bijeenkomst organiseren. Die elkaar daar ontmoeten. En we wilden daar eigenlijk ook wel een beetje een bodem aan meegeven door een professor die echt gespecialiseerd is in nazorg na rampen, zeg maar, om die uit te nodigen, professor Gersons. En dat gebeurt op 2 juni.
2: We waren ook in Hardenberg vanmorgen, want daar werd als eerste Overijsselse gemeente een nieuwe coalitie geïnstalleerd. Toen 22 CDA en VVD gaan samenwerken. Volgens formateur Eddy van Heijem was vooral de bereidheid om samen te werken de sleutel tot succes.
3: Het begint in dit soort coalities natuurlijk wel met de vraag, wil je echt met elkaar samenwerken? Willen de partijen die de verkiezingen hebben gewonnen, of in ieder geval al samen genoeg zetels hebben om een meerderheid te hebben, willen die echt met elkaar het verschil maken? Willen ze daarin investeren? Dus ik ben ook echt niet begonnen met de inhoud, maar echt met die basisvraag van, zitten hier mensen die met elkaar 4 jaar een stevig en stabiel gemeentebestuur willen vormen? En over die inhoud nog één ding. Kijk, je kunt een coalitieakkoord sluiten, maar je weet ook, op de dag dat je het hebt afgeleverd, is het eigenlijk alweer verouderd, want de wereld verandert. Er zijn allerlei actuele ontwikkelingen waar je op moet inspelen. En dan heb je aan het akkoord uiteindelijk ook niet zoveel. Dus dan moet je op die basis kunnen terugvallen.
0: Ja, over de inhoud nog wel een ding, want bijvoorbeeld de opvang van asielzoekers, dat is ook wel iets wat speelt in Hardenberg, nu nog met een steeds tegen de afspraken in vol AZC. En er zullen ook weer nieuwe asielzoekers moeten worden opgevangen. Het is een gevoelig dossier.
3: De verkiezingsuitslag kun je niet helemaal loszien van de AZC-kwestie, de asielzoekerskwestie, waar breed verontwaardiging bestaat over de manier waarop het COA, Centraal Opvang Asielzoekers, met de afspraken met de gemeente omgaat. Maar je moet ook weer nadenken over hoe je verder gaat. En de partijen hebben elkaar wel gevonden op een scherpe lijn. Ze hebben gezegd, binnen de kaders uiteindelijk wel van, we houden ons uiteindelijk aan de wet. Maar dat betekent nog niet dat je bij de eerste de beste opgave moet zeggen, dit gaan we ook doen. Ja, en daar moet het nieuwe bestuur zijn weg dan in gaan vinden.
2: En komend weekend is het tijd voor de belangrijkste motocross-competitie van Nederland. De Dutch Masters of Motocross in Markelo. We spraken erover met Rick Elsinga uit Zenderen. Heeft al meerdere Europese titels op zijn naam. Rijdt mee in de koningsklasse voor de motocross, de MXGP. Maar doet nu dus in eigen land, sterker nog in eigen provincie mee. Aan de startlijn staan ook verschillende internationale wereldkampioenen. Dus het wordt zeker spannend.
4: Tegenwoordig is het eigenlijk wel net zo hoog als een WK bijna. Aangezien er zoveel WK-rijders zijn, valt het bijna niet te onderscheiden van een WK-wedstrijd. Aangezien de meeste WK-toppers aan de stad zullen staan, moet je gewoon wel natuurlijk 110% je best doen. Iedereen staat aan de stad en die wil graag winnen van een ander. Dus als ik het niet doe, doet een ander het wel. Dus dan gaat het al snel in mee, zeg maar.
0: Had er best zin in.
2: Ja.
0: Hoorden we.
2: Zeker.
0: Het is een wedstrijd, 3 wedstrijden of zo. Zijn
2: 4.
0: Er toch? 4 wedstrijden.
2: Halle, Oldebroek, Harfsen en Markelo.
0: En Markelo, ook dat gaan we voor je volgen.
5: We zijn de hip, de hop, de hip-hop.

0: take a hunch and find that I'm... Sugar Hill Gang, rockin' to the beat. Je hoorde de Rapper's Delight. Dat is toch wel de doorbraak geweest wat betreft de hip-hop, waar het gaat om hits en het grote publiek.
1: De Vinylweek op Radio Oost.
2: Ja, we zitten al bijna aan het einde van de uitzending, maar we hebben nog niks van vinyl gedraaid.
0: Nou, daar moet verandering in komen.
2: Dus net als gisteren heb ik een willekeurige greep uit de bak gedaan.
0: Oh, dan moet ik weer raden, gok ik.
2: En jij moet raden, als jij als luisteraar het nou sneller weet dan Marcel, dan moet je heel snel het antwoord sturen naar de Oost-app. Dus hou de app erbij. En dan hebben we hier vast nog wel een prijsje voor je liggen.
0: Ja, dat vind
2: ik heb wel, zeg ik alvast als hint, ik weet niet of mijn voorgevoel... ik heb wel weer een vrouwengroep eruit gepakt. Gisteren waren het namelijk de Dolly Dots.
0: Ja, ja, ja. In de jaren 80 zeker had ik interesse in de vrouwenbands.
2: Op deze hoes, een zwarte hoes, kijken drie vrouwen recht in de camera.
0: Ja.
2: Ze zijn allemaal, zeg maar, vanaf boven de borst gefotografeerd. Ja. En ik weet niet wat eronder zit, maar het lijkt alsof ze eigenlijk naakt erop staan. Maar je ziet het alleen vanaf de nek, zeg maar. Drie vrouwen met allemaal half lang tot lang haar. Drie blonde vrouwen.
0: Drie blonde vrouwen, oké.
2: Ja, die lachend en vrolijk...
0: Bananarama?
2: Inkijken.
0: Bananarama?
2: Nee, het is niet Bananarama. Hij is, zie ik op de plaat zelf, geproduceerd door Peter Koelewijn.
0: Oeh, Luf?
2: Nee, ook niet.
0: Ook niet Luf?
2: Nee.
0: Ah. Oh, dit wordt lastig.
2: Ja, ik moet ook zeggen dat ik ze niet echt ken. Komt er 82 dit?
0: Ik ben weg. Ja, komt ja, Luf, iemand hier. Beep.
2: Beep!
0: Ja!
2: Het is Beep! Wie was dit?
0: Hein Scheffer uit Olst.
2: Hein Scheffer. Nou, dan moeten we Hein even...
0: Ja, die gaan we zo vragen.
2: Hein krijgt een Marcel en Bastiaan ontbijtbordje.
0: Ja, vind ik ook.
2: Normaal gaat hij natuurlijk alleen bij de nieuwsquiz eruit.
0: Het is een goeie hoor, Hein.
2: Maar in dit geval is dat wel terecht. Ja. Het is inderdaad Beep.
0: Ja, we hadden eerst Luf, die had ik inderdaad wel herkend. Er komen nog meer bij Beep, met B-E-E-B geschreven. Heel goed, Wim. Ook jij had het goed. Maar Hein was echt de eerste met Beep. Dat werd een beetje de tegenhanger van Bluff in. Van Luf.
2: Ja, ik ken ze ook helemaal niet. Is dat dan ook een bekend persoon? Iemand die we nu nog kennen? Of zijn ze allemaal...
0: Zo vet strekt mijn kennis niet. Nee, weet ik niet. Jawel, okay. Ze zijn wel aardig lang ook nog wel aan het hitfront geweest, hoor.
2: Okay. Ja. Nou goed.
0: Wat gaan wij horen van het onvolprezen trio van Beep?
2: Wij gaan horen Together in Love Again.
0: Nou, laat de naald maar zakken. Daar komen ze dan, Beep, als laatste platen in onze uurtjes. Na 9 uur, Bert van Lossen en vast heel meer, veel meer muziek van vinyl. Morgen de Vinyl Blingo. En dan zijn wij er weer. Tot morgen!

0: Hij blijft hangen. Kun je er nog iets aan doen? Gewoon de naald een klein tikkie geven. Ja.
1: Nou, we zijn gelijk 2 minuten verder in de nummer.
0: Hier is Jan-Willem Komers blij mee. Het is zijn platencollectie. En als we er dan toch aan doorheen praten zijn. Marga Bult zat in Beep. Wordt ja, ons
1: dat,
0: verteld.
1: Dat wordt net geappt. Ja, wordt inderdaad. Net,
0: en inderdaad, hoe kon ik het vergeten?
1: Ja, ik had het niet herkend.
0: Je hebt gewoon Overijssels trots erbij gehaald. Goed werk, Bastiaan.
1: Ja, even luisteren.

0: krijg een vakantiebroertje.
1: Huh?
0: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
1: Cool, wil ik ook.
2: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin, juist nu.
3: EuropaKinderhulp.nl.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
9: Oh, wat betekent dat voor mij?
8: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
9: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
8: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
9: En moet ik verder nog ergens op letten?
8: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
10: Aankomende zondag speelt Heracles Almelo thuis tegen FC Groningen. Ben jij erbij in het Tacito Stadion? Scoor nu je tickets via Heracles.nl.
11: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Hardenberg heeft als eerste gemeente in Overijssel een nieuw college geïnstalleerd. Doen 22, CDA en VVD gaan samenwerken. Er is een interne crisis uitgebroken binnen zorginstelling Livio nadat een van de bestuurders onverwachts werd ontslagen. En de 42 seconden voetbal die ATC en WVF gisteravond moesten uitspelen heeft niets veranderd aan de stand. De volledige 42 seconden kan je zien in de Oost-app.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Door Almegens met het NOS-journaal. Op de rellen tegen een AZC in Loosdrecht kwamen volgens de gemeente gisteren zo'n 300 tot 400 mensen af. Protest liep uit de hand, relschoppers gooiden met fakkels en vuurwerk, waardoor er brand ontstond. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland heeft het veel invloed op de asielzoekers.
14: We horen dagelijks van vluchtelingen die dit natuurlijk allemaal meekrijgen. Hun huis wordt in de fik gestoken en ze hebben ook sociale media, ze hebben ook toegang tot NOS... En we horen ook echt van hen dat het heel veel effect op hen heeft.
13: Ook bij AZC-protesten in Apeldoorn en Den Haag was het onrustig. Nederland haalt nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks Europese plannen om daar juist vanaf te komen. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de Nederlandse import van vloeibaar gas uit Rusland. Ook andere Europese landen, waaronder Spanje, Frankrijk en België, importeren nog Russisch gas. De Europese Unie wil daar vanaf volgend jaar een verbod op invoeren. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Het aantal geweldsincidenten steeg met 9% naar ruim 25.000. Het overgrote deel van de stijging is fysiek geweld zonder inzet van geweldsmiddelen, zegt de politie.
15: Dus dat is de sterke arm, zoals dat ouderwets heet, maar vooral ook geweld tegen goederen. En dan moet u denken aan het intrappen van een deur of het forceren van een raam ten behoeve van de hulpverlening.
13: Blijkt ook dat agenten steeds minder vaak hun vuurwapen gebruiken. Dat komt door betere trainingen en doordat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. De plannen voor een Trump Tower aan de Australische Gold Coast gaan niet door. Projectontwikkelaars geven de schuld aan de volgens hen toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren van $1,5 miljard werd 3 maanden geleden nog aangekondigd en zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Volgens lokale media tekenden meer dan 120.000 mensen een petitie tegen de bouw. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen vooral stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot vanavond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
17: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Haarco in Raalte geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
1: 20% korting?
17: Ja, ook bij Haarco in Raalte.
16: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Kom Hemelvaartsdag naar de Weerseloze Markt. De gezelligste markt van Twente.
19: Er kwam iemand binnen van ze zijn jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
20: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
21: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
20: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
22: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
20: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
23: Het is 3:09. Goedemorgen, het is vandaag woensdag 13 mei. Opvallend nieuws uit Boekenland. Een bedrijf uit Zuid-Holland zou met hulp van AI elke dag zo'n 10 boeken maken. Die staan gewoon op grote verkoopplatforms. Vaak zonder dat erbij staat dat kunstmatige intelligentie heeft meegeschreven. Daar komt nu dus waarschijnlijk verandering in. Zometeen om 10 uur spelen we weer Pim-Pam-Plaat. De letter van vandaag is de letter E. Welke artiest of titel met een E moet voorbij komen? Laat het me even weten in de app en de gedachten van deze ochtend. Voordat je opgeeft, denk nog eens na waarom je het zo lang hebt volgehouden.
24: Hey, hallo!
12: Radio Oost. Bert van Lossen.
24: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
12: De Radio Oost.

0: van het legendarische album Reckless, Bryan Adams in Heaven op radio's. I'll Need Somebody, Somebody Like You vind ik best wel een heerlijke track van het album Reckless.
1: Hey Bert, wat voor dag is het vandaag?
0: Het is vandaag natuurlijk woensdag. Nee, daar zijn we wel over uit, toch? Hè? Dat het vandaag woensdag is. Maar welke dag is het nog meer? Nou, vandaag is het tulpendag. Een mooie reden om wat kleur in huis te halen. Al ruiken tulpen eigenlijk nergens naar ook. Nee. Het is ook Top Gun Day. Ter ere van de film met Tom Cruise als Maverick. Wellicht dat we Berlin nog even kunnen draaien vanochtend met Take My Breath Away. En liefhebbers van gezelligheid kunnen los op cocktaildag. Het woord cocktail werd vandaag precies 220 jaar geleden voor het eerst officieel omschreven. En voor de snackers onder ons, dat is ook hummus.

Dus vandaag mag die bak hummus zonder schuldgevoel open. Ook bijzonder, het is vandaag kabouterdag. Volgens de Ierse verhalen levert het vangen van een kabouter een pot goud op. Dus mocht je een kabouter vangen, succes ermee. En voor de zoete kouwe is er ook appeltaartdag vandaag. Altijd een goede reden voor koffie met een puntje appeltaart. Heerlijk. En het is ook nog hoestpastierdag en kikkerspringdag. Maar of we daar echt een feestje van moeten maken, dat laat ik aan jou over. Dan hebben we naar het nieuws vandaag. Want ja, wat is er allemaal in het nieuws? Nou, het kabinet reageert geschokt op de rellen bij een opvanglocatie in Loosdrecht. Premier Rob Jette noemt het geweld onacceptabel. En ook de ministers van Asiel en Justitie spreken van ernstige vernielingen en geweld. En volgens de New York Times beschikt Iran nog altijd over een groot deel van zijn raketten en mobiele lanceerinstallaties. Amerikaanse inlichtingendiensten schatten dat zo'n 70% nog inzetbaar is. En miljoenen Nederlanders merken mogelijk de gevolgen van onrust in het Midden-Oosten en de lagere rente. Grote pensioenfondsen melden dat de pensioenopbouw in het eerste kwartaal een flinke knauw heeft gekregen. Voorlopig gelijke kortingen wel te worden voorkomen. En vandaag in 1996, 30 jaar geleden, Oasis wordt de snelst verkopende groep in de Britse geschiedenis, nadat alle 330.000 tickets voor een zomerconcert in slechts 9 uur zijn uitverkocht. Vandaag 68 jaar, het handelsmerk Velcro is geregistreerd en nog een record. Na een recordopening van $207 miljoen de week ervoor brengt de Avengers nog eens $103 miljoen op, waarmee het de eerste film is die in het tweede weekend de grens van $100 miljoen overschrijdt. Vandaag dus precies 14 jaar geleden. Het is 13 over 9, leuk dat je luistert, dit is Radio Oost.

0: Hé, hey, goedemorgen.
1: Heel goedemorgen, juffrouw.
2: Goedemorgen, Radio Oost.
3: Van harte gefeliciteerd.
4: 72 is hij vandaag. Johnny Logan. Hold Me Now. Met deze won hij het Songfestival.
5: Don't close your

0: Muzikale feest der erkenning met deze van de Manfred Mann Band. En,
1: de vraag van vandaag.
0: Het is 19 over 9, even naar de vraag van vandaag. Als je onsterfelijk zou kunnen zijn zoals een vampier, op welke leeftijd zou je dan willen stoppen met ouder worden? Ik heb er zelf ook even over nagedacht. Ik denk, nou, 42 jaar zo'n beetje. Dan heb je wat levenservaring, wat maak je niet zo heel erg druk. Denk je bij jezelf van, joh, waar ben ik in godsnaam nu mee bezig? Dan heb je carrière aardig op de rit. Dan heb je ook niet meer zo van de drive. Vind je dingen leuk die je op dit moment leuk vindt? Ik denk 42 jaar. Maar ja, hoe zit het bij jou? Dus als je onsterfelijk zou kunnen zijn zoals een vampier, op welke leeftijd zou je dan willen stoppen met ouder worden? Dit is Wacko Jacko, Michael Jackson. The Way You Make Me Feel op Radio Oost.

0: De Vinylweek. Deze week
1: op Radio Oost.
2: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en

0: Wim Heetebrei uit Zwolle, de een en de andere hit komt voorbij. Nou, over hits gesproken. Deze is een leuke. Ook nog gedaan door Guus Meeuwis later. Deze van Joost Nuizel. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Even kijken wat er al binnenkomt voor wat betreft de Pimpamplaat. Liedjes en artiesten met een E, daar ben ik vandaag naar op zoek. Met de E mag je Storm and Thunder van Earth and Fire wel draaien in 1971. Deze plaat hoor je te weinig op de radio. Fijne uitzending al, dus Laurens, dankjewel. Eloise van Barry Ryan is aangevraagd. Elena Page en Barbara Dixon. Know Him So Well. Peter Hagendoorn uit het mooie Almelo. Bert, muziek met een E. Ik dacht aan Eternal Flame of Euphoria van Loreen. Toepasselijk met het Eurovisie Songfestival. Dit weekend. Dat klopt. En weet je wat het toeval is, Emiel? Want op deze dag, 3 jaar geleden, won Loreen voor de 2e maal het Eurovision Festival. Het is me even dat je het weet. Goedemorgen, Bastiaan.
1: Goeiedag.
0: Wat heb jij zometeen voor ons?
1: Een bijzondere veroordeling van een failliete autohandelaar uit Henk Almelo.
0: Oké. En die vrije trap, heb je hem gezien? Heb je even gekeken?
1: Ik heb even gekeken, ja. Het zit zo ook nog in het nieuws.
0: Ja, 3 weken ben je aan het oefenen.
1: Ongelooflijk, toch?
0: Dan heb je of A, niet opgelet, of B, de trainer heeft het iets te veel en te serieus opgevat.
1: Ja, het was wel heel grappig.
0: Of te veel de nadruk erop gelegd, dat is volgens mij beter geformuleerd. Tjonge, jonge, jonge. Ze moesten er zelf om lachen, dat vond ik op zich nog wel heel erg leuk ook.
2: Steen, even oud, sterk. Marquard Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
11: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
10: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
12: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
10: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
0: Het is bijna 2:30 op deze woensdagochtend. Radio Oost, het regionale nieuws. Bastiaan Kleijon.
1: In Almelo is vannacht een auto verwoest door een brand. Die brand brak rond 2:30 uit in de wijk Schelvorst. Buurtbewoners werden wakker van harde knallen en ontdekten daarna dat de auto in brand stond. Hierna werd de brandweer gebeld. Ze kregen de brand snel onder controle, maar konden niet voorkomen dat de auto is verwoest. Een aanhanger die in de buurt geparkeerd stond, heeft ook brandschade opgelopen. De politie gaat uit van brandstichting en heeft de omgeving rond de auto afgezet voor verder onderzoek. Getuigen worden opgeroepen om zich te melden. Een ondernemer uit Almelo heeft in anderhalf jaar tijd ruim 3,5 miljoen euro uit zijn bedrijf weggesluist. Volgens het gerechtshof nam hij onder meer 80.000 euro contant geld op en deed hij luxe uitgaven in Dubai en Marbella met een zakelijke bankpas. Zijn bedrijf ging in 2021 failliet. Volgens de curator ontbrak vrijwel de volledige administratie en bleek een later aangeleverde jaarrekening vervalst te zijn. De ondernemer had zijn aandelen kort voor het faillissement verkocht aan een zogenoemde katvanger. De man is nu persoonlijk aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort en moet ruim 500.000 euro terugbetalen. En we hadden het er net al even over. De 42 seconden voetbal die ATC uit Hengelo en WVF uit Zwolle gisteravond moesten uitspelen heeft niets veranderd aan de stand. Ook na de inhaalminuut stond 3-3 op het scorebord. De wedstrijd begon met een vrije trap. ATC had daar een ingestudeerde variant op bedacht, maar speelde de bal per ongeluk over de zijlijn.
13: Eigenlijk van, ze komen met een bijzondere variant waar wij iets op moeten gaan verzinnen. Maar dat ze hem in één keer uitspelen hadden wij niet verwacht, nee.
14: Uiteindelijk zie je inderdaad dat de variant zoals die komt, niet goed uit uitvoering komt. En dan kom je bij een inworp terecht. Dat ziet er dan ook wel op dat moment bijzonder uit.
1: Het had wel iets heel knulligs.
0: Gewoon lekker aansnijden en...
1: Je merkte ook dat onze camera was er ook niet op voorbereid. Ja. Dat die bal opeens over de zijlijn ging. Prachtig, prachtig dat 16 meter gebied in beeld gebracht.
0: Ik zie het zo voor me. Een trainer die het iets te serieus neemt. Die gaat emmen oefenen op vrije trappen. Slinger hem gewoon voor de plot. En dan had je meer
1: met
0: kans
1: een beetje dat... geluk loopt iemand er tegenaan.
0: Juist, afvallende bal en dan nog een keer inbrengen. Misschien wel een hensbal. Maar dit, echt veel te veel over nagedacht. En er liep er eentje te snurken.
1: Ja.
0: Degene die de bal voor had moeten zitten. Ah. Ik moest er wel even om lachen. Jij niet?
1: Ja, ik ook zeker. Ja. En bij WVF zag je ook wel wat lichte wraakgevoelens. Die waren maar wat blij dat dit...
0: Maar nu, kijk, nu, want heb je dat nog gelezen? Dat vond ik ook wel grappig trouwens. Victoria, een jeugdteam, die heeft ook een club uit Deventer, Komschaten, de bekerfinale onthouden. Omdat Komschaten een niet gerechtigde speler had opgesteld.
1: Nou, een paspoortgate?
0: Een soort paspoortgate, ja. Dat is ook een heel dingetje. En nu mag Victoria mocht sowieso wel de bekerfinale spelen, maar niet tegen Komschaten, maar tegen... club uit Doornspijk, DSV. Want die hebben dan vervolgens de halve finale verloren van Komschaten. Maar dat heeft dan Victoria weer aanhanger gemaakt bij de KNVB. Waar gaan we naartoe, jongens?
1: Een juridische strijd.
0: Tuurlijk heeft Victoria gelijk. Maar ja, een speler van onder de 17 die dan een wedstrijdje meedoet bij onder de 15. Natuurlijk kan het niet, maar... Vandaag trekken er flink wat bij over Overijssel. Lokaal met hagel en misschien zelfs een klap onweer. Tussendoor ook af en toe een droog moment. Met een matige zuidwestenwind wordt het vanmiddag zo'n 13 tot 14 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig en fris voor de tijd van het jaar. Jack de Gier die was afgelopen maandag nog bij de Oosttribune. In Amsterdam heb je gewoon bij de jeugd onder 9 risicowedstrijden.
1: Ja,
0: waar gaan we naartoe heen? Gewoon een spelletje. Eén keer win je, soms verlies je... En af en toe een keer gelijk. Ja, dat hoort er toch bij, hè? En als je niet leert verliezen, kun je ook nooit winnen, heb ik me laten vertellen vroeger. Dus zometeen op Radio Oosten, Easy Beats.

0: Friday on my mind.
1: De vraag van vandaag.
0: De Easy Beats. En het is eigenlijk ook al een klein beetje een vrijdag vandaag. Hè? Want morgen hemelvaartsdag. Morgen trouwens de hemelvaarts bingo, de vinyl bingo. Je kan meespelen, ga even naar oost.nl of rtwoost.nl/vinyl. En daar kun je dus geel gratis een bingo kaart downloaden. En morgen spelen we dus de vinyl bingo. En komende vrijdag is het zover de vinyl top 100. De vraag van vandaag. Als je onsterfelijk zou kunnen zijn, zoals een vampier, op welke leeftijd zou je dan willen stoppen met ouder worden? Doe mij maar 38. Oud genoeg om verstandig te lijken, jong genoeg om zonder kreun uit bed te komen. Al dus Jan. Ik kies 52, kindergroot, meer rust in het hoofd. En eindelijk geldt ook voor leuke dingen. Al dus Anita, dankjewel. 25 natuurlijk. Toen kon ik nog een hele nacht stappen en de volgende ochtend gewoon werken. Richard, 45 lijkt me perfect. Nog fit, maar ook geen puberstreken meer. Dus als jij onsterfelijk zou kunnen zijn, op welke leeftijd zou je dan willen stoppen met ouder worden? Laat hem even weten. Laat even mee. Op deze woensdagochtend hier op radio's. We gaan even terug naar de jaren 80. Dit is Prince.

Somebody to Love, you're the queen. Het is de vinylweek hier op radio's. Morgen natuurlijk de bingo. Vanaf 6 uur spelen we de vinyl bingo. Je kan leuke prijzen winnen, onder andere platen spelen morgen. Dus de hele dag op radio's op Hemelvaartsdag. En vrijdag de vinyl top 100. Je kan nog steeds stemmen. En je kan jouw stemlijstje op vinyl krijgen. Tenminste, José gaat dat doen vrijdagmiddag ergens. Dit is radio's, leuk dat je luistert. Over Somebody to Love gesproken van Queen. Er is een nieuwe dateregel. Wat die regel precies inhoudt, dat hoor je zo meteen. Want zo meteen zijn we natuurlijk helemaal klaar voor Pimpamplaat. Artiesten met een E. Of titels van liedjes met een E. Die Alice Rose van de Time Bandits. Zojuist aangevraagd door Cindy. Die gaan we zeker doen.

0: Brussel barst van de bijzondere plekken. Maar wat is nou de allermooiste? Je kunt ze ontdekken in de nieuwe serie Het Mooiste Plekkie. Uit meer dan 1000 ingezonden foto's selecteerde de vakjury de 22 mooiste. Elke week reis je via deze foto's langs twee van deze bijzondere plekken. En hoor je de verhalen die ze zo speciaal maken. Laat je inspireren. Krijg tips van de vakjury en stem op je favoriete foto. Het Mooiste Plekkie. Elke dinsdag op TV Oost.
1: Trulies met Genke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
7: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
8: Je hebt deals. Je hebt TUI Deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel €100 per persoon. Boek nu bij TUI.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
10: Aankomende zondag speelt Heracles Almelo thuis tegen FC Groningen. Ben jij erbij in het Tacito Stadion? Scoor nu je tickets via Heracles.nl.
11: Kom 23, 24 en 25 mei naar Pinkster Fair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
12: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
1: Het belangrijkste nieuws in Overijssel. Hardenberg heeft als eerste gemeente in Overijssel een nieuw college geïnstalleerd. Doen 22, CDA en VVD gaan daarin samenwerken. In Almelo is vannacht een auto verwoest door een brand. De politie gaat uit van brandstichting. En een ondernemer uit Almelo heeft in anderhalf jaar tijd ruim 3,5 miljoen euro uit zijn bedrijf weggesluist. Hij moet een deel terugbetalen. Lees je meer over in de Oost-app.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten, blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. Drie fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Drie weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Veel Nederlandse oud-studenten in het buitenland zijn onbereikbaar voor DUO, de instantie die studiefinanciering en terugbetalingen beheert. Daardoor kunnen studieschulden vaak niet worden geïnd en verjaren die na 5 jaar. Vorig jaar ging het om zo'n 21.000 oud-studenten met samen 170 miljoen euro aan openstaande schulden. Het kabinet wil daarom dat studenten verplicht hun contactgegevens doorgeven aan DUO. Ook wil het kabinet de verjaringstermijn voor onbereikbare oud-studenten verlengen van 5 naar 10 jaar. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er nog 30 bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers. Dat schrijft de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Berichten staan haaks op eerdere uitspraken van president Trump en minister van Defensie Pete Hegseth. Die zeiden dat het Iraanse leger verpletterd is en geen bedreiging meer vormt. Aan de Gold Coast in Australië komt geen Trump Tower. De plannen daarvoor zijn afgeblazen. Projectontwikkelaars zeggen dat dat komt door wat ze noemen de toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Het weer er nog tot besluit. Eerst nog af en toe zon. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
2: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
4: Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
5: Lievelingsmerk gezocht, lievelingsprijs al gevonden. De zomercollectie in designer outlet Ochtroek tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Bespaar op merken als Nike, Levi's en PME Legends. Designer outlet Ochtroek Duitsland. Over de grens bij Enschede.
4: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
6: Designer aan het Ochtroep. Deze vrijdag en zaterdag tot 9 uur open.
7: Het is 3:10. Het is er tijd voor Pim Pam Plaat hier op Radio Oost. De E, dat is de letter waar we mee gaan spelen. Dus ik zoek titels van liedjes die beginnen met een E. En artiesten en bands die beginnen met een E. En ja, dat is een mooie zeg.
2: Radio Oost. Bert van Lossen.
8: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
2: De Radio Oost Vinylweek.

Jimmy Hope Joanne. Dit is ook een hele grote hit geweest trouwens, begin jaren 80. Eddie Grant, Electric Avenue, hoorde je op radio's. We zitten in de Pimpamplaat, we zitten in de Vinylweek. Vinyl, dan denk ik aan singeltjes, dan denk ik aan singles party. Dus daarom kan ik dit ook wel even behandelen. Er is namelijk weer een nieuwe datingregel opgedoken. Ik heb het ook niet van mezelf hoor. De zogenaamde 8-weken-regel. Ken jij de 8-weken-regel? Heb jij enig idee wat de 8-weken-regel inhoudt? Laat hem even weten via de app. Ik zal zo meteen even het antwoord geven. Ik dacht, ja, het is de hele week Vinylweek hier op radio's. Kan ik dit ook wel even met je delen natuurlijk hier op radio's. Vandaag dus de Pimpamplaat, de letter E. De E van Eurovisie Songfestival. En ik heb 3 Eurovisie Songfestival liedjes voor je. Motje daar is zometeen meneer de stoel. En Loreen, Euphoria heb ik ook voor je. Mag ik dan ook Esther Hart draaien?

ja, deze werd aangevraagd. Liedjes met een E, daar ben ik naar op zoek. Mochadades, RS2, ook een Songfestival liedje. En natuurlijk Ed Cilia, Romli, Hemel en Aarde. Ik heb haar ooit ontmoet. Ze staat hier trouwens wel vaak, of ze woont hier wel regelmatig in Overijssel ook. Ed Cilia, Romli. Maar ik kan me nog een keer een optreden van haar herinneren. Dat was iets met FC Twente, dat was in de hangar. En toen had ze het ontzettend koud. Dat kan ik me nog herinneren van Edcilia Rombi. Het optreden ging natuurlijk wel weer crescendo natuurlijk. Fantastische stem heeft ze. Het is 9:59. Pingpongplaat. Maar even wat anders. Er is namelijk een nieuwe datingregel opgedoken. Draai er wel eens op 40-plus feestjes. Van die singlefeestjes ook. Dus dan kun je dit even in acht nemen ook. De zogenaamde 8-weken-regel. Wat betekent die? Nou, relatie-experts zeggen namelijk, na ongeveer 2 maanden daten weet je meestal wel of er echt toekomst in zit. Dus als je na 8 weken nog steeds niet weet of het serieus wordt, dan is dat misschien ook wel een antwoord. Want het idee erachter is, in 2 maanden tijd heb je elkaar vaak genoeg gezien om te voelen of het meer is dan alleen leuke afspraakjes en appjes laat op de avond.

0: Zometeen nog leuk nieuws over de Beatles. Vind jij ook wel leuk? Want de Beatles is namelijk ook aangevraagd in de Pimpamplaat met 8 Days a Week. Dit was Dave Stewart samen met Annie Lennox, oftewel die Rhythmix. En When Tomorrow Comes. Het is bijna 10:30. Pimpamplaat, liedjes met een E en artiesten met een E. Zijn van harte welkom. Bastiaan, wat heb je mee aan nieuws zometeen?
1: Het eerste nieuwe gemeentebestuur is rond. Daar meer over zometeen.
0: Oké. Okay.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
5: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
4: En voor de aangepaste fiets van Maria.
6: En zo kan ik er weer op uit.
4: Medipoint is er voor advies en service, in de winkel en online.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.

0: 2:30 op radio. Het regionale nieuws nu met Bastiaan Kleijan.
1: Hardenberg heeft als eerste gemeente in Overijssel een nieuw college geïnstalleerd. Doen 22, CDA en VVD gaan de komende 4 jaar samenwerken. Voormalig NSC-leider Eddy van Heijem uit Laag-Zutum was de formateur in Hardenberg. En hij vertelt hoe het kan dat het nieuwe gemeentebestuur zo snel rond is.
2: Nou, het begint er wel mee dat er 3 partijen zijn waarvan de hoofdrolspelers elkaar goed hebben weten te vinden. Inhoud, maar vooral ook persoonlijk. Daar hebben we in het begin van het proces ook veel in geïnvesteerd. Om elkaar goed te leren kennen, elkaar te begrijpen. En de basis te leggen voor een samenwerking die ook 4 jaar succesvol kan zijn. En als die basis er is, ja, dan kan het vervolgens snel gaan.
1: Ook in Borne zijn de onderhandelingen inmiddels klaar. Daar wordt het gemeentebestuur volgende week geïnstalleerd. Een huis in Westerhaar-Friesenveense wijk is vanmorgen zwaar beschadigd geraakt door een brand. Door de hitte sprongen de ruiten aan de voorkant van het huis. De 2 bewoners konden op tijd naar buiten komen. Een van de 2 is door ambulancepersoneel nagekeken omdat er rook in was geademd. Na een tijdje blussen had de brandweer het vuur onder controle. Ook de buren hebben last van roetschade. Zij moeten hun huis ventileren. En het is vandaag precies 26 jaar geleden dat in Enschede de vuurwerkramp plaatsvond. Na de grote herdenking van vorig jaar gaat de herdenking er vanaf dit jaar iets anders aan toe. Zo is er geen officieel ritueel meer met een kranslegging, maar is er meer ruimte voor persoonlijke verhalen. Mensen die daar behoefte aan hebben, kunnen die verhalen delen in het Huis van Verhalen. Tijdens de 25-jarige herdenking van vorig jaar bleek namelijk dat er veel behoefte is aan het delen van die persoonlijke verhalen. Het schrappen van de officiële kranslegging betekent niet dat er geen bloemen komen bij het rampmonument. Iedereen kan daar namelijk bloemen leggen. Ook hangen de vlaggen nog steeds half stok en de klokken luiden om 3:55 vanmiddag, het tijdstip van de explosie. Dat is het belangrijkste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel in de Oost-Ep.
0: 26 jaar geleden al.
1: Ja.
0: Was het vandaag ontzettend zonnig. Was het een chaos bij ons op de redactie op zaterdagochtend. We gingen net overhuizen, hè?
1: Ik heb de verhalen gehoord, inderdaad. Wat een timing.
0: Ja, en toen zei iemand nog de meest gedenkwaardige woorden. Dat was 's ochtends, want ik zat hier een bakkie te doen. En 's middags ging ik naar een voetbalwedstrijd. Soms had ik een opname van iets. Toen zei iemand, er zal vandaag maar iets gebeuren. Dat heeft iemand hier gezegd.
1: En zo geschieden.
0: Ja, 26 jaar geleden zeg. Want ik was smiddags toen het gebeurde, was ik in Oldenbroek. Ik weet nog echt waar ik was. Er was een districtsbekerfinale tussen Biekwik 28 en HSC 21. En s'avonds zat Zwolle nog in de nacompetitie. Die moesten spelen tegen Cambuur. En boven het PEC-stadion zag je die grote rookplaat.
1: Ja.
0: Ja. En toen reed ik s'avonds terug in de auto. En toen hoorde ik Jan Melendorp met een verslag vanuit Spookstad Enschede. Echt, vergeet het mijn hele leven niet. En ook onze directeur Danny de Vries met zijn eerste verslag op de radio. En daarna mocht ik wat roepen over een voetbalwedstrijd. Toen dacht ik bij mezelf, waar ben ik in godsnaam mee bezig? Vandaag trekken er flink wat buien over Overijssel. Lokaal met hagel en misschien zelfs een klap onweer. Tussendoor ook af en toe een droog moment. Met een matige zuidwestenwind wordt het vanmiddag zo'n 14 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig en fris voor de tijd van het jaar. Hey, jij bent er nog, hè? Volgende week ben jij volop in het nieuws, hè?
1: Is dat zo?
0: Ja, want volgende week doet RTVO's mee aan de Landelijke Week van het Nieuws.
1: En
0: daarvoor
1: zoeken
0: we nieuwsgierige luisteraars.
1: Ja.
0: Ja, altijd al willen weten hoe radio en tv gemaakt wordt. Nou, komende maandag krijg je de kans op een uniek kijkje achter de schermen bij RTVO. Als je wordt helemaal in de watten gelegd. Hoe gaat een uitzending eigenlijk? Wat gebeurt er allemaal in de studio? En hoe komt het nieuws tot stand? Er is plek voor zo'n 15 mensen. Je kan nog wel even je aanmelden, want dat is wel nodig. Want bij veel reacties wordt er geloot. En alleen met een bevestiging kun je deelnemen. Er wordt de hele dag voor je gezorgd. Je kan onder andere kijken bij Marcel en Bastiaan. Je krijgt een uitgebreid ontbijt. Krijg je uitgebreid diner. Krijg je ook gewoon. Daarnaast kun je de hele week ook vragen stellen over het nieuws. Radio, tv of journalistiek. Die proberen we dus tijdens de Week van het Nieuws te beantwoorden. Je kan je dus aanmelden via rtvo's.nl. De Week van het Nieuws, volgende week dus, zit jij misschien wel bovenop het nieuws.
1: Dat wil je.
0: Ja, komende maandag ben je dus van harte welkom. Meld je even aan als je erbij wilt zijn. De Week van het Nieuws. Nou, het is wel gezellig altijd bij jullie in de studio, toch?
1: Hè? Altijd.
0: 10:55. Je luistert naar radio's met zometeen in de pimpamplaat een liedje van de Beatles.

Ik heb nog nieuws over de Beatles, want op de plek van het legendarische dakoptreden opent de Beatles het Free Savile Row. 7 verdiepingen vol uniek Beatles-materiaal, een nagebouwde studio van Let It Be en toegang tot het beroemde dakterras. Vanaf volgend jaar dus kunnen de Beatles-fans hun hart ophalen in hartje Londen. Dit vind ik het beste songfestivalliedje aller tijden namens Nederland.

0: Pim pom, pim pom, pim pom, pim pom. Pim
1: pom. De Vinylweek op Radio Oost.

Wat. Ja. Wat een leuke muziek draag jij aan. En met jij bedoel ik Herman Polman, al sinds jaar en dag luisteraar van radio's. Want Herman Polman kwam met Emerson, Lake & Palmer, Peter Gunn live. Die heb je dus gehoord in de Pimpamplaat. Hé, hey, we gaan even een spelletje spelen. Ik heb dit onderdeel gekregen van Dorothy Oosting. Zij speelde het natuurlijk elke zondag in CISO Zondag. Vond ik toch altijd wel het radiomoment ook raad de plaat. En dan, Dorothy kon dan heel lang wachten tot ze iemand aan de telefoon had. En ik vond het een van de leukste radiospelletjes die we hebben gespeeld hier op radio's. En daarom in de vernieuwweek raad de plaat. En ja, jij kan een sportieve waardebon van 42 euro in de wacht slepen. En een vernieuwblokje als je me kan vertellen welk liedje dit is. Ja.

tekenen. Laat het me even weten welke zoeking. Volgens mij was deze man, het is een man, onlangs jarig. Volgens mij was het afgelopen zaterdag. Kom maar door, via de app 0645671331. Dank voor het doorgeven voor deze Harry. Exile, kiss you all over nu op Radio Oost.

Dan de laatste Pimpamplaat. Nee, morgen kunnen we ook wel, want morgen spelen we bingootje. Kunnen we nog wel een uurtje de Pimpamplaat doen. Met welke letter gaan we dat morgen doen? Morgen de letter V. Het is morgen Hemelvaartsdag, de letter V, Volumia, Vitesse, Fennis. Nou, er zijn genoeg liedjes met een V. Vanmorgen vloog ze nog, zou ook kunnen. Hè? Morgen dus de letter V. Misschien wel even twee uurtjes lang tussen 10 en 12. Het is even kijken, 4 voor 11. Zo meteen gaan we gewoon vrolijk verder hier op Radio Oost. En laat hem even weten welke plaat is dit.

0: Nou, het is nooit een hit geweest in Nederland. Maar het is wel een klassieker. Welke is het? Laat hem even weten. Zometeen het antwoord.
1: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
7: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
8: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
10: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: PME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
12: Aankomende zondag speelt Heracles Almelo thuis tegen FC Groningen. Ben jij erbij in het Asito Stadion? Score nu je tickets via Heracles.nl.
13: Het belangrijkste nieuws in Overijssel. Het eerste college van de provincie is geïnstalleerd. In Hardenberg gaan Doen 22, CDA en VVD samenwerken. Een ondernemer uit Almelo heeft in anderhalf jaar tijd ruim 3,5 miljoen uit zijn bedrijf weggesluist. Hij moet een deel terugbetalen. En het is 26 jaar geleden dat de vuurwerkramp gebeurde. Met name hulpverleners hebben het daar nog lastig mee. Hun verhaal lees je in de Oost-app.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij het geweld rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn gisteravond 3 mensen aangehouden. Een man van 28 uit Huizen wordt verdacht van brandstichting. Daarnaast zijn 2 minderjarigen aangehouden. De ene komt uit Kortehoef en zou geweld hebben gebruikt tegen een journalist en tegen de politie. De andere minderjarige komt uit Amersfoort en zit vast voor het gooien van stenen en fakkels. Bij het protest ontstond gisteravond brand en hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Daarna greep de ME in. Het laboratorium van Clinical Diagnostics had vorig jaar de beveiliging niet in orde toen het werd gehackt. Dat concludeert de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die mee hadden gedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Volgens de inspectie voldeed het lab voor en tijdens de hack niet aan de regels. Het marineschip Zijne Majesteit Evertsen is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landen in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot daarna de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. 3 fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het pensioenfonds Zorg en Welzijn. 3 weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
16: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Er kwam iemand binnen van ze zijn jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
1: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
2: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
1: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
3: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
1: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
4: Bij holtbedrijf RTT in Goren Nieuw Heet heb ze alle soorten holt.
5: Wat moet korter?
4: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
5: Nee, korter.
4: Bij RTT heb ze volle holt.
5: Korter.
4: Een bult holt bij RTT.
5: Korter.
4: RTT holt.
5: Korter.
4: Holt.
6: Het is 3:11, je luistert naar Radio Oost. Opvallend veel beroemde mensen werden 100 jaar of ouder en hun geheim blijkt vaak verrassend simpel. Je hoort het zo meteen op Radio Oost.
7: Radio Oost. Bert van Lossen.

Blijft een lekker liedje deze, The Same Old Song. Ze hebben het goede antwoord geappt. Want ja, welk liedje was dit ook al?

was natuurlijk Billy Joel, de Piano Man. En ik probeer Annette Bennerink uit Hengelo te bereiken. Maar ze neemt de telefoon niet op, maar ik heb wel een leuk prijsje voor je. Want jij krijgt namelijk voor mij en van radio's natuurlijk een sportieve waardebon te waarde van €42 en een vernieuwblokje. Ook Wim Heterbrei had het goed, Marianne had het goed, Charles had het goed. Heel veel mensen hadden het antwoord goed gegeven. Dankjewel. Inderdaad, dit was de opgave in Raad de Plaat. En zometeen om 11:45 spelen we weer een ronde hier op Radio Oost. It's not-

0: En nog één keertje. Een van mijn lievelingsalbums. Ik heb het over de 7-1 van Toto. Daar staat ook deze op, Stop Loving You. Ik krijg zoveel leuke reacties van mensen over de vinylweek. Heel veel mensen vinden de muziek deze week uitstekend hier op radio's. Maar het is ook jouw week, hè? Want jij hebt de meeste muziek aangevraagd. En, zullen we even de dobbelsteen?
1: Dit is de dobbelsteen.
0: Even de vinyl dobbelsteen, want die ligt hier nog in de studio. Want ik heb even weer jouw hulp nodig. Misschien zit je wel aan de koffie of zit je in de auto of denk je bij jezelf van goh, zit even lekker voor je uit te staan of ben je bezig met je hobby. Ben jij een bouwpakketje in elkaar aan het knutselen? Ben je net naar de IKEA geweest en je hebt de radio op de achtergrond? Waar heb jij op dit moment zin in? Dus een klassieker uit de jaren 70, 80 of 90 wil ik graag van je. Mag ook uit de Zero's, dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Maar wel een liedje wat op vinyl is uitgebracht. Dat wil ik graag van je. Ik heb er 6 nodig en dan ga ik misschien jou wel bellen. Dat jij dan mag bepalen welke van de 6 je wil horen. Dus kom maar door, zou ik zeggen. Via de app, wat wil je graag horen nu op radio's? Een jaren 60, 70, 80, 90 of Ciro's liedje. Opvallend veel beroemdheden werden 100 jaar of ouder. En hun geheim blijkt vaak verrassend simpel. Zometeen meer over. Maar ik kan er wel eentje vertellen. Jimmy Carter, de oud-president van Amerika, schreef het toe aan liefde en sterke relaties. En Bob Hope geloofde in wandelen, bezig blijven en, ja, daar geloof ik ook in, veel lachen. Ik heb er zo nog een paar voor je. Dus veel beroemde mensen werden 100 jaar of ouder en hun geheim blijkt dus verrassend simpel. Even een beetje Italo uit de jaren 80, want er is vast een vette top 10 hit voor Ken Laszlo. En ik heb hem even uit mijn privécollectie gepakt. Vind je niet erg, hè? Want hier word ik wel vrolijk van.

0: Rock'n'roll van de bovenste plank van je ladekastje. Deze van de Scorpions en Hello Josephine.
1: Dit is de Dobbelsteen.
0: De vinyl Dobbelsteen. Ik heb al 6 liedjes verzameld en ik laat zo meteen Weekend voor gooien, ja? Oké. Okay. En jij mag bepalen, want ik ga er 2 draaien van de 6. Eentje dus via de Dobbelsteen en de andere die mag jij bepalen. Gewoon even het getalletje doorgeven. 1, 2, 3, 4, 5 of 6. Man Without Hats met een safety dance is aangevraagd door Jaap van Dijk. Die heb ik dus op 1. Op 2, Only a Fool, Mighty Sparrow en Myron Lee. Aangevraagd door Hein. Op 3, I Want to Break Free van Queen. Op 4, Vicky Leandros, Theo, Nirvana, Lots. 5, The Birds and the Bees, Jewel Akins. Aangevraagd door Mieke. Toen ik 14 werd in 1964, kreeg ik van mijn eerste vriendje deze zin. En het eerste vriendje blijf je altijd bij, toch? Hè, Mieke? Mooi. En 6, George McRae en Rock Your Baby. Die is aangevraagd door Wim Willemsen. Nou, geef me even door. Welke wil je graag horen? Op 1 dus Man Without Hats. Op 2 Mighty Sparrow. Op 3 I Want to Break Free. Op 4 Vicky Leandros. Op 5 The Birds and the Bees van Jewel Akins. Op 6 George McRae, Rock Your Baby. Die gaan we dus misschien wel draaien. Jij gaat zo meteen gooien met de Dobbelsteen.
2: Ja, dat is goed.
0: En dan de meeste aangevraagden gaan we dan nog een keer draaien. Dus ga ik er zo meteen 2 doen.
2: Belangrijk, is goed.
0: Heb ik het een beetje pedagogisch uitgelegd?
2: Heel keurig.
0: Jij doet er dus eentje aan de hand van de Dobbelsteen.
2: Ja.
0: En jij als luisteraar mag bepalen welke jij graag van deze 6 wil horen.
2: Ja, de democratie. Je mag kiezen.
0: Ja, de democratie viert hoogtij. Ook hier in dit radioprogramma. Maar goed, van mij had je niet anders verwacht.
2: Zo is het.
0: Zometeen in het nieuws.
2: Ja, we gaan het hebben over Henny van der Most. Hij is nu echt failliet verklaard. We gaan ook nog een plaatje draaien zo met elkaar. En we gaan het hebben in het theekransje over de vrije dagen die eraan komen.
0: Ja, jij zit alweer te lachen. Want
2: ja.
0: Is dit jouw vrijdag vandaag?
2: Ja.
0: Of ben je er morgen?
2: Morgen ben ik er niet.
0: Wat meen je?
2: Ja. Ja, ik heb het makkelijk hoor, Bert.
0: Ja.
2: Ja, morgen ben ik er niet, vrijdag ben ik er niet, maandag ben ik er pas weer.
0: Ja, morgen is het een feestdag, hè?
2: Ja.
0: En eigenlijk heb ik dan ook officieel vrij, toch?
2: Ja, nou, je kan nog even met de baas in gesprek.
0: Ja, maar je hoeft eigenlijk dan ook, een feestdag is een feestdag.
2: Ja.
0: Dus hij moet eigenlijk vragen van, goh, zou je bereid zijn om te willen werken? Of kan ik ook gewoon thuis blijven? Dat vraag ik me even af.
2: Dat kan je doen, dat had je wel ook even moeten bespreken. Oh. En volgens mij ben jij altijd bereid om radio te maken.
0: Radio maken we.
2: Ja, dus volgens mij komt dat helemaal goed morgen.
0: Nee, morgen moet je mij niet vragen om even de soep te maken.
2: Nee, joh.
0: Andere specialisten.
2: Gelukkig. Ja, die dat heel goed doen.
0: Ja, nee, dat is zo. Nee, goed dat je me even helpt, Wieke. Zometeen dus in het regionale nieuws.
3: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Aanstaande zondag is het koopzondag bij Leners Fietsen in Hengelo. Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zien we je dan?
0: kan wel merken dat we in de Eurovisieweek zitten.
2: Oh.
0: Nou, niemand kijkt naar het Eurovisie.
2: Festival.
0: Dat komt gewoon omdat Nederland niet meedoet. Maar iedereen wil graag Vicky Leandros zometeen op de radio.
2: Wie weet.
0: Ja, zometeen ga jij het ook bepalen aan de hand van de dobbelsteen. Maar eerst even belangrijkere zaken. Het laatste nieuws in onze provincie.
2: Ja, en dat laatste nieuws is dat ondernemer Henny van der Most failliet is verklaard. Onlangs hoorden we al dat zijn pretparkproject in Rotterdam mislukte. En nu is het faillissement uitgesproken over 10 van zijn bedrijven. Van der Most investeerde zelf miljoenen euro's in het park. Maar na de verkoop bleef een hele grote schuld over. Nu dreigen ook nog zijn landgoed in huis verkocht te worden, omdat overal beslag op is gelegd. De ondernemer noemt de situatie een drama. En daar gaan we later vandaag nog meer over horen. Een huis in Westerhaar, Friese-Veense wijk, is zwaar beschadigd geraakt door een brand. Door de hitte knapten de ramen aan de voorkant van het huis. Gelukkig konden de bewoners op tijd naar buiten komen. Een van de twee werd nog even nagekeken door ambulancepersoneel. Na een tijdje blussen had de brandweer de boel onder controle. En ook buren hebben inmiddels last van roetschade. Zij moeten een tijdje lang hun huis ventileren. En het is vandaag precies 26 jaar geleden dat in Enschede de vuurwerkramp plaatsvond. Na de grootherdenking van vorig jaar ziet het er vandaag ietsjes anders uit. Er is geen officieel ritueel meer met een kranslegging. Er is dit jaar meer ruimte voor persoonlijke verhalen. Mensen die dat willen kunnen met elkaar praten in het Huis van Verhalen. Tijdens de 25-jarige herdenking van vorig jaar bleek dat er veel behoefte is aan het delen van die persoonlijke insteek. Het schrappen van de officiële kranslegging betekent niet dat er geen bloemen komen te liggen bij het monument. Iedereen die dat wil, kan dat gewoon doen. En ook daar gaan we later vanmiddag natuurlijk meer over horen. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
0: Ik heb even het weer voor je. Vandaag trekken er flink wat buien over Overijssel. Lokaal met hagel en misschien zelfs een klap onweer. Tussendoor ook af en toe een droog moment. Met een matige zuidwestenwind wordt het vanmiddag zo'n 13 tot 14 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig en fris voor de tijd van het jaar. Wel zonde, morgen hemelvaartsdag.
2: Ja, terug.
0: Ga je nog op de fiets met je vriend?
2: Ja, of, natuurlijk. Even door tot morgen.
0: Oh, jullie, maar niet van het dauw trappen.
2: Nee, maar gaan we even zwemmen morgenochtend. We dachten het gaat regenen, dan kan je net zo goed even gaan zwemmen.
0: Zwemmen.
2: Even een duik in de IJssel morgenochtend.
0: Ja, dat doe jij toch elke ochtend?
2: Ja, dat vind ik heerlijk. Ja.
0: Ja.
2: Dat vond ik wel een douwtrap momentje morgenochtend.
0: Dat is voor jou een douwtrap momentje.
2: Mijn vriend vindt het afschuwelijk.
0: Ja.
2: Maar die gaat morgen wel een keertje mee.
0: Oké, okay, Sabine Uitslag doet het ook,
2: ja, die
0: hè?
2: Doet dat ook.
0: Die hebben we wel eens gebeld in de ochtend op zaterdag.
2: Ja, dat is wel wat, hè?
0: Ja,
2: ja, ik vind het heerlijk.
0: En 25 meter verderop zaten wat vissers aan de waterkant.
2: Oh, ja, mooi klaar.
0: Die hadden de dag van het leven.
2: Ja, dat zal. Ja, leuke verhalen zijn dat.
0: Ja, zeker. Hallo, ga zijn we weer.
2: Het theekransje.
0: Man. Oh, maar was
2: het theekransje.
0: Nou, het theekransje, ja.
2: Ja, dat gaat vandaag over de dag van morgen, Hemelvaartsdag. Een van de vele feestdagen die we hebben. En toen dacht ik, wat is jouw favoriete feestdag en waarom?
0: Nou, ik vind kerst altijd wel leuk. Eerste kerstdag vind ik wel een leuke dag. Ook even met mensen die belangrijk zijn in je leven om dan samen te zijn.
2: Ja.
0: Een dag niets hoeven. Ja, dat vind ik wel een leuke dag. Ja.
2: Ben je iemand die dan ook uitpakt?
0: Nou, ik nodig de laatste jaren nodig ik mijn directe familie altijd uit.
2: Dat
0: dan,
2: is leuk.
0: Ik ben niet een superkok, dus dat laat ik doen.
2: Ja.
0: Alleen een beetje wat gerechten klaarmaken op het laatste
2: moment. Dat is prima. Dus, het gaat om de gezelligheid aan tafel.
0: Ja.
2: Heel goed.
0: Lekker flesje wijn erbij. Dat vind ik dan wel weer leuk, ook met kerst.
2: Ja.
0: En dan na eerste kerstdag heb je altijd zo'n uitbraakdag, tweede kerstdag.
2: Oh ja, lekker. Met een serie op de bank.
0: Ja, en vroeger moest ik altijd tweede kerstdag en eerste kerstdag draaien, maar dat heb ik ook afgeschaft.
2: Je hebt groot gelijk.
0: Ja.
2: Ja.
0: Dus.
2: Mijn favoriete feestdag van het jaar was vorige week op 5 mei.
0: 5 mei, ja.
2: Ja, ik vind Bevrijdingsdag de allerleukste dag van het jaar. En dan lekker naar een festival of lekker in de zon met je vrienden. Ik vind dat echt iedereen altijd vrij moet zijn op 5 mei.
0: Ik meteen moet ik weer aan de Jossie-band denken met Maan.
2: Ja.
0: En Reinier Zonneveld. Hè,
2: ja,
0: want die
2: absoluut.
0: Mogen we niet vergeten, dat is een van de beste DJ's.
2: Ja.
0: Die had dat mooi gedaan. Yves Berensen en dat liedje van Maan stiekem door elkaar gemixt. Dat is echt leuk.
2: Ja, die Reinier die krijgt wel de voetjes van de vloer.
0: Ja, hij deed ook nog
2: geld.
0: Even zijn nieuwe singeltje, Loco Loco.
2: Dat doet hij goed.
0: Hij ook. Ja, ja.
2: Ja, die krijgt de boel wel op.
0: Ik moet eerlijk zeggen dat de Jossie bent. Vond ik echt hartstikke leuk
2: het
0: gevonden.
2: Is ook leuk en sympathiek. Een heerlijke dag.
0: Ja, ze waren ook de ambassadeurs van de vrijheid.
2: Okay. Wat is jouw favoriete feestdag en waarom? Over een uurtje maken we een lijstje.
0: Nou, Een lijstje van hoeveel feestdagen?
2: Ah, een stuk of 8.
0: Ja?
2: Ja hoor.
0: Oké. Okay. Mogen ook buitenlandse feestdagen zijn,
2: ja,
0: toch?
2: Ja, je mag het zelf weten.
0: Ja,
2: want, blijheid.
0: Ja, nee, oké. Okay. Er zijn wat mensen die zweerden bij een Irish dag.
2: Is ook leuk.
0: Ja, nee.
2: Ja hoor.
1: Dit is de Dobbelsteen.
0: Ik heb vrijmorgen, let op.
2: Nou, hier,
0: ik kom meteen midden ook. Wel met een bak koffie, dus.
2: Ah, dat is lief.
0: Ik denk dat ik vrij heb morgen. Even naar de Dobbelsteen. Man Without Hats met de Safety Dance. Op 1, op 2 Only a Fool van Mighty Sparrow. Op 3 I Want to Break Free van Queen. Op 4 Vicky Leandros. Op 5 The Birds and the Bees, Jewel Akins. En op 6 George McRae en Rock Your Baby.
2: Nou, we gaan het zien. Daar gaat hij. Even kijken. Nummer 1.
0: Nummer 1. The Man Without Hats and the Safety Dance. Die ga ik doen. Zometeen. En dit is de meest aangevraagde naam, Vicky Leandros. Ik heb het over George McRae en Vicky Leandros. Ga ik zo meteen ook nog even doen. Want daar zijn zoveel verzoekjes voor. Het is vandaag woensdag. Voelt aan als een vrijdag. Eerst even terug naar de jaren 70. Met deze van George McRae en Rock Your Baby. En daar achteraan prop ik dus...
2: Nummer 1.
0: The Man Without Hats and the Safety Dance.

0: Goud of fout?
1: Ik heb jouw hulp weer nodig in Gouden Fout. Elke dag hebben we dat op radio's. Ik ben bezig met de Gouden Radio Oost-lijst. En ik ben nu bezig met nummer 1 hits. En vandaag in 1978 stond Rivers of Babylon van Boney M op nummer 1. Dus de vraag aan jou, is dit liedje van Boney M een gouden of is het een fout liedje? Laat het even weten via de radio-strip. Is dit een gouden of is het een fout liedje? Boney M, Rivers of Babylon. Wim Vink uit Enschede, snel, die zegt, nou, dit is wel heel erg goud.

0: Origineel natuurlijk van de Rolling Stones. The Beast of Burden, you're the better middle.
1: Goud of fout?
0: Via de Insta, 80% vindt Boney M and the Rivers of Babylon een gouden liedje. En volgens mij de luisteraar, de vaste luisteraar van Radio Oost ook. Goedemorgen Bert, het is vandaag koud en rot weer. Maar we kunnen gezellig naar jou luisteren en weer gezellig meedoen. En zij vindt het echt een gouden liedje. Supergoud, volgens mij woonde de zanger destijds in Enschede, weet het niet zeker meer. Leeftijd zal ik maar zeggen. Bobby Farrell, denk ik. Die heeft wel in Duitsland gewoond. Ik weet niet in Enschede. Dat moet ik ook even schuldig blijven. Hallo Bert, The Rivers of Babylon, goud. Puur goud. Groetjes Ronald. Jenny Korteman uit Borne zegt ook goud. Hans Meulenbrok, dankjewel voor het doorgeven. Goud. Ans de Haar uit Albergen. Goud. Jaap van Dijk, zeker goud. Bert van Tongeren uit Hasselt. Ik heb gisteren nog het tweede elftal gefloten, Bert, van jouw ploeg. Olympia 28 bij Hollandse Veld. Hij vindt Boney M en Rivers of Babylon ook goud. En Wim Vinken, dat had ik al gezegd, ook goud.

0: Nieuws is elke dag op zoek naar jouw weerfoto. Stuur deze met je naam en woonplaats naar weerfoto@oost.nl. En wie weet ziet Overijssel jouw foto vanavond op TV Oost.
1: Trulease met Grenken.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenken blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenken.nl.
4: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
3: Ontdek flexibel leasen op grenken.nl.
4: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl. Let's
6: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
8: Wacht even hoor.
7: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher?
8: Klopt dat wel?
7: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
10: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
11: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Beeldentuin Marienheem, ook op Hemelvaartsdag geopend.
12: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Ondernemer Henny van der Most is failliet verklaard. We hoorden onlangs al dat zijn pretparkproject in Rotterdam was mislukt. Van der Most investeerde 62 miljoen euro uit eigen vermogen in dat park. Hij dreigt nu alles kwijt te raken, inclusief zijn eigen landgoed. En in Almelo is vannacht een auto helemaal uitgebrand. De politie gaat uit van brandstichting. Je leest er meer over in de app.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij het geweld rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn gisteravond 3 mensen aangehouden. Man van 28 uit Huizen wordt verdacht van brandstichting. Daarnaast zijn 2 minderjarigen aangehouden. De ene komt uit Kortehoef en zou geweld hebben gebruikt tegen een journalist en tegen de politie. De andere minderjarige komt uit Amersfoort en zit vast voor het gooien van stenen en fakkels. Bij het protest ontstond gisteravond brand en hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Daarna greep de ME in. Het laboratorium van Clinical Diagnostics had vorig jaar de beveiliging niet in orde toen het werd gehackt. Dat concludeert de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die mee hadden gedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Volgens de inspectie voldeed het lab voor en tijdens de hack niet aan de regels. Het marineschip Zijne Majesteit Evertsen is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landde in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot daarna de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. 3 fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het pensioenfonds Zorg en Welzijn. 3 weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
8: Kom 23, 24 en 25 mei naar Pinkster Fair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
15: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: NL. Boek nu jouw fietsvakantie.
1: Shoppen op zijn mooist in Designer Outlet Ochtroep. 7 restaurants, indoor speelparadijs, gratis parkeren en ruim 100 designermerken tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Designer Outlet Ochtroep Duitsland, 20 minuten over de grens.
2: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
3: Check de meter.
4: Designer Outlet Ochtroep. Deze vrijdag en zaterdag tot 9 uur open.
5: Goedemiddag. Hij is doormidden, de week. Maar goed, hele korte week, want morgen is het Hemelvaartsdag en de meeste van ons die zijn natuurlijk dan allemaal vrij. Radio Oost heeft morgen natuurlijk de bingo, de vinyl bingo. Je kan je kaart downloaden via de Oost-app. En natuurlijk ook via rtvo's.nl. Morgen dus de bingo en komende vrijdag. Je kan nog steeds stemmen, de vinyl top 100. En leuk, misschien krijg jij jouw favoriete lijstje wel op vinyl. Want dat is namelijk de hoofdprijs die je vrijdag kan winnen bij José in de middag hier op Radio Oost. De vinyl top 100 dus komende vrijdag en morgen de vinyl bingo. Je kan dus meedoen rtvo's.nl/vinyl. Zometeen, omdat het vandaag Top Gun dag is, Berlin en Take My Breath Away. Maar we trappen Back to the 80s vandaag af met Genesis.
6: Radio Oost.
7: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
6: De Radio Oost vinylweek.
7: Back to the 80s.

terugblik naar de jaren 80. Take My Breath Away van de film Top Gun. En het is vandaag toevallig Top Gun Day. Ten eerste van de film met Tom Cruise als Maverick. Ik ben ook naar die andere nog geweest van een paar jaartjes geleden. De Maverick met Tom Cruise. Toen viel me op dat hij er nog steeds goed uitziet, Tom Cruise. En grappig genoeg vierden ze die dag eigenlijk per ongeluk op 13 mei. Ik weet niet waarom het zo is. En het toeval wil dat het nu 13 over 12 is. Daar is ze echt over nagedacht. Raad de plaat. Raad de plaat. We gaan weer een rondje spelen. Je kan een sportieve waardebon van €42 in de wacht slepen. En je

Zometeen. Ah, mooi. Whitesnake met Is It Love. Bandje van de band van Artje van den Berg. Die kennen we weer met Vandenberg en Different Worlds en Burning Heart. Zometeen een rock ballad van de bovenste plak. Is This Love, dus Whitesnake. Deze is ook lekker, uit de jaren 80.

Met die fantastische videoclip kan ik me nog heugen. Whitesnake, Here I Go Again was de grote. Dit was de opvolger van Here I Go Again. Ook een grote hit in Nederland. Is this love? Het is 8:30. Ben je bezig met je middaglunch? Laat het me even weten. En ik wens je ontzettend... Eet smakelijk toe natuurlijk. Raad de plaat. Dit is...

0: Nou, ik heb Henk aan de telefoon. Henk, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Ben.
0: Het mooie badminton. Morgen is er wel wat te doen, denk ik, in badminton. Een fietstocht of gaat die fietspuzzel toch niet door vanwege het weer?
1: Ik heb niet gehoord dat hij niet doorging, dus.
0: Ah, maar dat zal wel door. Ja, die, natuurlijk gaat hij door, ijzerwederdienende. Morgen dus in Batum genoeg te doen. Ja, welk liedje zoek ik?
1: Kan het niet alleen.
0: Ja, ik kan het niet alleen.
1: De dijk.
0: Ja, de dijk. Nou, bij deze is hij goed natuurlijk, want het is het goede antwoord. En ik ga je bij deze een sportieve waterbon toesturen van 42 euro en een vinylblokje. Johan Jansen heeft al eentje gekregen, die is er blij mee. Dus jij ook waarschijnlijk. Dankjewel, Henk.

0: Ik kan het niet alleen. Huub van der Lubbe met zijn mannen, de beste Nederpopband aller tijden. Live band ook, hè. Oh, wat zijn ze goed live. Helaas treden ze niet meer op.
1: Ja, zo jammer. Wat een artiest.
0: Zeker jammer. Hey, jij bent helemaal into the vinyl, hè?
1: Ja, ik vind het geweldig.
0: Ja, Fleetwood Mac, Go Your Own Way.
1: Ja.
0: En ook deze heb je bij je. Hier word, je toch vrolijk van, Wieke.
1: Zou je denken.
0: Deze ga je niet weg.
1: Wie weet.
0: Nou, jij mag even raden. Gaat deze het toilet in? Wordt deze doorgespoeld? Of blijft hij in de platenkast van Wieke Essendal? Laat hem even weten via de app. Zometeen krijg je het antwoord. Dit is

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up uit de Stock Aitken Waterman stal. Zometeen in het nieuws.
1: Ja Bert, we gaan het hebben over het voorlezen van kinderboeken.
0: Ah,
1: dat heb jij vast veel gedaan vroeger.
0: Dat heb ik veel gedaan, ja.
1: Jip en Janneke bijvoorbeeld?
0: Jip en Janneke, ja.
1: Ah, leuk.
0: Ja, ja, de draaimolen.
1: Vaste prik.
0: Ja, draaimolen, dat is mijn dochter in de draaimolen.
1: Die kent het uit haar hoofd waarschijnlijk.
0: Dan dacht ik van nou, ze slaapt eindelijk. En dan heel zachtjes de trap af.
1: En dan begon het weer.
0: Papa.

0: regels.
1: Draaimolen.
0: En dat deed je toch?
1: Kom papa weer naar boven. Ach, weer de draaimolen voorlezen.
0: Ja.
1: Die ken ik bijna uit mijn hoofd.
0: Heb jij veel voorgelezen vroeger, ja, ik heb toen je veel kinderen klein waren? Nou, heel goed. Belangrijk om dat te doen. En daar hebben we zo meteen een klein beetje aandacht voor.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
4: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
5: Pap, die moeten we hebben!
4: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
3: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
4: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
10: Ik krijg een vakantiebroertje.
11: Huh?
10: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
12: Cool. Wil ik ook.
13: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
14: EuropaKinderhulp.nl.
1: Het is 1:04. Je luistert naar radio's. Het regionale nieuws. Wieke Esterdal.
0: Ja, goedemiddag. Een zwaar ongeluk op de N340 vandaag. Tussen Zwolle en Dalfsen botsten een taxibusje en een auto frontaal op elkaar. Mogelijk ging het mis bij een hagelbui en gleed die auto door de middenberm en kwam die op de verkeerde weghelft terecht. De twee mensen die in die taxibus zaten zijn door hulpdiensten eruit gehaald. Ze worden nu behandeld in een ambulance. Ook de bestuurder van de auto krijgt hulp. De weg richting Zwolle en de A28 is nu ook dicht. Het verkeer richting Dalfsen kan over één rijstrook langs dat ongeluk. Dat zorgt wel voor extra reistijd. Ondernemer Henny van der Most is failliet verklaard. We hoorden onlangs al dat zijn pretparkproject in Rotterdam mislukte. En nu is het faillissement uitgesproken en is er beslag gelegd op ongeveer 10 bedrijven. Van der Most investeerde zelf tientallen miljoenen euro's in het park. Maar na de verkoop bleef nog steeds een grote schuld over. Ook zijn landgoed en huis dreigen nu verkocht te worden omdat overal beslag op ligt. De ondernemer noemt de situatie een drama. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Bijvoorbeeld als iemand zich verzet bij een demonstratie of arrestatie, of als de politie ergens naar binnen moet dringen. De afgelopen dagen zijn ze ook heel erg druk met allerlei acties tegen railschoppers, onder andere in Loosdrecht. Agenten waren bij een demonstratie tegen een noodopvang voor asielzoekers. Agenten werden bekogeld door railschoppers. Er werd ook vuurwerk gegooid en ook werden fakkels naar dat gebouw gegooid. En een van de beste kinderboeken van het hele land komt uit Zwolle. Een rugzak vol van Pieter Koolwijk. De kinderjury heeft dat zojuist bekendgemaakt bij de belangrijkste publieksprijs voor kinderboeken. Het is meerdere winnaars vandaag, waaronder dus het boek van Pieter Koolwijk uit Zwolle. En later vandaag ga je daar nog meer over horen op Radio Oost. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
1: Het is 1:06. We gaan praten over het weer. Dat doen we met Margot Ribbering. Margot, goedemiddag.
15: Goedemiddag, Bert.
1: Ja, nou, het weer zo vlak voor hemelvaart.
15: Oeh, ja.
1: Ja, ik word heel chagrijnig. Ja. Nee, hoor.
15: Nou ja, die hagelbuien waar jullie het net ook over hadden, hè, met mogelijke ook gevolgen voor het verkeer, die zie ik ook bij onze waarnemers binnenkomen. Den Ham, daar is het gras helemaal wit. En ook in de Lutte, gewoon helemaal wit van de hagel. Onweer is ook al geweest en dat geeft aan hoe fel die buien vanochtend waren, die van west naar oost over onze provincie trokken, ook met windstoten daarbij. Op dit moment is het weer een stukje rustiger. We hebben ook wel even de zon gezien, maar nieuwe buien zijn vanuit het westen opnieuw op weg naar ons. Dus het blijft een komen en gaan van stevige buien met alles erop en eraan. En daarbij is het natuurlijk koud op dit moment in de regen. Een graadje of 8, 9. Als de zon er even bij komt, wordt het misschien nog 11, 12 graden. En dat alles bij een zwakke tot matige noord- tot noordwestelijke wind. Ja, 18 graden is normaal. Dus we zitten echt in een opmerkelijk frisse periode in deze meiweek. De meiweek waarin ook natuurlijk het lange hemelvaartsweekend valt. En dat is zo jammer voor iedereen die allemaal plannen heeft om te kamperen of dat soort dingen gaan doen. Want het weer zit niet mee, moet ik zeggen.
1: Nee, en dan het hemelvaartsdag en dan het weekend erachteraan. Ja. Wordt het dan langzaam ietsjes beter?
15: Nou, ik zou er nog even niet op rekenen, want vanavond vallen er een paar buien. Vannacht is het heel eventjes droog, maar ze komen weer op gang. Ook morgen in de loop van de ochtend en middag diverse regenbuien. Misschien nog een enkele met onweer. Pas later op de dag, dan wordt het vanuit het noordwesten droog. Dan komt ook de zon er weer een beetje bij. Maar ook morgen is het uitgesproken fris met die noordwestelijke wind en 11, 12 graden. En echt opklaren gebeurt pas in de avond. En dan krijgen we in de nacht naar vrijdag nog eventjes een hele koude nacht met misschien wel een graadje vorst aan de grond. Vrijdag overdag begint koud met zon, maar ook 's middags staan er buien op het menu. En zo gaat het in ieder geval ook zaterdag nog wel even door. De activiteit van de buien neemt wel af, maar het wordt niet helemaal droog. We krijgen een beetje meer zon en die temperatuur probeert wel iets op te lopen naar 13 graden. Wanneer zien we dan echte verbetering? Wat betreft het weer denk ik pas halverwege volgende week. Maar vanaf zondag gaat de wind wel draaien naar het zuidwesten. Dus dan komt er langzaamaan al wel wat warmere lucht naar ons toe. Zondag wordt het 16 graden. En midden volgende week, als ik dan jullie weer spreek, dan ziet het er gelukkig uit met temperaturen van 20 graden en wat meer zon.
1: Oké, ik hoorde het al, de nationale binge-watch-dagen zijn, zijn in aantocht. De ene serie naar de andere kijken, ja, wat moet je anders? Ja. Hè? Of meedoen met de bingo van radio's morgenochtend, dat kan ook. Dan naar het allerbelangrijkste natuurlijk.
15: Ik krijg een goed gevoel bij. Tada! Kijk toch eens hier. Ik kan zeggen dat wandelen eigenlijk stilstaan.
11: Hier aan de kust. De Zeeuwse kust.
12: Margotje.
15: Fantastisch, toch?
1: Margot, zit de kracht. Radio Oost. Nou, Margot, laat ons muzikaal niet in de steek.
15: Ja, ik vroeg me af of jullie mij nog wel wilden houden met het slechte weerbericht natuurlijk ook.
1: Ik zat even. Kijk, ook al is het weer niet zo heel erg goed, maar jouw stem vergoedt veel.
15: Dus ja, daar komt hij dan. If You Let Me Stay van Terence Trent D'Arby. En dit is uit 1987.
1: Nou, je mag blijven zolang je wil.

0: De allereerste muzikale kennismaking met AHA heeft ook het Eurovision Festival ooit gepresenteerd.
1: Oh ja?
0: Morten Hockert.
1: Is dat zo?
0: De zanger, ja, super. Ja, het is de week van het Eurovision Festival.
1: Ja.
0: Uit de tijd toen wij het Eurovision Festival nog een warm hart toen.
1: Ja.
0: Maar AHA, Take On Me, ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Maar ik kan me toch niet voorstellen, Wieke, dat je dit... Ik denk niet dat je vriend het heel leuk vindt, dit. AHA, Take On Me. Mm. Nieuwe dalletje, denk ik, dat hij dat zegt. Maar het irriteert hem ook niet.
1: Nee.
0: Nee.
1: Hij heeft mij deze keuze gegeven, inderdaad.
0: Ja, ja.
1: Ik vind dit geweldig.
0: Jij, wat heb je met AHA?
1: Ik vind bijna alle liedjes leuk.
0: Ja,
1: ik word er blij van. Het is uptempo, zonder dat het irritant wordt. De stemmen zijn goed. Het is dansbaar, maar ook gezellig. Ja. Heerlijke muziek voor in de woonkamer.
0: Arnold Hoek die beschrijft het ook mooi. Deze blijft wel bij Wieke. Deze is lief genoeg en niet buitensporig. Creatief. Ja. Groet, Arnold.
1: Mooi.
0: Ja,
1: ja, dat is goed.
0: En Ineke die schrijft... Hallo Bert, ik hoop dat Wieke hem houdt, want ik ben er niet kapot van. Groetjes, Ineke.
1: Oeh, nee, die hou ik dan maar.
0: Ja, Ineke en Laurens die hebben natuurlijk een heerlijke muzieksmaak. Vind ik zelf persoonlijk ook.
1: Ja.
0: Maar ik deel jouw mening. Ik vind een goed radioliedje.
1: Absoluut.
0: En ik heb er nog eentje. Een hobbyplaatje noem ik dat altijd. Me, I'm Touchy.
1: Oké.
0: Ken je die?
1: Nee.
0: Touchy ken je niet?
1: Nee.
0: Touchy ken je niet van AHA?
1: Nou, ik kan nog een hoop leren.
0: Ja, nou, dat maakt niet uit. Hè? Touchy, ik zal even een klein stukje laten horen van Me, I'm Touchy. Die vind ik echt met afstand de leukste. Zit je toch ook meteen in deze?
1: Van die radioliedjes, lekker onderweg zijn.
0: Ja,
1: heerlijk.
0: Ik vind dit ook een leuk liedje, omdat je er lekker overheen kan praten.
1: Ja.
0: Want mensen het natuurlijk heel irritant vinden, maar voor een presentatie.
1: Vinden wij leuk, hè?
0: Zo van, nou, dat bedoel ik.
1: Ja, wat een goed liedje.
2: Hallo, daar zijn we weer.
3: Het theekransje.
2: Man. Oh, dat was...
3: Het theekransje.
0: We moeten de mensen nog wel even vertellen dat we de bankrekening via jou hebben gekregen van Cor en Marjolein.
1: Oh ja, dat is allemaal goed gegaan,
0: ja,
1: hoor.
0: Echt,
1: wat een productie hier achter de schermen.
0: Ja, ja.
1: Ach.
0: Hoe vaak ben jij gebeld?
1: Vijf keer.
0: Vijf keer?
1: Ja, het is allemaal goed gekomen.
0: Het is allemaal goed gekomen.
1: De beestjes krijgen een prachtige kooi.
0: Ja,
1: iedereen
0: weer
1: gelukkig
0: ze.
1: Daarom. Ah joh.
0: Ja, zometeen op de radio natuurlijk Cor en Marjolein voor wat betreft... De verjaardagskalender. Stevie Wonder vandaag onder andere jarig. En dan natuurlijk ook over Eurovision Festival gesproken. Johnny Logan.
1: Ah ja, ook nog.
0: What's another year?
1: Nou, die kalender komt eraan. Doen we eerst nog even het theekransje van vandaag. De komende dagen zitten we weer in het hemelvaartweekend. Ik denk dat dat niemands favoriete feestdag is. Beetje zo'n tussendoordagje.
0: Vind je dat een tussendoordagje?
1: Ja, niet zo boeiend toch?
0: Ja, maar lekker man. De vrijdag vrij, dan heb je het hele weekend vrij.
1: Het is prima.
0: Dus zo'n dagje is
1: het. Ja, ja. Maar er zijn echt leukere dagen volgens mij. En die heb jij ingestuurd. Wat is jouw favoriete feestdag?
0: Karin uit Hardenberg. Kerst, gezellig eten met de familie. Foute trui aan en daarna met een buik vol op de bank.
1: Oh, lekker. Hier zegt iemand Koningsdag. Ik heb het nog vers in mijn geheugen van 2 weken geleden.
0: Johan uit Delden vindt dat ook de mooiste feestdag. Koningsdag, beetje muziek, kleedjesmarkt en overal gezelligheid in het dorp. Nou, Delden is een stad en morgen is daar best wel wat te doen in Delden altijd.
1: Ja.
0: Ja, Thomas Bergen komt morgen naar Delden. Zag ik.
1: Ach, dat is toch leuk. Hier zegt iemand een feestdag waar ik zelf helemaal niks van begrijp. Halloween.
0: Ja. Wordt wel steeds populairder, Halloween.
1: Ja, mijn vriend vindt dat geweldig. Ik vind het echt idioot.
0: Je vindt het idioot.
1: Ja, maar goed, ieder zijn ding.
0: Oude nieuw, oliebollen, top 2000 en even terugkijken op het jaar.
1: Ook heel leuk. Hier zegt iemand St. Patrick's Day. Wordt gevierd in Ierland.
0: Ja, dat is hem.
1: Maar ook in de kroegen in Overijssel natuurlijk.
0: Ja, zeker, zeker, zeker.
1: Heel leuk.
0: Pasen, want dan begint voor mij het gevoel echt het voorjaar.
1: Ah, oh, ook leuk. Ja, ja, ja, positief. Het suikerfeest, dan komen mijn buren lekkere hapjes brengen.
0: Nou, mijn verjaardag, aldus Bert het Hengelo. Eindelijk een dag waarop ik bepaal wat weten.
1: Dit vind ik een hele leuke. Het bloemencorso in Sint-Jansklooster.
0: Ah, dat is een grote feestdag.
1: Ja, ook heel
0: feestweekend.
1: Leuk. Ja, ja, zijn we ook weer bij hoor, dit jaar.
0: Over feesten gesproken. De Enterse dagen, dat vindt 1 keer per 4 jaar vindt dat plaats.
1: Ja.
0: Ze zijn nu al bezig met de voorbereidingen.
1: Dat is toch geweldig.
0: Ja, ik vind het ook mooi.
1: Ja.
0: Dan moet je ook, dan moet je wel met de paplepel zijn ingegoten.
1: Dat kan ik me voorstellen.
0: Ik,
1: ja,
0: ik sta er dan iets verder vanaf. Ik woon dan wel in Ent. Ik vind het wel prachtig allemaal. Dan moet de straat moet dan worden versierd aan de hand van een bepaald thema.
1: Oh ja, ja, ja.
0: Ik vind het,
1: dat is toch heerlijk.
0: Die er allemaal zo druk mee bezig zijn.
1: Zo
0: dat
1: lief.
0: Zo heerlijk.
1: Al die vrijwilligers. Ja, zo ontzettend lief is dat.
0: En dan word je voor de een teleurstellend en voor de ander vindt het dan fantastisch. 17e.
1: Ja, dat is toch prachtig? Heel goed. Vier dat vooral met elkaar. Ja. Al die feestdagen. En volgens mij hebben we een mooi lijstje.
0: Dankjewel. Zometeen Cor en Marjolein over een leuk liedje gesproken uit de jaren 80. Dit is er ook eentje. Ever David and Words.

0: Less is more, hè? Words van Ever David uit de jaren 80.
1: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
2: Hyper de piep! Hoera!
0: Morgen spelen we de Hemelvaarts vinyl bingo hier op radio. Je kan meespelen geheel gratis via rtvjoost.nl/vinyl. En volgende week is het de week van het nieuws. En jij kan hier komende maandag een dag stage lopen. Je wordt met alle EK's ontvangen. Je mag tv-programma's kijken, hoe het nieuws wordt gemaakt. Ga daarvoor ook even naar onze site. rtvjoost.nl/week van het nieuws. Cor en Marjolein, goeiedag.
3: Ben.
0: Hebben jullie je al opgegeven voor de week van het nieuws, dat je een hele dag mee kan lopen hier?
3: Oh, dat heb ik bij Radio Rijnmond
0: wel
3: gedaan.
0: Oh, dat heb je bij Radio Rijnmond gedaan, bij de collega's.
3: Ja, hebben we meegelopen in studio's en zo.
0: Ah, oké.
3: Dat is hartstikke leuk.
0: Ja, nee, dat is hartstikke leuk. Volgende week dus de week van het nieuws. Ik attendeer jullie er even op. Jij kan ook hier langskomen, dus komende maandag wel even opgeven via rtvjoost.nl, week van het nieuws. Zullen we met jullie goed vinden even naar de jarige van vandaag gaan? Want Stevie Wonder is jarig, hè?
3: Ja, Stevie Wonder is 76 jaar geworden.
4: Ja.
3: Dan is jarig Ilse de Lange.
0: Ilse de Lange vandaag jarig, dames en heren.
3: Ja. 49 jaar.
0: 49, Ilse de Lange.
3: Ja. Dan is jarig Johnny Logan, 72 jaar.
0: Johnny Logan, What's Another Year, Hold Me Now, ook jarig.
3: Ja. Zangeres Imka Marina.
0: Imka Marina, die Gordon en Gerard Joling weer bij elkaar brengt.
3: 85 jaar.
0: 85 jaar.
3: En dan Beatrice Arthur uit de Golden Girls.
0: Ah ja. Ja, nee.
3: De Girls. En dan Marianne Vos.
0: Marianne Vos.
4: Ja.
3: En Robert Pattinson is 40 jaar geworden muzikant.
0: En Marianne Vos, die woont in onze regio nu, hè, Marianne Vos?
3: Ja, ja.
0: Een van de beste wielrensters aller tijden.
3: Ja, en ik ben Wieke heel dankbaar dat ze zich zo opengesteld heeft voor mij. Daar ben ik er heel dankbaar voor.
0: Nou, oké. Nou, dankjewel. Ik zal het week even doorgeven. Nou, tot morgen. Hemelvaartsdag. Doeg! Cor en Marjolein, morgen natuurlijk met Hemelvaartsdag zijn ze er ook. Zometeen veel plezier met Paula. Tot morgen.
5: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
11: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
15: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
16: Mensenrelatie, Radboud Visser.
17: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
16: Jazeker.
18: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: Aankomende zondag speelt Heracles Almelo thuis tegen FC Groningen. Ben jij erbij in het Tacito Stadion? Scoor nu je tickets via Heracles.nl.
10: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Een zwaar ongeluk op de N340 vanochtend. Tussen Zwolle en Dalfsen botsen een taxibusje en auto frontaal op elkaar. Meerdere mensen zijn in een ambulance nagekeken. De weg richting Zwolle en de A28 is voorlopig dicht.
6: En ondernemer Henny van der Most uit Slagharen is failliet verklaard. Hij stak tientallen miljoenen in een mislukt pretparkproject. Je leest daar meer over in de app.
20: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
16: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Oud-PVV-minister Faber maakte zich schuldig aan stemming.

0: Ik had toch verwacht dat er wat meer verteld zou worden dan alleen dit. Dan maar naar de reclame.
1: Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Er kwam iemand binnen voor ze zijn jattie aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
3: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
4: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
3: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
5: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
3: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
1: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
6: Aanstaande zondag is het koopzondag bij Leners Fietsen in Hengelo. Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zie me je dan.
7: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
8: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Harco in Raalte geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
8: 20% korting?
9: Ja, ook bij Harco in Raalte.

0: Eind deze maand is hij gewoon te zien in Amsterdam, hè? Ziggo Dome staat hij dan.
1: Paula Keijzer.
0: Zoekero hoorde je met Senza Una Donna op Radio Oost. Maakt het bijna 7 minuten over 1. Een hele goedemiddag, fijn dat je er lekker bij bent en naar Radio Oost luistert. Met zometeen mannen die uit dezelfde plek afkomstig zijn als schrijver Charles Dickens. Nou, dan denk ik, dat belooft wel wat goeds qua muziek, toch? Dat dacht ik wel. En we zitten natuurlijk midden in de vinylweek. Betekent dat je veel pareltjes uit de vinyltijd gaat horen. En af en toe ook het een en ander van vinyl. Heb jij trouwens je stemlijst al ingevuld? Ook dat kan nog, want komende vrijdag is de Oost Vinyl Top 100. En dat stemmen dat kan via oost.nl/vinyl. Ja, dan moet ik het wel goed doen, hè? Kijk, dit is beter.

Level 42 hoorde je met Running in the Family. Ja, mannen dus die van de Isle of Wight komen, als ik het goed heb. En dat is niet het minste eiland, want daar komt bijvoorbeeld ook Charles Dickens vandaan. Nou ja, het is niet heel gek dat ze dan natuurlijk ook een beetje goed zijn met tekst. Want Charles Dickens is bekend van grote boeken, hè? Canterbury Tales bijvoorbeeld. Dus ja, dat zit daar denk ik wel, nou niet Running in the Family, maar wel Running op het eiland, om het maar zo te zeggen. We gaan even wat anders doen. We gaan eens even kijken naar straatnamen in muziek. Dat gebeurt namelijk in gewone tekst misschien wel veel, maar in de titels valt het wel mee. Ik heb even een paar voorbeelden erbij gezocht. Jerry Rafferty, Baker Street, met die fantastische saxofoonsolo. Maar wat dacht je van deze? Heerlijk, de Dire Straits met Telegraph Road, waar je ook minutenlang van kan gaan genieten. Ja, en wat ik wel opvallend vond, is dat je het ook regelmatig bij de Beatles ziet. Bijvoorbeeld bij het nummer wat ik zo meteen voor je heb. Ja, en toen dat uitkwam, dat was toch een pareltje. Op de ene kant Strawberry Fields en op de andere kant stond deze, Penny Lane.

0: De Vinylweek op Radio Oost.
1: Vinyl Bingo. Op Hemelvaartsdag spelen we bij Radio Oost Vinyl Bingo. Met als hoofdprijs een platenspeler. Download nu je bingokaart op oost.nl/vinyl. En doe mee.
2: Vinyl Bingo.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
7: europakinderhulp.nl.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
10: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.
14: Fietsvakantie, ja dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet.
13: Goedverblijf.nl.
14: Boek nu jouw fietsvakantie.
15: Half twee is het en tijd voor het nieuws. Krijg je van Wieke Esserdal. Wieke, goedemiddag.
16: Goedemiddag. De gemeente Zwolle onderzoekt twee mogelijke locaties voor tijdelijke asielopvang. De huidige opvangplek sluit begin volgend jaar, terwijl de nieuwe opvang in de Tippen dan nog niet klaar is. Daarom zoekt de gemeente een tussenoplossing voor ongeveer 300 mensen die nu in Zwolle wonen in de opvang en daar ook al een sociaal leven hebben opgebouwd. Na gesprekken met inwoners en ondernemers neemt het college na de zomer een besluit en daarna moet de gemeenteraad een beslissing nemen. Een zwaar ongeluk op de N340 vanochtend zorgt nog steeds voor problemen. Tussen Zwolle en Dalfsen botsten een taxibusje en auto frontaal op elkaar. Mogelijk gleed de auto tijdens een hagelbui door de middenberm en kwam toen op een verkeerde weghelft terecht. Twee mensen in het busje zijn eventjes nagekeken in een ambulance. Ook de bestuurder van de auto krijgt medische hulp. Die weg richting Zwolle en de A28 is dicht en dat blijft ook nog even zo. Hou daar dus rekening mee. Ondernemer Henny van der Most uit Slagharen is failliet verklaard. Onlangs hoorden we al dat zijn pretparkproject in Rotterdam mislukte. Van der Most investeerde zelf tientallen miljoenen euro's in dat park. Maar na de verkoop bleef een enorme schuld over. En hij baalt nu enorm dat hij er ooit aan begonnen is, zegt hij in een eerste reactie tegen Radio Oost.
17: Natuurlijk, ja, voor de kop slaan. Echt, dan denk ik, jongen, had ik dat nooit moeten doen. Ik bedoel, ja. Maar ja, ze hadden we, het was super in het begin. Super, echt, waar met de gemeente ook alles kon. En in één keer beginnen ze zo te draaien, die politiek. En ja, daar is er niet meer niks meer te houden.
16: Ja, hij zegt nu dus dat de situatie een drama is en dat hij zich in de steek gelaten voelt door de gemeente Rotterdam, waar dat pretpark zou komen. Op zijn landgoed in huis, daar wordt nu beslag gelegd. Mogelijk moet dat dus ook worden verkocht. Je kunt er allemaal meer over lezen op oost.nl of in onze eigen app.
15: Wieke, dankjewel. Stevige buien zijn er vandaag, ook met hagel, onweer, windvlagen. Toch af en toe een beetje zon. Qua temperatuur is het tussen de 11 en 13 graden. En daarmee is het vandaag een kille dag. Ook op de weg valt het niet mee. Op de A1 staat er zo'n 3,5 kilometer tussen Stroe en afrit Hoenderlo. Op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens ook 2,5 kilometer file. Dan de N35 tussen de Duitse grens en Enschede-Oost 2,5 kilometer file. En op de N35 tussen Heino-Zuid en Raalte ook zo'n 2 kilometer file.

0: Forever Young op Radio Oost van Elva Phil. De Vinylweek op Radio Oost. Ja, daar zitten we middenin en dat is fijn zeg. Want dat betekent dat we extra veel muziek uit die periode draaien. Maar dat jij ook kan stemmen op jouw favoriete nummers van vinyl. En dat kun je doen via oost.nl/vinyl. Komende vrijdag hoor je die dan terug in de Vinyl Top 100. En iemand die ook gestemd heeft op die lijst, dat is Vera. En die heb ik nu aan de telefoon. Vera, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, uit Deventer kom je. Jij verzamelt nog eigenlijk helemaal niet zo heel lang vinyl, begreep ik.
1: Nee, klopt. Nu ongeveer 2 jaartjes, denk ik.
0: Maar je hebt al wel een flinke collectie.
1: Ja, ik heb er denk ik een stuk of 78 al.
0: Jeetje. En dat begon allemaal met Lana Del Rey?
1: Ja, klopt. Mijn eerste LP was Dark Paradise van Lana.
0: Mm-hmm.
1: En ik ben eigenlijk begonnen met spaden omdat ik het er gewoon heel erg mooi en leuk vond uitzien. Ja. En ik vind het een leuke manier vindt om op die manier naar muziek te luisteren.
0: Ja, het is wat tastbaarder hè, dan gewoon online luisteren of via een cd.
1: Ja, klopt. Ik vind het gewoon meer sfeer hebben als je een LP hebt aanstaan in de woonkamer.
0: Ja, dat snap ik helemaal. Hey, en Lana Del Rey is natuurlijk een vrij jonge artiest. Die is een beetje in de zero-stenties begonnen met muziek uitbrengen. Heb je ook thuis al wat oudere LP's of zit je vooral in de wat nieuwere artiesten?
1: Nee. Ik heb bijna alle tijden. Ik heb ook wel oude inderdaad. Van David Bowie heb ik een LP en vooral ook veel van Michael Jackson.
0: Ja, dat zag ik al in jouw stemlijstje terug. Wat heb jij met Michael Jackson?
1: Welke LP's kan ik van hem heb?
0: Nou nee, gewoon überhaupt met hem als persoon, met zijn muziek. Wat vind je er zo mooi aan?
1: Ja, op jonge leeftijd kreeg ik dan keek altijd videoclips van hem. En dat vond ik altijd heel tof gedaan, die hele fase erachter.
0: Uh-huh.
1: En de eerste keer dat ik het hoorde was door mijn vader. Hij heeft me een beetje het aangesmeerd.
0: Ja. Yeah.
1: En ik weet niet, ik vind het gewoon echt fantastisch. Ook zijn kleding en zo, wat hij er altijd aan had. Zijn dance moves, ik vond het echt helemaal geweldig.
0: Ja, vet. Onder meer de clip van dit nummer, begreep ik, heb je vaak gezien. En vond je als kind ook best wel spannend, toch?
1: Ja, klopt. Ik vond het altijd een beetje eng als je dan in het begin ineens in een werewolf veranderen.
0: Oh ja, dat snap ik. Maar ik vond die make-up sowieso ook al best overtuigend, om het maar even zo te zeggen. Maar tegenwoordig zit je daar anders in, toch? Want ben je nu het dansje aan het leren van Thriller?
1: Ja, dat klopt. In de originele videoclip heb je een beetje aan het einde de dans natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, die probeer ik te oefenen.
0: Wauw, dat is toch vet moeilijk?
1: Nou, dat dacht ik eerst ook, maar als je het een beetje onder de knie hebt, dan gaat het wel.
0: Ja, of je hebt gewoon een verborgen danstalent, dat kan natuurlijk ook.
1: Dat kan ook, maar zo verborgen is het niet, want ik zit wel op dansles. Dus.
0: Ach, kijk, vandaar, dan is het linkje gelegd. We gaan het zo meteen nog even verder hebben over Michael Jackson, want er staat nog meer van hem in je lijst. Maar wat ook onder meer nog in jouw lijstje stond, was deze. Ik moet heel eerlijk bekennen, ik kende dit helemaal niet.
1: Ja, ik ben daar eigenlijk ook gewoon heel random achtergekomen. Ik draai zelf heel veel muziek op Spotify. Deze kreeg ik aangeboden. En ja, ik vind het echt een heel erg leuk nummer.
0: Wat is dit?
1: Echt heel veel. Het is van U96.
0: Club Bazaar heet het.
1: Ja, klopt.
0: En het is haast een soort van happy hardcore-achtig iets, hè?
1: Ja, niet echt hardcore, maar...
0: Zonder het harde geboing, maar die piepjes en zo.
1: Ja, klopt.
0: Ja, nou, leuk. Even een uitstapje naar je lijstje. Weer terug naar Michael Jackson, want die vinden we nog veel vaker erin. Je hebt ook onlangs de film gezien. Hoe vond je die?
1: Ja, ik vond het echt een fantastisch leuke film.
0: Ja,
1: ik vond het echt heel vet gemaakt.
0: Echt een aanrader, toch?
1: Ja, ik heb hem al 2 keer gezien.
0: Dus. Nee joh, ook allebei in de bios denk ik dan, toch? Want je kan hem thuis nog niet kijken.
1: Ja. Vandaag nog een keer gaan, 3 keer scheepsrechten.
0: Wat goed. Hoop jij ook dat er nog een tweede deel komt?
1: Nou, het zou wel leuk zijn. Ja, ik ben wel benieuwd wat er dan nog aan wacht gekomen.
0: Want Thriller, die onder meer ook in je lijstje staat, die zat natuurlijk wel in de film. Je hebt nog wat meer op Michael Jackson gestemd. Ja. Wanna Be Starting Something zat ook in die film.
1: Mm-hmm. En Human Nature natuurlijk.
0: Oh ja, ook prachtig. Maar die ik helemaal voor je ga draaien, die niet.
1: Nee, helaas niet.
0: Nee.
1: Maar misschien al in het tweede deel.
0: Het is ook een iets onbekender nummer van hem, toch?
1: Klopt. Het is echt, hij is niet heel bekend, maar ik vind het echt een heel erg mooi en leuk lied.
2: Nou, we gaan hem draaien. Dankjewel voor je stem, Vera. En ik ben heel benieuwd wat er de komende tijd nog meer in jouw vinylcollectie gaat komen.
1: Ik ook.
2: Succes met verzamelen.
1: Dankjewel. Doei.

0: Michael Jackson, Liberian Girl, hoorde je op Radio Oost uit het stemlijstje van Vera uit Deventer. Zij bracht ook haar stem uit op die vinyl top 100. Komende vrijdag is het zover, kun je daarvan gaan genieten. En ook jouw voorkeuren kunnen daarin zitten, als je tenminste jouw stem nog uitbrengt. Oost.nl/vinyl, dat is waar je terecht kan. Ja, en als je daar dan toch bent, check direct even hoe je morgen mee kan doen met die vinyl bingo. Want kun je een platenspeler winnen. Vet.
1: Man sat in a club down an old soul home, where we drink champagne, the tissues start cherry cola. She walked up to me and she asked me to dance.

Blijft lekker, hè, deze. De live versie van Lola van de Kings, dat ongetwijfeld ook in de Oost Top 100 gaat staan. Op vinyl, komende vrijdag is het zover. Je stem kun je nog uitbrengen. Oost.nl/vinyl.

0: Overijssel barst van de bijzondere plekken. Maar wat is nou de allermooiste? Je kunt ze ontdekken in de nieuwe serie Het Mooiste Plekkie. Uit meer dan 1000 ingezonden foto's selecteerde de vakjury de 22 mooiste. Elke week reis je via deze foto's langs twee van deze bijzondere plekken. En hoor je de verhalen die ze zo speciaal maken. Laat je inspireren. Krijg tips van de vakjury en stem op je favoriete foto. Het Mooiste Plekkie. Elke dinsdag op TV Oost.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
3: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
2: En voor de sta-opstoel van Toon.
4: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
2: Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
10: Oh, wat betekent dat voor mij?
9: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
10: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
9: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
10: En moet ik verder nog ergens op letten?
9: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Kom Hemelvaartsdag naar de Weerseloze Markt, de gezelligste markt van Twente.
14: Het nieuws in Overijssel. De gemeente Zwolle onderzoekt mogelijke locaties voor tijdelijke asielopvang. De huidige opvangplek sluit begin volgend jaar, terwijl de nieuwe opvang nog niet klaar is. Daarom zoekt de gemeente een tussenoplossing. En de N340 tussen Zwolle en Dalfsen is zojuist weer geopend. Vanochtend was daar een zwaar ongeluk. Mogelijk speelde een hagelbui daarin een rol. Meer nieuws op oost.nl.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
16: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, start de systemen sinds vanochtend in fases weer op. Volgens het bedrijf is daarvoor een tijdelijke stroomvoorziening in gebruik genomen. Door de brand in het datacentrum hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is volgens het datacentrum in volle gang. Maar 1 op de 5 Oekraïners in Nederland zegt nu terug te willen als dat kan. De meerderheid verwacht niet de komende 2 jaar weer naar huis te gaan, blijkt het onderzoek van de Rijksoverheid. Steeds meer Oekraïners zien voor zichzelf een toekomst in Nederland. Ruim 40% zegt ook niet terug te willen als het weer veilig is in Oekraïne. Dat percentage is een stuk hoger dan 2 jaar eerder, toen dezelfde mensen die vraag ook kregen. Safaripark Beekse Bergen is een groot deel van de dag dicht geweest na een ontsnapping van een cheetah. Een verzorger ontdekte ruim voor openingstijd dat de cheetah weg was uit zijn verblijf. Daarop werd besloten het park niet te openen voor bezoekers totdat het dier gevangen was. Dat lukte rond 1 uur. De cheetah was snel gevonden. Omdat hij in een bosachtig gebied zat, was het niet makkelijk om hem daar weg te krijgen. Volgens Beekse Bergen was er geen sprake van een onveilige situatie. Het park is inmiddels weer open. Het weer, stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door komen ook droge momenten voor met zon. Dan wordt het een graad of 12. Ook morgen vallen de buien en is het fris. Dan wordt het ook zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
18: Check de meter.
19: Lievelingsmerk gezocht, lievelingsprijs al gevonden. De zomercollectie in designer outlet Ochtroep tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Bespaar op merken als Nike, Levi's en PME Legend. Designer outlet Ochtroep Duitsland, over de grens bij Enschede.
20: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
21: Designer outlet Ochtroep, deze vrijdag en zaterdag tot 9 uur open.
22: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
23: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Buscher Woonadviseurs in Denenkamp geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
22: 20% korting?
23: Ja, bij Buscher in Denenkamp.
24: Radio Oost. Paula.

Patrick Hernandez met zo'n wijsheid die zo op het tegeltje kan. Born to be alive, hoorde je. Maakt het 2:06. Zometeen tijd om het te gaan hebben over prijswinnend bier uit onze provincie. Hoor je straks meer over.

0: Kate Bush en Running Up That Hill, ook een van de suggesties waar ik op heb gestemd voor de Oost Vinyl Top 100, kun jij dus ook nog doen via oost.nl/vinyl. En het mooie is, dan maak je ook kans op jouw stemlijstje op vinyl. Ja, dat vind ik echt heel vet. Daar ben ik ook wel een beetje jaloers op, want ja, daar maak ik natuurlijk geen kans op. Dat is alleen voor jou aan de andere kant van de radio. Dus zeker nog even dat lijstje invullen. Ja, en over gelukkige winnaars gesproken. Ik heb ook een hele gelukkige winnaar aan de telefoon. Namelijk Bert Cuperus. Een hele goede middag, Bert. En gefeliciteerd. Oh.
1: Goedemiddag, Paula, dankjewel.
0: Jullie hebben een hele mooie prijs gewonnen, namelijk de tweede prijs bij de Dutch Beer Challenge, de belangrijkste bierkeuringswedstrijd van Nederland. Dat hebben jullie gewonnen met jullie Connoisseur Dubbelbok. Dan moet je misschien toch even vertellen wat dat is.
1: Nou, ik heb 10 jaar geleden de biersociëteit of de speciaal biersociëteit Bierconnoisseurs opgericht. In het kader daarvan hebben we vorig jaar een bier gebrouwen, waarbij we alle leden hebben betrokken. De ene lid heeft het recept gemaakt, de andere lid heeft het gebrouwen. We hebben daar een prachtig etiket omgewikkeld en we hebben het bier als BC Dubbelbok op de markt gebracht.
0: Want wie zijn dan die bierconnoisseurs?
1: Dat is een vereniging, of een speciaal biervereniging, waar ongeveer 32 brouwers bij aangesloten zijn. Speciaal bierliefhebbers, maar ook horeca, gastronomie. Die hebben zich allemaal bij mij aangesloten in de sociëteit bierconnoisseurs.
0: Ah, dus eigenlijk zijn jullie een bierkennersclub?
1: Ja, we hebben ook een x-aantal ereleden, waaronder Mark Jansen. Die ook ons les geeft tijdens de Bierconnoisseurs Academie. Dus die hebben we ook voor onze leden opgericht. Dat is allemaal op vrijwillige basis en kost geen geld en het is ook niet commercieel.
0: En jullie hebben daar met dat biertje wat jullie dus met z'n allen hebben bedacht een prijs gewonnen. Zilveren prijs, hè? Had je dit verwacht toen jullie meededen? Want jullie hebben dit natuurlijk vooral als liefhebbers gemaakt.
1: We hebben dit als liefhebbers gemaakt, maar we hebben er natuurlijk wel over nagedacht. Want een van onze leden heeft al 2 keer eerder een bok bier ingestuurd.
0: Oh.
1: En daar heeft hij goud mee gewonnen, 2 keer over. En ik heb hem gevraagd van maak nou eens een afgeleide van jouw bok. Dan maken we misschien ook nog wel kans op een prijs tijdens de Dutch Beer Challenge.
0: Jij bent niet van gisteren, Bert.
1: En wij zijn niet van gisteren. We hebben dat bij een goede brouwerij, een van onze leden, laten brouwen. En warempel in de klasse Bok en Dubbelbok werden we tweede. En de voorganger die goud hebben gewonnen, die zijn ook overall champion geworden van het hele verhaal. Van die waarbij dus 430 bieren ingeschreven stonden.
0: Nou, dan hoef je je niet te schamen dat je daarvan het goud aan je voorbij hebt moeten laten gaan.
1: We hebben zilver met echt een gouden randje en daar zijn we ontzettend trots op.
0: Ah, mooi man, mooi man. En ook mooi dat het dus echt een Overijssels biertje is. Omdat het met allemaal kenners, liefhebbers uit de provincie samen is gemaakt.
1: Het is heel lokaal, regionaal is het geweest. De brouwer komt uit Losser, de receptuurmaker uit Borne. Nou, we hebben een mooi etiket laten maken en dat etiket zit ook bij de laatste 10 etiketten in de wedstrijd het mooiste etiket van Nederland. Dus
0: ook
1: we mogen niet klagen.
0: Nee, dat zeg je goed.
1: Trots.
0: Nou, goed zo. Nogmaals van harte gefeliciteerd met dus die prachtige zilveren medaille. Hoe hebben jullie het zelf eigenlijk gevierd? Daar is vast wel een biertje op gedronken.
1: Nou, ik zelf heb daar natuurlijk, omdat zo'n avond is heel speciaal, want je bent daar met allerlei vakbroeders bij elkaar. Uh-huh. Het was één grote netwerk. Avond. En dat wordt natuurlijk in onze groepsapp. We hebben meerdere groepsapps waar we laten zien wat we drinken en waar we zijn. En daar hebben we natuurlijk uitgebreid, hebben we dat in woord en beeld laten zien van hoe dat gegaan is tijdens de Dutch Beer Challenge. En we feesten binnenkort nog op 14 juni, want dan zijn we weer bij elkaar om hier toch gezamenlijk op te proosten.
0: Nou, groot gelijk. Dat wordt ongetwijfeld een mooi moment. Dank dat je erover wilde vertellen, Bert. En nogmaals van harte gefeliciteerd met jullie mooie zilveren medaille. Met dus, zoals jij zelf zegt, dat gouden randje voor jullie echte Overijsselse bier. Ik wens je een hele mooie dag toe.
1: Hetzelfde gewenst. Dank je wel voor het interview.
0: Doeg.
1: Doeg. Dag.

0: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
3: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
2: En voor de sta-opstoel van Toon.
4: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs.
10: Leon Kozijnen.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
13: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
14: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Bendy en Losser geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
13: 20% korting?
14: Ja, ook bij Bendy in Losser.
15: Het is een minuutje over 2:30 en tijd voor het nieuws. En dat krijg je van Wieke Essendal. Wieke, goedemiddag.
16: Goedemiddag. In Enschede wordt over een uur stilgestaan bij de vuurwerkramp. Vandaag 26 jaar geleden. Rond 3:30 vanmiddag luiden de klokken op het tijdstip van de explosie. En nou kan iedereen die dat wil een verhaal vertellen in het Huis van Verhalen. Na de grote herdenking van vorig jaar gaat de herdenking er vanaf vandaag anders aan toe. Het schrappen van de officiële kranslegging betekent niet dat er geen bloemen komen bij het monument. Iedereen die dat wil kan dat alsnog doen. En ook hangen de vlaggen in Enschede vandaag halstok. De gemeente Zwolle wil bewoners en ondernemers uit de woonwijk Aalanden laten meedenken. Het gaat over de toekomst van de wijk. De gemeente wil met bijeenkomsten en peilingen weten welke ideeën en zorgen er zijn. Het wordt gebruikt voor een plan waarin staat hoe dat gebied zich de komende jaren gaat ontwikkelen. Niet alles ligt open. Afspraken over bijvoorbeeld huizen, parkeren en duurzaamheid zijn al gemaakt. De gemeenteraad neemt uiteindelijk een besluit over die plannen. Dat gebeurt waarschijnlijk later dit jaar. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Bijvoorbeeld als iemand zich verzet bij een arrestatie of als de politie ergens moet binnendringen. En ook zijn er volgens de politie meer demonstraties waar verschillende groepen aan meedoen.
17: Je hebt mensen die volkomen terecht, en dat is een groot goed, moeten wij ook beschermen, hun geluid willen laten horen ergens over. Maar er is ook een grote groep die daar aanwezig is met hele andere intenties. Ja, het plegen van strafbare feiten, het vernielen van spullen of het gewoon het gerellen tegen de politie als doel aan zich. En dat is iets waar wij echt hard tegen op moeten treden. En daar moet ook maatschappelijk draagvlak voor zijn, vind ik.
16: Ja, zo kwamen politie en ME gisteravond in actie tegen railschoppers in Loosdrecht. Waren bij een demonstratie tegen een noodopvang voor asielzoekers. Bekogelde politie en gooide vuurwerk en fakkels naar dat gebouw. Ook in Apeldoorn en Den Haag is het onrustig rond dit soort demonstraties. En in de eerste 4 dagen van de eindexamens zijn al 165.000 klachten binnengekomen. Het zijn er veel meer dan vorig jaar in dezelfde periode, waardoor het klachtenrecord misschien wel wordt verbroken. Scholieren klagen vooral dat de examens te moeilijk zijn, zoals geschiedenis op de HAVO en Nederlands op VWO. Maar er zijn ook praktische klachten, bijvoorbeeld het ontbreken van een woordenboek of geen drinkwater meenemen tijdens de examens. Volgens het LAX laat het hoge aantal klachten ook zien dat veel scholieren de examens heel zwaar vinden. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
15: Dankjewel. Stevige buien vandaag, hagel, onweer, windvlagen. Af en toe nog een heel klein beetje zon. Maar het blijft kil hoor, tussen de 11 en 13 graden. Ook vanavond en vannacht gaat het nog wat regenen. Ook onweer komt daar dan bij en het koelt af naar zo'n 5 graden. En morgen, ja, toch wel weer ook die regen. Het verloopt grijs en nat. Dus dat dauwtrappen, dat zou wel eens in het water kunnen vallen. De situatie op de weg is eigenlijk niet heel veel veranderd met een uur geleden. Op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens staat 2,5 kilometer file. Op de A28 is overigens wel een fikse file bijgekomen. 11,5 kilometer, want de linker rijstrook is daar afgesloten tussen het Harde en Zwolle centrum. Het wegdek is daar in slechte toestand. En op de N35 staat tussen de Duitse grens en Enschede-Oost ook 2,5 kilometer. En op de A50 overigens ook 3,5 kilometer file tussen Hattem en Kampen-Zuid.

0: Gimme, gimme, gimme, naar Radio Michael Walden.
1: Laat me hangen, quiz.
0: En Paddy Austin hoorde je op Radio Oost. Het is tijd om een spel te gaan spelen. En dat doen we natuurlijk in het kader van die vinylweek. Komende vrijdag de Vinyl Top 100, waarop je nog kan stemmen. Oost.nl/vinyl. En als je er dan toch bent, check ook even hoe je jouw bingo-kaart dan kan downloaden. Want morgen spelen we de Vinyl Bingo met hele mooie prijzen. Waaronder een platenspeler. Nou, die platenspeler die kan je nu niet winnen, maar wat je wel kan winnen is een heel fijne manier om jouw mooie platen een beetje tentoon te stellen. Hè? Om ze te laten zien als de kunstwerkjes die ze daadwerkelijk zijn. Namelijk het enige echte Radio Oost vinylblokje waarin je dus je plaat, je hoes mooi kan stallen. Wat moet je daarvoor doen? Ja, de plaat is blijven hangen, de naald is blijven hangen. En de vraag is, welk nummer hoor je en van welke artiest? Weet je wie dit is en met welk nummer? Stuur het dan in via de Oost-app of bel even 074-2456-665.

0: Eurythmics, Here Comes the Rain op Radio Oost.
1: Laat me hangen, quiz.
0: De Laat me hangen quiz. En die ga ik spelen met Ingeborg uit Deventer. Een hele goede middag.
2: Goedemiddag, Paula.
0: Hallo, hoe is het?
2: Druk. Dat krijg je altijd als je een paar dagen vrij hebt op je werk.
0: Oh ja, dat moet je dan allemaal weer inhalen.
2: En er moet veel voorbereid worden.
0: Ja, dat snap ik. Want heb je net vrij gehad of ga je nog vrij hebben?
2: We zijn verplicht, morgen sowieso met hemelvaartsdag.
0: Natuurlijk.
2: Maar vrijdag hebben we een verplichte vrije dag.
0: Ja. Ja, dus je moet even extra...
2: Er moet nu gewoon veel gebeuren, maar dat betekent ook dat er maandag extra veel te verwerken is vanwege die vrije dagen.
0: Oh.
2: Dus mensen trekken zich daar niets van aan en blijven gewoon mailen. En dat krijgt van maandag allemaal weer op ons bord.
0: Ja, hè? Val Ingeborg toch niet zo lastig elke keer?
2: Dus, nee, ik was het hoort er gewoon bij.
0: Oké. Nou, wat we dan op zijn minst kunnen doen is hier bij Radio Oost fijne muziek draaien, zodat jij je werkdag lekker doorkomt en natuurlijk een leuk spelletje spelen. Dat deden we net ook en jij dacht, verrek, dat komt me bekend voor.
2: Ja.
0: Zullen we even luisteren nog?
2: Ja.
0: Wie was dit dagje en met welk nummer?
2: Dat is Brad met The Guitar Man.
0: Jazeker. Hartstikke goed, Ingeborg. Is dit ook een favoriet van jou?
2: Nou, ik zal hem niet wegdraaien, laat ik het zo zeggen.
0: Okay.
2: Er zijn andere nummers die ik mooier vind. Maar
0: nou, normaal gesproken zou ik dan dus nu Brad draaien met Guitar Man. Maar als jij zegt van nou, ik heb liever een ander plaatje, kan ik daar ook even naar kijken natuurlijk.
2: Dus, mag het een van de nummers zijn die waar ik op gestemd heb?
0: Ja, roep eens.
2: Biscaya van James Last.
0: Oh, dan maak je het wel direct heel moeilijk. Wie zei je?
2: Biscaya. Ja, als je zoekt op James Last.
0: James
2: Last. Het is allemaal instrumentaal. En dan Biscaya, B-I-S-C-A-Y-A.
0: Oh, dit is alweer een uitdaging. Nee, die heb ik helaas niet voor je. Dus dat hou je dan toch even te goed, sorry.
2: Dus geen probleem.
0: Ja, wat vind je van de Fortunes met Caroline?
2: Nee, per se.
0: Dan toch maar Guitar Man?
2: Dan maar Guitar Man. Dat is niet anders.
0: Het zit je niet mee, Ingeborg.
2: Nee, ik zeg helemaal niet.
0: Nee. Nou, gelukkig heb je je stemlijstje ingevuld op oost.nl/vinyl. En wie weet hoor je daar nog een hele hoop van terug in de top 100 vrijdag. Dankjewel, gefeliciteerd. Dankjewel.

0: De Vinylweek op Radio Oost.
1: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
2: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
3: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
2: Voor pallets van 100 kilo?
3: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
4: Tijd voor gesponsorde vacatures.
1: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
5: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Oh, nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Aankomende zondag speelt Heracles Almelo thuis tegen FC Groningen. Ben jij erbij in het Tacito Stadion? Score nu je tickets via Heracles.nl.
14: Het nieuws in Overijssel. Ondernemer Henny van der Most uit Slagharen baalt dat hij ooit aan het pretparkproject in Rotterdam is begonnen. Hij stak er tientallen miljoenen euro's in, moest de boel verkopen en is vandaag failliet verklaard. En FC Twente-speler Jill Roort uit Oldenzaal maakt kans op een hele mooie prijs. Ze is genomineerd voor titel Speler van het Jaar in de Eredivisie. Je leest daar meer over in onze app.
0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, start de systemen sinds vanochtend in fases weer op. Volgens het bedrijf is daarvoor een tijdelijke stroomvoorziening in gebruik genomen. Door de brand in het datacentrum hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is volgens het datacentrum in volle gang. Maar 1 op de 5 Oekraïners in Nederland zegt nu terug te willen als dat kan. De meerderheid verwacht niet de komende 2 jaar weer naar huis te gaan, blijkt het onderzoek van de Rijksoverheid. Steeds meer Oekraïners zien voor zichzelf een toekomst in Nederland. Ruim 40% zegt ook niet terug te willen als het weer veilig is in Oekraïne. Dat percentage is een stuk hoger dan 2 jaar eerder, toen dezelfde mensen die vraag ook kregen. Safaripark Beekse Bergen is een groot deel van de dag dicht geweest na een ontsnapping van een cheetah. Een verzorger ontdekte ruim voor openingstijd dat de cheetah weg was uit zijn verblijf. Daarop werd besloten het park niet te openen voor bezoekers totdat het dier gevangen was. Dat lukte rond 1 uur. De cheetah was snel gevonden. Omdat hij in een bosachtig gebied zat, was het niet makkelijk om hem daar weg te krijgen. Volgens Beekse Bergen was er geen sprake van een onveilige situatie. Het park is inmiddels weer open. Het weer, stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door komen ook droge momenten voor met zon. Dan wordt het een graad of 12.
16: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
17: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Kruider Woninginrichting in Steenwijk geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
16: 20% korting?
17: Ja, bij Kruider in Steenwijk.
18: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis. Check de
1: meter. Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste. Radio Oost.

0: De Jay Gales Band en Centerfold.
1: Welkom bij Cultuurcafé Overijssel.
0: We doen even een stapje uit de radiostudio en een stapje in de tv-studio. Vanavond vanaf 20 over 5, is het weer tijd voor Cultuurcafé Overijssel. Wat je kan gaan zien op TV Oost natuurlijk, met daarin allerlei leuke gasten. Waaronder Anouk Welhuis, die hier nu ook in de studio staat. Anouk, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij bent van de Museumfabriek in Enschede en het OIVO Techniek Museum in Hengelo.
2: Klopt.
0: Jullie zijn een project gestart afgelopen september. Het verhaal van Twente. Nu kom je steeds een stapje dichterbij. 31 mei gaat die opening zijn. Wat spannend.
2: Ja, zeker. Heel spannend. Ja. Ja, en het project heet inderdaad Het Verhaal van Twente. Omdat we eigenlijk als musea zien dat de regio heel erg bestaat uit heel veel verschillende culturen en nationaliteiten. Mm-hmm. Maar eigenlijk worden die verhalen nog niet zo veelzijdig verteld in beide musea. Dus we voelden wel echt de ambitie van het museum is van iedereen. En we willen ook graag die verhalen naar het museum halen. En deze fase van het project. Want het project duurt in totaal 4 jaar. Het is inderdaad een gezamenlijk project met OIVO Techniek Museum en de Museumfabriek. En in dit eerste jaar heet het project Nieuwkomers van Toen. En gaan we de verhalen vertellen van de Italiaanse arbeiders en de Turkse arbeiders die in de jaren 60 en 70 naar Nederland kwamen.
0: Dus eigenlijk gaan jullie verschillende hoofdstukken meepakken.
2: Klopt, ja, precies. Dus ja, we noemen het in de fases vroeger, nu en toekomst.
0: Juist. Ja. En het begint dus met de arbeiders die hier naartoe zijn gekomen. Ja. Vanuit onder meer Italië en Turkije.
2: Ja.
0: Hoe gaat dat dan vorm hebben?
2: Je bedoelt in hoe de bezoeker het kan zien of hoe het proces is gegaan?
0: Laten we doen hoe de bezoeker het kan zien. Ja.
2: Ja, de bezoeker inderdaad kan vanaf 31 mei bij beide musea een kijkje komen nemen. En we presenteren eigenlijk de verhalen, de migratieverhalen. Maar geven het echt een persoonlijk gezicht. Dus we hebben met een kernteam per museum gewerkt van Italiaanse mensen en van Turkse mensen. Mm-hmm. Van eerste en tweede generatie. En zij hebben hun persoonlijke verhalen verteld, persoonlijke objecten meegenomen, foto's laten zien. En eigenlijk in gezamenlijkheid, dus in co-creatie met elkaar, hebben we dus in een half jaar toegewerkt naar die presentatie. En je ziet foto's, je ziet mooie video's. We hopen echt de bezoeker op een persoonlijke laag echt te raken.
0: En het is ook mooi, denk ik, dat je dat met de mensen hebt gedaan die dat zelf dus hebben meegemaakt. Want dan krijg je die tastbare verhalen. Dan komt het opeens een stuk dichterbij.
2: Precies. En als museum kan je dat verhaal eigenlijk niet vertellen. Want het is niet jouw geschiedenis in die zin. Of het heeft wel in deze regio plaatsgevonden. Maar we konden deze verhalen niet vertellen zonder de toevoeging van deze groepen.
0: En wat is nou, als je die verhalen even zo voor de geest haalt, wat is jou nou het meest bijgebleven?
2: Het gemis en dat je gewoon dat de arbeiders dachten van we gaan voor een tijdje naar Nederland, voor 1-2 jaar en dan keren we terug. Mm-hmm. Maar we weten allemaal dat die geschiedenis is anders verlopen. Veel gingen terug.

0: eigen land en je bouwt een nieuw leven op, dat je ook de veerkracht hebt om hier weer een nieuw leven op te bouwen. Met de mensen om je heen, met een ondernemer worden. Je hele leven weer eigenlijk opnieuw vormgeven.
1: Is dit iets ook waar we ons misschien minder van bewust zijn hier, dat deze geschiedenis hier is?
0: Ja, ik denk het wel. Ja, ja,
1: het is ook wel echt belangrijk dat, dat het verteld wordt.
0: Ja, ja, ze hebben de regio mede vormgegeven. Enschede bestaat volgens mij uit 160 verschillende nationaliteiten. Mm-hmm. En het is denk ik mooi om ook elkaars verhalen iets beter te proberen te begrijpen. Waardoor we ook wat meer begrip voor elkaar kunnen krijgen.
1: Ja, net toen we elkaar buiten de uitzending omspraken, zei je ook al van, het is je eigenlijk best wel lastig voor te stellen dat Enschede een grotere economie had dan Amsterdam destijds.
0: Ja,
1: dat
0: precies.
1: Wist ik ook niet.
0: Nee, dat was gewoon een supergrote fabriekstad. De textiel in de hoogtijdagen, ja, dat was gewoon gigantisch. Daar kunnen we ons nu eigenlijk niks meer bij voorstellen. Maar daar waren dus ook na de oorlog, hè, toen de economie in Nederland wat meer ging draaien. Toen waren er gewoon arbeiderstekort. Dus ja. Het is ook misschien goed om je te beseffen dat Nederland zelf de wervingsverdragen is aangegaan met Italië en daarna met Turkije. Dus zelf heel erg actief de uitvraag heeft gedaan naar die arbeiders.
1: Ja, en de verhalen van hen dus, dat kun je allemaal meekrijgen in jullie mooie nieuwe project. Vanaf 31 mei is dus die opening. Het verhaal van Twente heet het.
0: Het heet Nieuwkomers van Toen.
1: Precies, dat wou ik je net vragen. Hoe heet het eerste hoofdstuk Nieuwkomers van Toen?
0: Ja.
1: Vanavond in Cultuurcafé Overijssel vertel je er nog veel meer over. En is het eigenlijk ook het onderwerp wat centraal staat, hè? Want er is ook een zangeres te gast samen met haar vader. Haar vader komt uit Turkije, is ook om deze reden hier naartoe gekomen. Dus er wordt nog veel meer daarover verteld. Zeker kijken dus vanavond om 5:20 op TV Oost. En elk uur wordt het herhaald. Dan kun je het dus nog een keer zien. Dankjewel dat je er was en heel veel succes met het project.
0: Ja, dankjewel.
1: De 31ste dus is de opening.
0: Ja.

Simon & Garfunkel en The Sound of Silence. Nou, die stilte die houden wij hier niet op Radio Oost. We gaan gewoon lekker door met fijne muziek draaien uit de periode van het vinyl. Jij kan ook nog je stem uitbrengen op die vinyl top 100. Komende vrijdag, dan is het zover. Via oost.nl/vinyl kun je dat doen. En maak je ook nog eens kans op jouw stemlijstje op vinyl. Een persoonlijke LP, hoe vet is dat? Morgen overigens nog de vinyl bingo. En ook via diezelfde link kun je kijken of je nog even een bingo kaart kan downloaden. It's time.

0: Volgende week is de allereerste landelijke Week van het Nieuws. In deze week worden al jouw nieuwsvragen beantwoord. En krijg je de kans op een exclusief kijkje achter de schermen bij RTV Oost. Stel je vraag of meld je aan via oost.nl/weekvanhetnieuws.
1: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
1: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
7: Ik krijg een vakantiebroertje.
8: Huh?
7: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
8: Cool, wil ik ook.
9: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
10: EuropaKinderhulp.nl.
11: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Aankomende zondag speelt Heracles Almelo thuis tegen FC Groningen. Ben jij erbij in het Tacito Stadion? Scoor nu je tickets via Heracles.nl.
16: Half vier en daarmee tijd voor het nieuws. Krijg je van Wieke Essendal. Wieke, goedemiddag.
17: Goedemiddag. De gemeente Zwolle kijkt naar twee nieuwe locaties voor tijdelijke asielopvang. De huidige plek sluit begin volgend jaar, terwijl de nieuwe opvang in de Tippen nog niet klaar is. Daarom zoekt de gemeente een tussenoplossing voor ongeveer 300 mensen die nu al in Zwolle wonen. Na gesprekken met inwoners en ondernemers neemt het college na de zomer een besluit. Ondernemer Henny van der Most uit Slagharen is vandaag failliet verklaard. We hoorden onlangs al dat zijn pretparkproject in Rotterdam mislukte. Hij investeerde zelf tientallen miljoenen euro's in het park, maar na de verkoop bleef een grote schuld over. Onze verslaggever Jan Colijn weet meer over Henny.
18: Hij was behoorlijk aangeslagen. Hij heeft natuurlijk, je hebt het over Henny van der Most, markant zakenman. Ooit een vermogen geschat op 75 miljoen, stond in de quote 500. Rutte als persoonlijke vriend vloog met een helikopter door Nederland. Hij had een eigen tv-programma, boek geschreven. De bomen reikten tot een hemel. 2014 is hij dan in Rotterdam, wilde hij daar van een voormalige afvalverwerker, wilde hij daar een pretpark maken. Maar ja, hij belandde daar in een regelrechte achtbaan.
17: Want uiteindelijk moest dat pretparkproject worden verkocht. Daarna bleef er een hele grote schuld over. Inmiddels is er dus beslag gelegd op al zijn bezittingen. Ook zijn landgoed en huis dreigen verkocht te worden. De ondernemer noemt de situatie dus een drama. En een van de beste kinderboeken van het land komt uit Zwolle. Een rugzak vol van Pieter Koolwijk. De kinderjury heeft dat vandaag bekendgemaakt. Dat is de belangrijkste publieksprijs voor kinderboeken. En Pieter zelf zag het niet helemaal aankomen.
19: Kinderjury, hè? Alle kinderen van Nederland mogen stemmen. Dus iedereen roept ook op tot stemmen. En er zitten ook een aantal YouTubers tussen. En die hebben gewoon een heel groot bereik natuurlijk. Hè? Die hebben heel veel volgers. Dus ik was eigenlijk in de veronderstelling van, er zat bij ons ook een YouTuber tussen de categorie. Ik denk, dan zal die wel winnen.
17: Ja, maar het is hem toch gelukt. Pieter Koolwijk uit Zwolle heeft een geweldig boek geschreven. Je kunt daar meer over lezen op oost.nl of in onze eigen app.
16: Yes, Wieke, dankjewel. Het is een wat onstuimige dag vandaag. Hè? Best wel pittige buien, hagel, onweer, windvlagen. Momenteel een graadje of 10. Op sommige plekken is het iets warmer, rond de 13 graden. Die buien die zetten ook vanavond en vannacht nog door. Ook dan komt er af en toe wat onweer bij kijken. Het koelt ook af vannacht naar een graadje of 5. En morgen staat ons niet veel mooier weer te wachten. Want ook dan is het een grijze en natte dag. Best wel wat regenbuien. En ook in de middag zal het nog gaan regenen met hier en daar wat onweer. Op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens staat 2 kilometer file. Op de A28 tussen het Harde en Zwolle Centrum is de linkerrijstrook dicht vanwege dat het wegdek daar een slechte toestand is. Ook daar staat 16 kilometer file. Op de A35 tussen Delden en Borne-West 2,5 kilometer file. Op de A35 tussen Almelo-West en Wierde-West ook 2 kilometer file. Dan op de A35 tussen Enschede-West en Enschede-Oost 3 kilometer file. Ja, ik lach wel, want het is natuurlijk helemaal niet lachen als je in de file staat. Maar er lijkt geen einde aan te komen. Nou, tot slot de N35 tussen de Duitse grens en Enschede Oost. Ook daar staat 2,5 kilometer file. Sterkt als je erin staat.

Christa Burke, The Lady in Red, hoorde je op Radio Oost. En daarvoor nog Shirley Bassey met This Is My Life. Ja, voor mensen die mij een beetje kennen, die weten dat ik nogal Harry Potter fanaat ben. Nu zijn er tegenwoordig ook audioboeken van Harry Potter die dan door verschillende mensen worden ingesproken. Dus niet eens zozeer dat je het gewoon hoort, maar ook vooral dat elk karakter door iemand anders wordt ingesproken. Gewoon alsof je naar een televisieserie, een film luistert. Dat is het eigenlijk meer. En opeens hoorde ik daar een bekende stem in voorbij komen. Er werd namelijk een nummer gezongen. En toen dacht ik, verrek, die komt mij bekend voor. Wat bleek, is Shirley Bassey. Die heeft dus een nummer voor die boeken ingezongen. Die in de boeken eigenlijk alleen van tekst is. Maar die hebben ze dus speciaal, blijkbaar, tot echt een lied gecomponeerd. En zij mocht dat zingen. Nou, dat klinkt zo.

0: dit klinkt toch lekker? Ik zou hier wel een heel album van willen hebben, hoor. Het heet You Stole My Cauldron, But You Can't Have My Heart. Oftewel, je stal mijn ketel, maar je kan mijn hart niet hebben. Ja. Nou, ik vind het wel grappig. Shirley Bassey dus in de Harry Potter wereld nu ook. Tijd voor de Weather Girls.
1: Hi, we're your Weather Girls. Uh-huh. And have we got no...

0: De Radio Oost Vinylweek.
1: Deze week is het Vinylweek op Radio Oost. We gaan terug in de tijd naar het kraken van de naald op de plaat. Welke vinylplaten heb jij vroeger helemaal grijs gedraaid? Stem die platen nu de Radio Oost Vinyl Top 100 in. En maak kans op een unieke LP met jouw favoriete nummers. Ga naar oost.nl/vinyl en stem. Vrijdag hoor je de Vinyl Top 100 op Radio Oost.
0: De Radio Oost Vinylweek.

0: The Doobie Brothers, Listen to the Music.
1: De 6 voor 7.
0: En die had er ook maar zo tussen gepast bij de 6 voor 7. Want Jan-Willem, die gaat over...
2: We zoeken band.
0: Op vinyl, toch?
2: Op vinyl. Ik heb deze op vinyl op LP ooit gekocht.
0: Oh ja, Doobie
2: the
0: Brothers.
2: Best of the Doobie Brothers.
0: Oh, lekker.
2: Heerlijk.
0: Nou, maar de keuze is reuze, want er zijn natuurlijk, ik weet niet hoeveel groepen op te noemen. Dit is misschien nog wel makkelijker dan wat jullie de voorgaande dagen hadden. Want toen hadden jullie eerst solo mannen, toen solo vrouwen op vinyl.
2: Maar ik merk wel dat het moeilijker is om keuzes te maken. Want als je een nieuwsonderwerp hebt, dan komen er echt tientallen mensen die met ideeën komen. En dit is een zo ruim begrip dat mensen toch wat langer over nadenken.
0: Het is weer te ruim misschien.
2: Het is te makkelijk.
0: Ja.
2: Ja, er moet even, de hersencellen moeten even goed gepijnigd worden. Gaan we volgende week natuurlijk weer doen vanaf maandag de 6 voor 7 over het nieuws. Maar nu nog over de vinylplaten, de muziek uit de jaren 60, 70, 80. Welke bands zou jij graag willen horen?
0: Nou, er komen al leuke suggesties binnen hoor. Van Rita Oudeweming bijvoorbeeld, die zegt UB40, Duran Duran of The Simple Minds.
2: Ja, U2 is ook echt zo'n, ik vergeet nooit die LP, hè, met die zwarte bovenbalk en die Joshua Tree.
0: Oh ja.
2: Dat is ook zo'n heel bijzondere zwart-wit foto. Dat zijn van die albums die je dan ook een beetje bijblijven.
0: U2 wordt ook aangevraagd trouwens door Siska Post. Die vraagt Sunday Bloody Sunday aan.
2: Ja, kijk, Siska heeft ook goede smaak. Zoals iedereen trouwens, want alle muziek vind ik eigenlijk wel mooi. Het, is al heel, het moet al heel ernstig
0: alle
2: zijn.
0: Alle muziek?
2: Als ik het niks vind.
0: Accepted. Ik kwam er even niet uit. Dan ga ik iets bedenken wat jij niet mooi vindt.
2: Ja, er zijn wel dingen te bedenken die ik niet mooi vind. Alle extremen vind ik niet mooi. Maar er zit heel veel tussenin.
0: Oké, wat is een extreme voor jou?
2: Als het te heftig is, dus echt alleen maar...
0: Enter Sandman?
2: Dat kan ik op zijn tijd nog wel waarderen.
0: Rammstein?
2: Maar het is niet dat ik hem elke dag opzet.
0: Nee.
2: Ja, Rammstein vind ik ook al zo. Op het moment dat het één brei geluid is, dan vind ik het minder.
0: Oké.
2: Maar ook tegelijk richting piratenmuziek en zo. Dat vind ik ook best heel veel dingen te pruimen. Maar er zijn ook dingen die te vals en te hemmend orgel zijn om mij te bekoren.
0: Oh, ik voel hier wel een uitdaging, hoor. Ja, ik wel. Laten we maar horen, wat zou jij van muziekgroepen willen horen op vinyl van bands? Dus daar zijn we naar op zoek. En dan komt het misschien wel tijdens de 6 voor 7 voorbij, jouw suggestie. Onder meer van Sjoerd Gauma, de suggestie Doe maar met pa.
2: Ja, die is altijd lekker, zeker. Stond die niet op Doris Day en andere stukken? Nou, weet ik eigenlijk niet.
0: Ja, dat zou maar zo kunnen. Ik vertrouw daarin blind op jou, niet op mezelf.
2: Dat zou ik niet doen in dit geval. Ik zie ook een aanvraag voor Message to My Girl van Split Ends. Jenny, die kent mijn smaak ook een beetje.
0: Oh, dat vind jij ook leuk?
2: Ja, ik vind het single hoesje al zo leuk en dan plaat je ook nog.
0: Oké. Nou, dan hebben we alvast een klein voorproefje van wat er waarschijnlijk zo na de klok van 4 voorbij gaat komen. Stuur ze dus vooral nog in en dat kan dus via de Facebookpagina van Radio Oost. Via WhatsApp, dat mag ook. Gebruik daarvoor de Oost-app. Dan kom je ook gewoon bij ons met je berichtje in de studio terecht. En misschien dat je dan dus jouw suggestie wel voorbij hoort komen. Eerst nog, niet van een band, wel van een soloman, Rick James en Glow.

0: De Vinylweek op Radio Oost.
1: In het nieuwe seizoen van Wij zijn Neder-Saxen trekken Monique Sleiderink en Albert Bartels door Overijssel. Op zoek naar geschiedenis, regionale identiteit en de kracht van het Neder-Saxisch.
2: Vandaag, Albert, vandaag gaat het hier gebeuren. Klootschip.
3: Wij zijn Klootschip.
1: Wij zijn Neder-Saxen. Elke dinsdag op TV Oost.
2: Een druk hier, hè?
3: Ja.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
7: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
8: Dat kan, met het zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
9: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
12: Kom op zaterdag 23 mei naar de spetterende openingsavond van Rips & Blues in Raalte. Met optredens van Ilse de Lange, de Robert Cray Band, Tower of Power en als afsluiter de beste tributeband van Nederland, Beach Boys Best. Good Vibrations bij Rips & Blues. Bestel je tickets snel op ripsandblues.nl.
13: Voor de grootste keuze

0: accessoires op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Aankomende zondag speelt Heracles Almelo thuis tegen FC Groningen. Ben jij erbij in het Tacito Stadion? Scoor nu je tickets via Heracles.nl.
2: Het nieuws in Overijssel. Je gaat de komende jaren meer wegenbelasting betalen. Het is besloten door de Provinciale Staten van Overijssel. Het geld is nodig. En FC Twente-speler Jill Roord uit Oldenzaal maakt kans op een mooie prijs. Ze is genomineerd als Eredivisie-speler van het jaar. Meer nieuws op oost.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dan dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Senator Ronald de la Rosa houdt zich daar schuil in zijn werkkamer. Politie wil hem een arrestatiebevel overhandigen. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. De schoten zouden zijn gelost door zijn beveiligingsmensen. Oud-president Duterte van de Filipijnen werd vorig jaar op basis van dezelfde misdaden opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. De Nederlandse online bank Bunk wil ook uitbreiden naar Zuid-Amerika. Er is een aanvraag gedaan voor een bankvergunning voor Mexico. Bunk noemt dat een logische stap, omdat het land een belangrijke schakel is tussen Noord- en Zuid-Amerika. Sinds eind vorig jaar heeft de bank een vergunning waardoor consumenten in de VS kunnen beleggen bij Bunk. De aanvraag voor andere bankzaken loopt daar nog. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. Het weer dan nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken de stevige buien over met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen er buien en dan wordt het opnieuw een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
5: En dit zijn de files op de wegen in de provincie. Het zijn er nogal wat op dit moment. Even kijken hoor. De files staan onder meer voor de Duitse grens. Die is de dagelijkse 3 kilometer lang, 6 minuten vertraging. Ook file op de A28. Nu ook al elke dag opnieuw vandaag weer 16 kilometer file tussen het Harde en Zwolle centrum. Wegdek is in slechte toestand. De linkerrijstrook is daar dicht. Dan kijken we naar de A35, de gebruikelijke plek tussen Almelo en Wierden. 9 minuten vertraging over 4 kilometer. En een langere vertraging op de A50 tussen Heerde-Zuid en knooppunt Hattemerbroek. Daar staat 12 kilometer, aansluitend op de A28. En 24 minuten de vertraging vanaf de A50. Dan kijken we naar de N35 tussen de Duitse grens en Enschede. 3 kilometer en 11 minuten. De N36, oppassen geblazen tussen Almelo en Ommen. Tussen Wierden en Friezenveen om precies te zijn. Daar ligt rommel op de weg. Er staat 6 kilometer file en 9 minuten vertraging. De N50, Zwolle richting Emmeloord. Tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen, 5 kilometer en 8 minuten. En de andere kant op staat ook een file, 3 kilometer en 5 minuten. En tenslotte, doe ik al elke dag mee, de N764. Dat is tussen de N50 en Hattem-IJsselmuiden, 3 kilometer en 10 minuten. En er plopt in mijn beeld nog even erbij de N331. Dat is tussen Meppel en Zwartsluis, ook daar 3 kilometer file en 7 minuten vertraging.
6: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
8: Aanstaande zondag is het koopzondag bij Leners Fietsen in Hengelo. Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zie me je dan.
7: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Notten en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
9: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis. Check de meter.
3: Radio Oost. Jan Willem.

0: doen we elke dag. En leven in een droom. Nurke Trimt, Nena.
1: Jan-Willem Kobus en Wieke Essendal.
0: Af en toe is het een kleine nachtmerrie, maar over het geheel valt het wel mee.
2: Zeker, ja. Dat doen we zeker de komende uren. We nemen je mee de avond in en nog even de middag door. Er is een hoop gebeurd in onze provincie vandaag. Natuurlijk, een half uurtje geleden, die prachtige herdenking in Enschede rond de vuurwerkramp. Om 3:55, het moment van de explosie, 26 jaar geleden, luidden alle kerkklokken in de stad.
0: Ja, een moeilijke en pijnlijke dag voor Henny van der Most, ja. Want het lijkt failliet te zijn. Hoe dat precies zit, daar gaan we straks ook uitgebreider over hebben. Maar ook feestelijk nieuws, want Pieter Koolwijk, die heeft de kinderjury 2026 gewonnen.
2: Ja, niet de jury, heet jury, ja, ingewikkeld. Hij heeft gewoon het allerleukste boek geschreven voor kinderen. En daar gaan we straks natuurlijk uitgebreid op in. We mogen hem feliciteren. En misschien mogen we jou feliciteren met jouw lekkere vinyllijstje. Als je snel bent, de hele avond heb je nog de tijd om je lijstje in te dienen. Dat kun je doen op oost.nl/vinyl. En de komende dagen heb je daar plezier van.
0: Ja, zeker. Tot middernacht kun je nog stemmen. Vrijdag dan gaan we hem draaien. Morgen hebben we de hele dag, de hemelvaartsdag, uitgeruimd om die 100 netjes op een rij te zetten. Ja. Maar goed, vandaag kunnen ze nog stemmen voor die lijst. En we gaan ook nog een winnaar loten komende vrijdag. Zo in het laatste uurtje van de top 10. Want die wint een LP naar eigen inrichting. Dus dat je hem helemaal zelf mag samenstellen met al jouw favoriete gouden oude hits.
2: Dus op kant A ABBA, op kant B Rod Stewart, op kant...
0: Dat is jouw LP dan.
2: Bijvoorbeeld.
0: Ja, nee, dat kan heel goed.
2: Wat
0: ja,
2: leuk zeg.
0: Zeker. Of bijvoorbeeld de Blow Monkeys.
2: Oh ja, kan.
0: Dit is echt zo'n nummer dat je nooit meer hoort, echt. Ik zag hem staan en ik denk, nou, dat vind ik lekker. Ik heb het singeltje hoesje nog wel steeds in mijn hoofd hoe dat eruit ziet. En dan deze muziek erbij. Digging your scene.

0: De Radio Oost Vinylweek.
1: Deze week is het Vinylweek op Radio Oost. We gaan terug in de tijd naar het kraken van de naald op de plaat. Welke vinylplaten heb jij vroeger helemaal grijs gedraaid? Stem die platen nu de Radio Oost Vinyl Top 100 in. En maak kans op een unieke LP met jouw favoriete nummers. Ga naar oost.nl/vinyl en stem. Vrijdag hoor je de Vinyl Top 100 op Radio Oost.
0: De Radio Oost Vinylweek.

0: Ja, dit was er eentje waar ik volgens mij ook nog dansles op heb gehad vroeger. Ja,
1: kan je dat?
0: Dat is een andere...
1: Je hebt les gehad.
0: Dat is de juiste conclusie.
2: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
0: Ja, dat hoort er gewoon bij, hè? Dat was de opvoeding.
1: Waar was dat?
0: Dat was bij dansschool Veenstra in Almelo. Kan ik gerust zeggen, want het bestaat niet meer. Daar kreeg je dan dansles. Er waren er, geloof ik, 2 op dat moment in Almelo. Die andere, die zegt me dan wel niks. Maar dan ging je dus naar dansles met je vrienden. En dan,
1: De mambo, de jive.
0: Ja, geloof het wel.
1: Okay.
0: En de foxtrot heb ik onthouden.
1: Ach, wat goed.
0: En de Engelse wals.
1: Ach,
0: die was altijd het lastigst. Maar dan moest je van die rondjes draaien.
1: Ja.
0: Is er niet blijven hangen verder.
1: Goed, wat wel is blijven hangen is die heerlijke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. De vinylweek is in volle gang. Jij mag nog meedenken over de 6 voor 7 vandaag. We hadden de vrouwen op vinyl, de mannen in de muziek en vandaag de artiesten, de bands en de groepen.
0: Ja, zo is het. Gooi ze er allemaal maar in. En de leukste die gaan we straks draaien. En ja, draaien we eigenlijk de hele dag al.
1: Ja, joh.
0: Het is een feestje die week van het vinyl. Morgen natuurlijk ook veel vinyl muziek, maar ook de vinyl bingo.
1: Ja, leuk.
0: Je kunt de bingo kaarten nog binnenhalen, dat kan ik morgen vroeg nog. Maar haal ze binnen en doe mee, mooie prijzen.

0: Earth, Wind and Fire and Fantasy. Fantaseer er maar op los. Jouw ideeën voor de 6 voor 7. We horen ze graag. Je kunt ze doorgeven via Facebook Radio Oost. En natuurlijk vinden we het ook heel gezellig als je belt. 074-2456-665. En dan even na 6:30 gaan we de 6 draaien. Maar we draaien ze continu. Weer zo'n band waarvan jij misschien denkt van, ken ik deze?
1: Ja, nee, deze ken ik hoor. Ja, een van mijn lievelingsliedjes.
0: Oh.
1: Ja, nou, heel leuk.
0: Toeval bestaat niet, hè? The Stranglers, Golden Brown.

0: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
4: Ah, chips.
3: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in 1 app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
9: EuropaKinderhulp.nl.
10: Het is inmiddels 4:30 geworden. We kijken een beetje op de thermometer in de provincie. Nog steeds een beetje frisse, kille dag. Het is niet zo heel erg lekker.
11: Nee.
10: In Hengelo op dit moment 10 graden. In Den Ham, daar is het ook 10 graden. En in Rauwveen 9,5. Het nieuws in Overijssel krijg je van Wieke Essendal.
11: Goedemiddag. In Overijssel gaan we de komende jaren meer wegenbelasting betalen. Het provinciebestuur wil de zogeheten opcenten op de motorrijtuigenbelasting stap voor stap verhogen tot en met 2030. Het is hard nodig, zegt onze provincie, om wegen, bruggen en viaducten te onderhouden en te vernieuwen. Veel van die infrastructuur is toe aan groot onderhoud of zelfs vervanging. Volgens de provincie moeten weggebruikers mee gaan betalen aan een toekomstbestendig wegennet. De gemeente Zwolle onderzoekt 2 mogelijke locaties voor tijdelijke asielopvang. De huidige opvang gaat begin komend jaar dicht, terwijl de nieuwe opvang in de Tippen nog niet klaar is. Daarom zoekt de gemeente een tussenoplossing voor ongeveer 300 vluchtelingen die nu al in Zwolle wonen. Na gesprekken met inwoners en ondernemers de komende tijd neemt het college na de zomer een besluit en daarna buigt de gemeenteraad zich daar nog over. En ja, de bedrijven van de bekende ondernemer uit Slagharen, Henny van der Most, zijn failliet. Hij dreigt alles kwijt te raken. Ook zijn landgoed bij Gorssel, op alles wat hij heeft, is beslag gelegd. Van der Most begon met de Bonte Wever in Slagharen, maakte van het ziekenhuis in Almelo Preston Palace en wilde nu van een oude afvalverwerker in Rotterdam een pretpark maken. Dat laatste is mislukt en dat lijkt hem nu de das om te doen.
12: Natuurlijk, dat kan ons voor de kop slaan. Echt, dan denk ik, jongen, had ik dat nooit moeten doen. Ik bedoel, ja. Maar ja, het was super in het begin. Super, echt waar, met de gemeente ook. Alles, kom. En in één keer beginnen ze zo te draaien, die politiek. En ja, dat is er niet meer mis mee te houden.
11: Ja, ooit had Van der Most een geschat vermogen van 75 miljoen euro. Ook had hij honderden mensen in dienst. Maar dat leven ziet er nu heel anders uit. Je kunt daar meer over lezen op oost.nl of in onze eigen app.
10: Ondertussen lees ik even hoe het staat met de files op de wegen in de provincie. Nou, dat is nog niet veel beter geworden, moet ik zeggen. 9 minuten voor de Duitse grens als je via de A1 het land uitrijdt. Op de A28 staat tussen het Hard en Zwolle Centrum nog 18 kilometer file. Bijna een uur vertraging. Dat komt door het wegdek in slechte toestand. De linkerrijstrook is dicht. Er staat weer een lange file achter, ook vandaag. Dan kijken we naar het oostelijk deel van de provincie. Op de A35 tussen Almelo en Wieren, 3 kilometer en 6 minuten. Dan de andere kant op diezelfde N35, A35. Daar staat onder meer tussen de Duitse grens en Enschede 3 kilometer en 17 minuten. Dan kijk ik nog naar de N36. Dat is de aansluiting met de A35 en Frieseveen. Daar ligt rommel op de weg. 10 kilometer staat er inmiddels achter. En 18 minuten is de vertraging dus op de N36 tussen Wierden en Frieseveen. Dan de N50, weer naar het westen van de provincie. Tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. 7 kilometer, 12 minuten de vertraging. En op diezelfde weg de andere kant op voor knooppunt Hattemerbroek staat nog eens 4 kilometer en 10 minuten vertraging. Even kijken, dan hebben we alleen nog de N764, Kampen richting Zwolle. Tussen de aansluiting met de N50 en Hattem en IJsselmuiden. Daar staat de 3 kilometer en 12 minuten vertraging. Geef ook nog even wat ruimte voor het weer. Want hoe staat het daarmee? Er trokken aardig wat buien over. Kans op hagel en onweer en flinke windvlagen was er ook nog. Tussendoor af en toe een zonnetje kunnen zien misschien. Het blijft te fris. Maximaal zo'n 12 graden. Maar op dit moment halen we dat al niet meer. Vanavond en vannacht opnieuw buien en soms onweer. En morgenochtend, hemelvaartdag, dauwtrappen. Is het grijs en nat met regenbuien. Dat is wel een beetje jammer. Als het een beetje mee zit, dan zie je... Ik was vanmorgen aan het wandelen. En toen zag ik ook die dauw zo boven het water hangen. Dat was wel heel mooi.
11: Je zei net tegen mij dat je helemaal zeiknat was geregend.
10: Ja, dat was inderdaad later in de wandeling. Het was één momentje.
11: Begon poëtisch.
10: Het begon poëtisch. Okay. En daarna was ik zeik en zeiknat.
11: Oh, ja.
10: En de hond ook. Terecht. Dan het weer van morgen nog. In de middag breekt af en toe de zon door. Maar blijven er ook nog wat buien komen. Enkele buien kan gepaard gaan met onweer. Door de wind blijft het fris. Maximaal 11 tot 12 graden. Na hemelvaart blijft het wisselvallig en koel. Vanaf zondag loopt de temperatuur langzaam weer op.
4: Jan-Willem Kobus en Wieke Essendal.

0: De Vinylweek op Radio Oost.
1: Vinyl Bingo. Op Hemelvaartsdag spelen we bij Radio Oost Vinyl Bingo. Met als hoofdprijs een platenspeler. Download nu je bingokaart op oost.nl/vinyl. En doe mee.
2: Vinyl Bingo.

0: Doe maar. En pa hoorde je op Radio Oost in de week van het vinyl.
1: Schrijver Pieter Koolwijk uit Zwolle heeft vandaag de kinderjury van het jaar gewonnen. Het is de belangrijkste publieksprijs waarbij kinderen van 7 tot 12 zelf bepalen welk boek het beste is. Zo ook Mees van 12 uit Goor. Hij is lid van het leesteam.
2: Elke provincie heeft dus één vertegenwoordiger voor het leesteam. Ik vind lezen heel leuk. En nou ja, het is ook leuk om andere kinderen enthousiast te maken voor lezen. En nou, ik vind dat lezen ook heel belangrijk is. Dus dat iedereen dat moet doen. En we hadden dus een paar weken geleden hadden we de opening van de stemweken. En toen ging iedereen stemmen.
0: Ja, vanmiddag was dus het verlossende antwoord. Het kinderboek De Rugzak Vol van Pieter Koolwijk in de categorie 10 tot en met 12 jaar is als winnaar uit de bos gekomen. Pieter, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Van harte gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel.
0: Ja, was dit verwacht?
3: Nee, totaal niet.
0: Nee, want hoe gaat zoiets?
3: Nou ja, de kinderjury, hè, alle kinderen van Nederland mogen stemmen. Dus iedereen roept ook op tot stemmen. En ja, er zitten ook een aantal YouTubers tussen. En die hebben gewoon een heel groot bereik natuurlijk. Hè. Die hebben heel veel volgers. Dus ik was eigenlijk in de veronderstelling van, nou, er zat bij ons ook een YouTuber tussen de categorie. Ik denk, dan zal die wel winnen.
0: Kansloos, dacht je?
3: Ja, nou ja, kansloos. De laatste drie is ook heel mooi, hè?
0: Zeker.
3: Daar ben ik wel ook heel blij mee.
1: Ja.
3: Dus, maar dat, ik dacht wel, tot hier en niet verder.
1: Ja, nou lijkt me het zo lastig. Kinderen zijn misschien het leukste publiek en het meest kritische.
3: Ja, weet je, kinderen is heel snel of ze vinden het leuk of ze vinden het saai.
1: Ja.
3: Eén van de twee.
1: En wat maakt het dan in jouw boek dat het helemaal niet saai is?
3: Ja, zeg het maar. Ik schrijf vooral de boeken die ik zelf leuk vind. Ik heb ook wel eens gezegd, hè, dat ik de boeken schrijf die ik als kind, denk ik, heel leuk had gevonden. Er zit heel veel humor in bij mij. Heel veel fantasie. Maar toch ook altijd ook wel gewoon iets serieuzers. Er zit altijd wel een dieper liggend thema in of zo. Dat vind ik ook wel belangrijk om over te schrijven.
0: Ja, je hebt dus gewoon met het boek Een Rugzak Vol. Waar gaat dat over? Wat is die diepgang?
3: Nou ja, dit gaat over Obi. Zijn ouders zijn gescheiden. En nou, papa die wil hem niet naar moeder brengen. En moeder kan hem even niet halen. Dus hij moet zelf met de trein en met een oude rugzak. En ja, maar hij doet iets stoms waardoor hij niet met de trein mee kan. En nou, dan wordt hij ook nog eens beroofd. Allemaal ellende natuurlijk. Maar in die rugzak komt een soort zaadje tot leven als hij wat meemaakt. En die begint tegen hem te praten. En iedere keer als hij wat gebeurt, komt er weer iets bij in die rugzak. En weet je, we hebben allemaal een onzichtbare rugzak. En die wij als volwassenen hebben een behoorlijke volle. We hebben veel meegemaakt en dat vormt ons. En die van die kinderen is nog heel leeg. En ja, dat probeer ik daar wel in uit te beelden. Dus alles wat je ervaart, dat laat een spoortje achter. En dat doet iets met je, dat vormt je op een bepaalde manier. En bij hem zijn het emoties die in die rugzak zitten. En die soms groter worden, soms kleiner worden. En die hebben ook invloed op hem.
1: Ja, nou hoorden we net Mees van 12 uit Goor. Die heeft mede beslist dat jij het leukste boek hebt geschreven. Nou horen we ook vaak dat kinderen ja, een beetje leesplezier missen. Of in de klas dat er een beetje uit wordt gewerkt, als het ware. Het is belangrijk dat er lekker wordt gelezen. En jouw boek gaat daaraan bijdragen, wellicht ook in klassen?
3: Nou ja, daar wordt al heel veel voor gelezen in klassen. Dat krijg ik terug van leerkrachten. Ik denk dat ik in de gelukkige positie zit dat veel leerkrachten mijn boeken ook leuk vinden. En die lezen ze graag voor. En ja, en dat helpt al gewoon. Hè. Kijk, toen ik jong was had ik geen telefoon en geen YouTube en geen games. Dus ja, er was minder afleiding. En tegenwoordig is dat er allemaal wel. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik op heel veel scholen kom waar gelukkig nog wel heel veel kinderen lezen. En ja, dat komt er ook wel vaak door de bevlogen leerkracht, hoor.
0: Ja, ga je dit nou ook nog vieren, deze overwinning, om het zo maar te noemen?
3: Ja, tuurlijk. Ja. Alles moet je vieren, toch?
0: Ja, ja zeker. Ja. Ja, want hoe is het in de boekenschrijverlarij wat dat betreft? Is daar droog brood mee te verdienen?
3: Nou ja, ik kan het wel leven. Het is voor mij, het is moeilijk. Er zijn er niet veel, zeg maar, die dat kunnen. Ik kan het wel. En ja, dat betekent soms ook dat je dus naar scholen toe gaat, lezingen geeft, dat je daar je geld mee verdient. Hè, je boek verkoopt, dat soort dingen. Ja, weet je, en als dat minder zou worden, dan zoek ik er weer een baantje bij.
0: Ja.
3: Het is uiteindelijk iets wat ik gewoon heel erg leuk vind om te doen. Ik vind wel dat ik de tofste baan van de hele wereld heb.
0: Ja, dat lijkt me ook zeker zo. En zo'n prijs, dat kan misschien zelfs ook nog wel een beetje helpen in die richting.
3: Oh, dat helpt zeker. Weet je, ik heb ooit de Gouden Griffel gewonnen. En dat heeft me toen al heel veel geholpen. Dus ja, en nu heb ik deze ook nog bij.
1: Ja, en je zegt het even tussen neus en lippen door. Die Gouden Griffel en nu dus deze prijs, dat is dubbel bijzonder en dubbel zeldzaam ook.
3: Ja, ja. Er zijn voor mij maar drie die dat ooit gedaan hebben.
1: Nou, je komt in het rijtje te staan met Thea Beckman en Jan Terlouw en vandaag dus ook Pieter Koolwijk uit Zwolle, winnaar van de kinderjury. Dankjewel en nogmaals gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel.

0: De Drifters en de Saturday Night at the Movies. Ik twijfel even of dit bakkeliet was of al vinyl.
1: Ja, wat leuk.
0: Nou, dit is al jaren 60 zo'n beetje. Dit was zeker vinyl. Mijn broer was BZN fan.
1: Oh.
0: Ja, dus alle LP's van BZN als die uitkwamen.
1: Mooi, klaar mee.
0: Huppatee.
1: Huppatee.
0: Nooit naar een concert geweest. Fantastische ervaring als 14-jarige hoor. Niks mis mee. De tijd van het vinyl hoor je nu met BZN en Rock and the Trolls.
2: Ik

0: gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Trulease met Genke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage. En daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
4: Wacht even hoor.
3: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis. Check de
12: meter. Aankomende zondag speelt Heracles Almelo thuis tegen FC Groningen. Ben jij erbij in het Acito Stadion? Scoor nu je tickets via heracles.nl.
13: Het nieuws in Overijssel. Je gaat mogelijk meer wegenbelasting betalen. Het is besloten door de Provinciale Staten van Overijssel, die er binnenkort nog een keer naar kijken. Het geld is nodig omdat wegen en bruggen toe zijn aan onderhoud. En de avondspits is veel drukker dan normaal. Veel mensen onderweg voor een lang hemelvaartweekend. Daardoor is er naast woon-werkverkeer ook veel vakantieverkeer richting Duitsland. Meer nieuws in de app.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag al waarschijnlijk langere tijd dood in zijn huis. Vermoedelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdachts hebben gezien rond zijn huis aan de Lijnbaanstraat in Amsterdam. Een deel van de huizenbezitters dreigt de hypotheekrenteaftrek kwijt te raken. Ambtenaren van het ministerie van Financiën waarschuwen dat chaos gaat ontstaan als het kabinet nu niets doet. Over 5 jaar mag een grote groep Nederlanders de hypotheekrente niet meer aftrekken voor de belasting. Wie dat precies zijn, weet niemand. Er is geen instantie die dat bijhoudt. De chocoladerepen van Milka, die in Duitsland kleiner maar wel duurder zijn gemaakt, hadden nooit mogen worden verkocht. Dat oordeelt een Duitse rechter die de actie misleidend noemt. De verpakking van de repen was niet aangepast, waardoor klanten de verandering niet opmerkten. De Duitse Consumentenbond was een zaak begonnen na veel klachten over de zogeheten krimpflatie. De rechter zegt dat het oude product eerst 4 maanden van de markt had moeten worden gehaald. Milka kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Bondscoach Ronald Koeman neemt niet 1, maar 3 dagen de tijd voor de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Op 25, 26 en 27 mei... kunnen zij zich tijdens een trainingsstage bewijzen, waarna Koeman de definitieve selectie voor het WK bekend maakt. Op 4 juni vertrekt Oranje naar Amerika en de eerste WK-wedstrijd is dan op 14 juni in Dallas tegen Japan. Het weer, vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen overdag eerst buien, in de middag wat droger en af en toe zon, en het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dan kijken we naar de files op de wegen. Ik doe alleen de files van langer dan 10 minuten... en op plekken waar ze eigenlijk nooit staan. Nou, ga er even voor zitten. Dan komt hij allereerst op de A50. Dan komt hij hoor. We beginnen op de A28. Dat is het harde richting Zwolle Centrum. De weg is daar in slechte toestand. Dat is al een paar dagen achter elkaar. Zo linkerrijstrook dicht. 17 kilometer. 3 kwartier de vertraging. Dan een langere file op de A50. Apeldoorn richting Zwolle. Daar staat... tussen Epe en knooppunt Hattemerbroek. 14 kilometer, 21 minuten de vertraging. De N35 tussen de Duitse grens en Enschede-Oost. Het is maar 2 kilometer, maar wel een kwartier ruim vertraging. Ook lange onderweg op de N36 tussen Wierden-Noord en Friezenveen. Daar ligt slachtafval op de weg, dat wordt geruimd. Daar is op dit moment een file van zo'n 5 kilometer en 12 minuten de vertraging. Kijken we naar de N50, Zwolle richting Emmeloord, knooppunt Hattemerbroek-Kampen. 6 kilometer, 9 minuten de vertraging. Nou, net geen 10, vooruit, we doen hem erbij. En wat staat er dan nog meer? De N331 tussen Meppel en Zwartsluis, die staat er niet elke dag. 3 kilometer en 5 minuten. De N348, Deventer-Raalte tussen Weesp en Heten, 3 kilometer en 5 minuten. De N377, Nieuw-Leusse Centrum-Balkbrug, daartussen staat 3 kilometer, 21 minuten de vertraging. En de N764, dat is Kampen richting Zwolle, tussen de aansluiting met de N50 en Hattem-IJsselmuiden. 3 kilometer file, 20 minuten vertraging. Sterk als je onderweg bent.
4: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
6: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.
17: Fietsvakantie, ja dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet.
6: Goedverblijf.nl. Boek nu jouw fietsvakantie.
18: Shoppen op zijn mooist in Designer Outlet Ochtroep. 7 restaurants, indoor speelparadijs, gratis parkeren en ruim 100 designermerken tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Designer Outlet Ochtroep Duitsland, 20 minuten over de grens.
11: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
19: Check de meter.
20: Designer aan het Ochtroep. Deze vrijdag en zaterdag tot 9 uur open.
21: Radio Oost. Jan-Willem Kobus.

0: Katrina heeft vandaag ergens anders gelopen. Walking on sunshine, hoor je. Het is daarmee 8 minuten over 5. Toch nog een beetje Songfestival ook.
1: Klein beetje.
0: Oh nee, dit was helemaal geen Songfestival.
1: Ja, gaat best gekund.
0: Dat was Love Shine a Light.
2: Jan Willem Cobus en Wieke Essendal.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, de dag voor Hemelvaartsdag. De dag dat iedereen zo'n beetje wel vrij is en lekker kan gaan fietsen.
1: Ja, in de regen.
0: Of dat ook kan qua weer, dat gaan we zo meteen horen.
1: Ja.
0: Ja, maar er is weer een hoop te doen geweest vandaag dat we voor je op een rijtje zetten. En er zijn nog dingen gaande waar we je ook over op de hoogte houden.
1: We gaan zo meteen natuurlijk richting Enschede. We willen samen terugblikken op de prachtige herdenking van de vuurwerkramp vanmiddag. Onze verslaggever Jens, die is daar nu en daar horen we zo meteen meer over.
0: Ja, en het doek lijkt een beetje te vallen voor Henny van der Morst. Na heel veel grote successen die hij behaald heeft, vindt hij nu toch een beetje zijn waterloo in Rotterdam. 10 jaar lang aan een project gewerkt. Dat gaat helemaal mis en nu is zelfs het faillissement aangevraagd.
1: We gaan ook richting de 6 voor 7. We hadden deze week de vrouwen op vinyl, de mannen in muziek en vandaag de groepen. Die komen aan bod in de 6 voor 7. Kleine tip, wel jaren 60, 70 en 80.
0: Zo is het. We gaan er straks weer 6 draaien na 6:30. Maar eerst gaan we het hebben over de kosten van autorijden. Was die benzine en diesel al duur? Het autorijden zelf wordt waarschijnlijk in Overijssel ook duurder. De provincie wil de wegenbelasting verhogen, omdat onderhoud aan wegen en bruggen steeds meer geld kost. Voor automobilisten gaat het om enkele tientjes per jaar extra. Grote projecten zoals de nieuwe rondweg bij Zenderen vallen veel duurder uit dan gepland. Begin juli beslist de provincie of de belastingverhoging doorgaat. Opvallend is dat Overijssel tot nu toe juist een van de provincies is met de laagste wegenbelasting van Nederland. Met de verhoging wil de provincie die achterstand inlopen.
1: Bij een zwaar ongeluk op de N340 zijn vandaag 3 mensen gewond geraakt. Tussen Zwolle en Dalfsen botste een busje en een auto op elkaar. Mogelijk gleed de auto tijdens een flinke hagelbui door de middenberm en kwam toen op de verkeerde weghelft terecht. 2 mensen zijn uit het busje gehaald door de hulpdiensten. En ook de bestuurder van de auto kreeg medische hulp.
0: En zoals gezegd, ondernemer Henny van der Morst uit Slagharen baalt dat hij ooit aan het pretparkproject in Rotterdam is begonnen. Hij stak er tientallen miljoenen euro's in, moest het verkopen en is vandaag failliet verklaard. Van der Morst reageerde vandaag bij Radio Oost en is boos op de gemeente Rotterdam.
3: Kijk, als het tegen mij gezegd had, Henny, je moet dan en dan of dit of dat, dan had ik het gedaan. Als ze gezegd hadden, in 2030 moet je weg, dan had ik nooit aan begonnen. Henny, je moet dan en dan klaar wezen. Of ik had gezegd, nou, dan ben ik dan klaar.

0: gemiddelde van de afgelopen jaren. Het is wel opvallend dat het vroeger vooral om jonge kinderen ging, maar dat dat aantal inmiddels flink is gedaald. Dit keer zijn 60-plussers de grootste groep slachtoffers. Bijna de helft was ouder dan 60.
1: En deze speelster van FC Twente is in de race voor een prijs.
2: Daar is hij nog! Daar is toch nog de winnende voor Twente! Jill Roort! In de laatste minuut, met zo'n beetje de laatste aanval. Daar zit de vader, trots en gelukkig.
1: Zo is het. Jill Roort uit Oldenzaal als een van de 5 genomineerden voor de Eredivisie Speler van het jaar. Bij de mannen maakt Charon Thierry kans. Hij speelt dan wel bij NEC, maar komt het Enschede.
0: Alpeté.
1: Iedereen weet naar ons toe te trekken op die manier natuurlijk. Zo is het nog eens een keer. Hij is ooit een keer door de provincie gefietst. Nee, hij komt er eens.
0: Ja, natuurlijk. Hoort erbij.
1: Over 2 weken weten we wie de winnaars zijn.

0: Barbara Streisand en Woman in Love.
1: In Enschede is vandaag de vuurwerkramp herdacht. Op 13 mei 2000, vandaag precies 26 jaar geleden, ontplofte in de woonwijk Roombeek een opslaghal met vuurwerk. 23 mensen overleefden het niet, 1000 mensen raakten gewond. Eerder vanmiddag, om 3:55, precies het moment van de ramp, luidde in Enschede de kerkklokken.

0: En verslaggever Jens Hoogstra was vandaag daarbij in Enschede en is daar nu nog steeds en zag goede mensen de ramp herdachten. Goedemiddag, Jens.
1: Goedemiddag.
0: Ja, hoe verliep het vandaag?
1: Ja, het was wel een wat rustigere herdenking dan vorig jaar. En op zich is dat ook niet zo gek. Vorig jaar was het natuurlijk precies 25 jaar geleden. Toen was er nog extra aandacht voor en stond het hele veld hier vol. Maar alsnog stond er hier wel zo'n ongeveer 130 man. Ondanks het toch wat slechtere weer van vandaag. Het miserde een beetje. De hele dag was het ook al een beetje aan het regenen. En gedurende de dag hebben er ook heel veel mensen de tijd wel genomen om naar het monument te gaan. Maar ook op hun eigen moment even erbij stil te staan. En zelfs op dit moment gebeurt dat ook nog. En komen er steeds meer bloemen bij te liggen. Als je hier op de oude plek van SC Fireworks in Roombeek loopt, zie je ook heel veel vlaggen om je heen, half stok hangen. Toch nog een aantal huizen die hebben laten hangen. En natuurlijk dus ook al die mooie bloemen die daar staan. Maar er zijn ook heel veel mensen geweest die er toch vandaag weer bij waren om na te denken over mensen die de ramp niet hebben overleefd. Zoals er ook een vrouw die elk jaar haar tante weer herdenkt.
2: We kunnen alleen aan haar leven denken, maar aan de persoon niet meer. Ja, de persoon wel, maar er is dus gewoon helemaal niets van teruggevonden. Het moet ook wel een keer gaan stoppen, denk ik. Maar het is alleen maar goed dat het nog herdacht wordt. Je doet het voor jezelf en voor degene die je herdenkt. En dat is het belangrijkste, vind ik. En of het dan druk is of niet druk is, het is goed.
3: Ja, mooi dat er veel mensen aanwezig waren vandaag. Net als de burgemeester Rudolf Bleker, die was er vandaag ook bij. Jens, kon jij hem nog even spreken?
1: Zeker, ik heb hem ook nog even kunnen spreken. En ook voor hem en voor Enschede was het een heel iets andere herdenking. Het loopje wat ze normaal hebben van het wijkcentrum Prismaris, het iets ceremoniëlere gedeelte, dat was er dit jaar niet meer bij. Het zou de komende jaren ook niet meer zo zijn. Dus de herdenking was wel ietsjes anders. Wel heeft de gemeente Enschede in de ochtend al een krans neergelegd, die dus ook voor dat vuurwerkmonument ligt in dat geval. Dus ook dat blijft wel de komende jaren. En de burgemeester die vertelt ook hoe hij de herdenking heeft ervaren.
4: Ja, eigenlijk wel heel waardig. Ik heb een behoorlijk aantal mensen gesproken. En sommigen leven toch met spanning naar dit moment toe. Vinden het mooi ook om er te zijn. Maar ik sprak ook vanochtend iemand die zei, ja, ik wil er niet bij zijn met een grote groep. Ik doe het even voor mezelf alleen. Zo doet ieder het op zijn eigen manier. En dat dreigde te plensen, maar gelukkig zijn er nog een behoorlijk aantal mensen gekomen. Ja.
1: Ja, een hele groep mensen die hier dus toch ondanks die regen nog stonden vandaag. Ook vertelde de burgemeester mij waarom het zo belangrijk is om toch de slachtoffers ook 26 jaar na de ramp weer te blijven herdenken.
4: Omdat de slachtoffers zijn gevallen waar je met elkaar aan moet denken. Maar ook heel veel mensen hebben heel veel meegemaakt die dat ook willen delen met elkaar. Daarover willen spreken. Sommigen pas na jaren die daarover praten. Wat ik al zei, die hier ook met spanning naartoe komen. Dus het is goed om elkaar te treffen.
3: Ja, dat was de herdenking van dit jaar. Jens, mooi dat jij er ook bij was. Hoe gaat dat de komende jaren nu verder in Enschede?
1: Ja, de manier hoe ze dat dit jaar hebben gedaan, dat blijft ook voor de komende jaren zo. Dus voor mensen is er alle ruimte om te blijven herdenken, hier samen te komen. Ook de kerkklok in Enschede, die je in het begin al hoorde, blijven luiden om 15:25. Het moment dat die hardste knal hier was, nu 26 jaar geleden. Dus dat blijft gewoon. En het is vooral heel erg belangrijk dat de mensen dat ook kunnen blijven doen. Dat is een beetje wat ook de gemeente Enschede, maar ook het Huis van Verhalen. De plek hier in Roombeek waar mensen terecht kunnen voor hun verhalen. En nou ja, een kop koffie kunnen drinken om dat te delen, ook mededeelde. Dus vooral blijven herdenken. En dat zou ook de komende jaren hier op die manier door blijven gaan.
0: Jens Hoogstra van het Enschede, dankjewel.

0: De Radio Oost Vinylweek.
1: Deze week is het Vinylweek op Radio Oost. We gaan terug in de tijd naar het kraken van de naald op de plaat. Welke vinylplaten heb jij vroeger helemaal grijs gedraaid? Stem die platen nu de Radio Oost Vinyl Top 100 in. En maak kans op een unieke LP met jouw favoriete nummers. Ga naar oost.nl/vinyl en stem. Vrijdag hoor je de Vinyl Top 100 op Radio Oost.
0: De Radio Oost Vinylweek.

0: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Exact 17:30 is het. Je luistert naar Radio Oost in Balkenbrug. Op dit moment nog 10 graden. Elen en Raan 9,5. En Den Hulst ook 10 graden. Nieuws en overheid, zo krijg je van Wieke Essendal.
6: Goedemiddag. Een man die wordt verdacht van een zware mishandeling in Haaksbergen is weer vrij. Het slachtoffer, een man ook uit Haaksbergen, raakte zwaar gewond na een ruzie op een parkeerplaats bij een sporthal. De man liep zwaar hersenletsel op en is meerdere keren geopereerd. De verdachte komt uit Bekkum en zat sinds 26 april vast, maar kwam vorige week weer vrij. Volgens het Openbaar Ministerie blijft diegene wel verdachte in de zaak. Op de N36 bij Vriezenveen een file richting Hardenberg. Een vrachtwagen heeft daar heel veel slachtafval verloren. Kwam ook op de weg terecht en een deel van dat afval ligt op de truck zelf. Rijkswaterstaat heeft nu een deel van die weg afgezet, zodat de boel schoongemaakt kan worden. Het ziet er ook heel goor uit, zagen we zojuist op foto's. Hoe die vrachtwagen het spul heeft kunnen verliezen, dat is niet helemaal duidelijk. Het LAX heeft in de eerste 4 dagen van de eindexamens al 165.000 klachten van scholieren gekregen. Het zijn er veel meer dan vorig jaar in dezelfde periode, waardoor dit jaar mogelijk het klachtenrecord wordt verbroken. Scholieren klagen vooral dat de examens te moeilijk zijn, zoals geschiedenis op de HAVO en Nederlands op het VWO. Er zijn ook veel praktische klachten, bijvoorbeeld het ontbreken van een woordenboek of het niet krijgen van een flesje drinkwater tijdens je examen. En een van de beste kinderboeken van het hele land komt uit Zwolle. Een rugzak vol van Pieter Koolwijk. De kinderjury maakte dat vandaag bekend bij de belangrijkste publieksprijs voor kinderboeken. Koolwijk uit Zwolle zag die winst eigenlijk zelf niet helemaal aankomen.
7: Kinderjury, hè? Alle kinderen van Nederland mogen stemmen. Dus iedereen roept ook op tot stemmen. En er zitten ook een aantal YouTubers tussen. En die hebben gewoon een heel groot bereik natuurlijk. Hè? Die hebben heel veel volgers. Dus ik was eigenlijk in de veronderstelling van, nou, er zat bij ons ook een YouTuber tussen de categorie. Ik denk, dan zal die wel winnen.
6: Ja, niets van dat alles. Pieter Koolwijk is het dus toch gelukt. Het hele verhaal en ook een deel van zijn boek kun je lezen op oost.nl of in onze eigen app.
5: Zijn wij toe aan de files en dat zijn er een heleboel en ook hele lange. Ik ga alleen de langere files noemen en op plekken waar ze normaal niet staan. Dat is bijvoorbeeld de A28. Tussen het Harden en Zwolle centrum, 16 kilometer, staat er nog steeds. Wegdek in slechte toestand, linkerrijstrook is dicht en een vertraging van bijna een uur. Dan de verkijken A35 Enschede richting Almelo. Tussen Enschede West en knooppunt Azelo. 10 kilometer file, 20 minuten de vertraging. Verderop bij Wierden staat het zoals dagelijks ook even vast, maar niet zo lang, 7 minuten. Andere kant op, tussen Almelo West en Borne. Daar staat niet elke dag file. Nu wel, 6 kilometer, 7 minuten. A50 Apeldoorn richting Zwolle. Tussen Heerde-Zuid en knooppunt Hattemerbroek. Aansluitend op die A28 staat daar 12 kilometer en 20 minuten de vertraging. Dan de N35 tussen de Duitse grens en Enschede-Oost. 3 kilometer, maar wel 13 minuten vertraging. En de N36, je hoorde het net al, die weg is dicht. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Slachtafval ligt daar op de weg in beide richtingen. De weg dus daar dicht. En dan de N50, Zwolle richting Emmeloord. Tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampenoord. 12 kilometer en 17 minuten de vertraging. De andere kant op staat, even kijken, 5 kilometer ben je ook 11 minuten langer onderweg. En tenslotte de N764 Kampen richting Zwolle. De aansluiting met de N50 en Hattemer IJsselmuiden. Daartussen staat 3 kilometer. En heb je 15 minuten vertraging. Over naar Margot Ribberink, want zij kan ons vertellen hoe het zit met dat koude, natte weer.
8: Zo, ja, dat was mijn dagje wel, hè, ja. Met die buien die van west naar oost overtrokken. En het ging er soms flink aan toe. 11 millimeter in de Lutte en ook bijvoorbeeld in Hattemerbroek. 8,8 bij Gert Voermans in IJsselmuiden. En ik zag zelfs een weerstation bij Genemuiden met 15 millimeter. Dat is 1,5 emmer per vierkante meter. Hagel is er gemeld. Ik krijg ook foto's binnen met op sommige plaatsen echt een wit laagje. Onweer. En tussendoor ook nog de zon. En als je zon en buien hebt, dan heb je ook regenbogen. En ik kijk nu uit mijn raam en ik zie een prachtige regenboog.
5: Oeh, nou kijk, dat is hartstikke mooi. Krijgen we nog meer van dat weer, dat het zonnetje ook af en toe naar boven piekt als het hemelvaartsdag is?
8: Zeker, zeker. De zon die laat niet helemaal verstek gaan. Maar ook morgen is het een uitermate koel en wisselvallig dagje. De wind die komt morgen uit de noordelijke richting. Dat betekent aanvoer van frisse lucht. Vandaag zijn we uitgekomen op 10,6 in Enschede, 11,8 in Heino. Nou, daar komen we morgen niet bovenuit. Met af en toe wat zon, vooral later op de dag. Maar ook weer die dreigende wolkenluchten met nog een aantal buien. 'S middags misschien ook nog met onweer daarbij. En dan gaan we langzaam aan naar iets minder actieve buien op de vrijdag. Vooral vrijdagmiddag, want vrijdagochtend is het misschien wel droog en zonnig, maar ijs en ijskoud met een gaatje vorst aan de grond. De zaterdag en de zondag zijn ook niet helemaal droog. Er vallen een paar buien, maar er is ook ruimte voor wat zon. En vanaf zondag kan ik je vertellen, met de naar zuidwest draaiende wind wordt het langzaamaan minder koud. We gaan naar 16 graden en volgende week misschien wel naar 20.
5: Dat hoort alweer een beetje. Hadden we liever op hemelvaartsdag gehad, maar ja, we kunnen niet anders hebben.
8: Helaas.
5: Oké, okay, ja. Dankjewel in ieder geval.
9: Jan-Willem Kobus en Wieke Essendal.

0: was toen helemaal een ding, de Young Messiah, als ik me het goed herinner. En Vicky Brown zong daaruit Stay With Me Till The Morning. Dat is echt de klassieke muziek in een modern jasje.
1: Een soort van. Ja.
0: Mooi. De mening kwam ook goed door. Ja.
1: Ondernemer Henny van der Most uit Slagharen is failliet verklaard. De zakenman van 77 begon onlangs nog met een pretparkproject in Rotterdam dat mislukte. Hij investeerde zelf tientallen miljoenen euro's in het park, maar na de verkoop bleef er een hele grote schuld over. Van der Most die baalt inmiddels enorm dat hij überhaupt ooit met dat project is begonnen.
2: Natuurlijk, ja, voor de kop slaan. Echt, dan denk ik, jongen, had ik dat nooit moeten doen. Ik bedoel, ja. Maar ja, ze hadden we, het was super in het begin. Super, echt, maar met de gemeente ook, alles, kom. En in één keer beginnen ze zo te draaien, die politiek. En ja, daar is er niet meer niks meer te houden.
0: Ja, hij heeft nu dus in Rotterdam eigenlijk wel een heel groot probleem voor zichzelf veroorzaakt. Henny van der Most dreigt alles kwijt te raken, inclusief zijn landgoed. We praten erover verder met verslaggever Jan Corlijn, die van der Most ook al jaren volgt. Goedemiddag, Jan.
3: Goedemiddag.
0: Ja, in het fragment van zojuist is te horen dat hij enorm baalt. Jij sprak hem vandaag ook nog. Hoe gaat het met hem?
3: Nou, balen is wel een understatement, denk ik. Hij is... Hij was behoorlijk aangeslagen. Hij heeft natuurlijk, je hebt het over Henny van der Most, markant zakenman. Ooit een vermogen geschat op 75 miljoen, stond in de quote 500. Rutte als persoonlijke vriend vloog met een helikopter door Nederland. Hij had een eigen tv-programma, boek geschreven. De bomen reikten tot een hemel. 2014 is hij dan in Rotterdam, heeft hij... wilde hij daar van een voormalige afvalverwerker, wilde hij daar een pretpark maken. Maar ja, hij belandde daar in een regelrechte achtbaan.
0: Ja, het is een man die op een gegeven moment ook het had gewoon aan zijn gat dat hij alles maar lukte. Ik woon dan vlakbij dat Preston Palace in het begin kwam hij met zijn helikopter iedere keer over vliegen om te kijken vanuit Hardenberg.
3: Ken was
0: de zaak een beetje liep en dat soort zaken. Ja. Alles ging goed en dan is dit echt wel zijn waterloo.
3: Alles wat hij aanraakte veranderde in goud. Toen hij in 2014 zijn plannen presenteerde, had hij het eigenlijk zei hij ook dat hij met het nodige bravoure ook wel bekend van Van der Most dat hij daar binnen een jaar de boel zou openen. Dat is niet gelukt. Zelf zegt hij dat hij met de rode loper is binnengehaald, maar dat op een bepaald moment het tij zich keerde. De gemeente Rotterdam heeft eigenlijk min of meer de stekker eruit getrokken. Raakte verder in de problemen. Van der Most had inmiddels 62 miljoen van zijn eigen vermogen gefinancierd. Uit zijn eigen bedrijven gehaald. In dit bedrijf project gestopt. Het was een beetje prestige kwestie ook wel voor hem geworden. En ja, hij lijkt nu toch in Rotterdam wel zijn waterloo te hebben gevonden.
1: Maar is dat dan gegokt en verloren? Dus te hoog ingezet en net iets te lang doorgegaan?
3: Ja, misschien toch te lang doorgegaan. Hij zegt ook van ja, hij noemt het zelf dat hij door de gemeente stelselmatig is tegengewerkt. De waarde zal misschien ergens in het midden liggen. Hij is wel in ieder geval, hij heeft er hier echt wel zijn. Hij wilde dit echt zijn laatste trucje wilde hij ervan maken. Maar ja, nu is het faillissement is aangevraagd voor Speelstad Rotterdam. Dat was de werkmaatschappij waaraan dit project hing. De schuldeisers die willen natuurlijk voorkomen dat hij bij wijze van spreken de rest zou verkopen en dan met pensioen zou gaan. Dus wat ze hebben gedaan is, ze hebben beslag gelegd op alles, zijn al zijn 10 overgebleven BV's die hij nog had. Maar ook zijn persoonlijke eigendommen. Hij heeft namelijk zijn landgoed bij Gorssel. Echt een prachtig landgoed. Ik heb me daar ooit rondgeleid. Heeft hij dat als onderpand gegeven. Ja, en daar ligt nu ook beslag op. Dus hij dreigt nu echt alles kwijt te raken.
1: En die 62 miljoen die hij dus zelf in dat project in Rotterdam heeft gestoken, die zijn ook weg?
3: Nou ja, op een bepaald moment. Ja, dat lijkt me vervlogen. Op een bepaald moment heeft hij 7,5 miljoen heeft hij nog moeten lenen bij Pearl, een investeringsmaatschappij. Daarvan kon hij niet terugbetalen. Toen heeft Pearl gezegd, daar gaan we dus de boel executoriaal verkopen. Die veiling is geweest, heeft 6,5 miljoen opgeleverd. Maar die 7,5 miljoen, ja, daar hangt natuurlijk rente aan en boeterentes. Dat is inmiddels opgelopen naar 11 miljoen. Er blijft nu nog een 4 miljoen blijft er over. En ja, het is nu aan de curator om te kijken wat er nog te verhalen valt voor de schuldeisers.
0: Ja, is dit nou gegokt en verloren? Is hij echt alles kwijt?
3: Ja, nou, dat zal moeten blijken nu. Of er nog genoeg kapitaal in de boedel zit, in de overgebleven, of dat er nog voldoende kapitaal aan de boedel kan vloeien. De boedel is eigenlijk de gezamenlijke pot. Er is nog een heel ander opmerkelijk aspect, waardoor die ook nog in de problemen kan raken. De curator gaat namelijk nu onderzoek doen, wat is hier allemaal gebeurd. Van der Most wordt ook beschuldigd van diefstal van goederen. Hij heeft namelijk een paar weken geleden allerlei spullen daar laten ophalen, naar eigen zeggen 4 vrachtjes. Het is allemaal op camera vastgelegd. En de nieuwe eigenaar van Beelen, dat is ook een vastgoedmagnaat, die heeft gezegd, ja, maar hier is sprake van diefstal. Van der Most zegt, ja, nee, sorry, ik heb de kleine lettertjes niet goed gelezen. En normaal gesproken, als je gaat verhuizen, mocht je ook je tafel en stoelen uit hun huis halen. Dat ligt bij in zo'n situatie toch wat anders. Je hebt namelijk het zogenoemde polianeus handelen. Dat is het wegsluizen van geld en of goederen in de aanloop naar een faillissement. Dat is een strafbaar feit. Dat wordt nu ook allemaal nog onderzocht. Van der Most zegt niks aan de hand. Alles gaat keurig terug. Maar hij is nog niet uit de problemen.
0: Nee. Bijzonder verhaal, bijzondere man, bijzonder leven en een vervelend bijzonder eind.
3: Ja, ik sprak hem, hij is 77. Ik zei ook van, je had al lang achter de geraniums kunnen zitten. Maar hij zei, ja, ik vind dit gewoon te leuk. Ik wil dit doen. En hij zegt ook, dit is me overkomen. Hij zegt ook letterlijk, plat gezegd, ik voel me genaaid door de gemeente. En waarom overkomt me dit? Ik heb niemand neergeschoten, beroofd of andere gekke dingen gedaan. Ik heb 2500 arbeidsplaatsen gecreëerd en dan gebeurt me dit. Ja, het is echt een persoonlijk drama voor deze man.
0: Dat lijkt me een goede samenvatting. Dankjewel voor dit moment, het verhaal van Henny van der Most. Dankjewel, Jan Klein.

0: aaneenschakeling van grote namen in de muziek, in de vinylweek. Natuurlijk muziek van Vinyl Pride. In the Name of Love van U2 mag daarin natuurlijk ook niet ontbreken. En ook voor de volgende band geldt dat straks. 6 bands achter elkaar.
1: Ja, een beetje uit die vinylperiode. We zetten op ze op een rijtje. Als je snel bent, kan er nog net eentje bij.
0: Ja, Queen is nu al gedraaid. Ah. Dus

0: Weerplus Nieuws is elke dag op zoek naar jouw weerfoto. Stuur deze met je naam en woonplaats naar weerfoto@oost.nl. En wie weet ziet Overijssel jouw foto vanavond op TV Oost.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
4: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
3: Nu bij Dirk. Vita Kraft kattensnacks of drink voor 1,99.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
7: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
8: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
9: Aankomende zondag speelt Heracles Almelo thuis tegen FC Groningen. Ben jij erbij in het Tacito Stadion? Score nu je tickets via Heracles.nl.
10: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Je gaat mogelijk meer wegenbelasting betalen. Daar wordt over nagedacht door de Provinciale Staten van Overijssel. Ze hebben het geld hard nodig, omdat wegen en bruggen hard toe zijn aan onderhoud. En in Enschede is vandaag stilgestaan bij de vuurwerkramp van 26 jaar geleden. Er zijn bloemen neergelegd, de vlaggen hangen half stok en in het Huis van Verhalen wordt nagepraat. Meer nieuws in onze app.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot gezondheidsprobleem in Nederland. De raad pleit voor een langlopend onderzoek waarin ook het Q-koortsvermoeidheidssyndroom en ME worden meegenomen. De afgelopen jaren werden moties om meer geld te investeren in onderzoeken aangenomen, maar niet uitgevoerd door het kabinet Schoof. Ook het huidige kabinet wil nog geen grote investeringen doen in wetenschappelijk onderzoek naar de ziekten. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar een chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd. Ook waaiden in Eersel stijgers om. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag waarschijnlijk al langere tijd dood in zijn huis in het centrum. Mogelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdacht hebben opgemerkt. Bondscoach Koeman neemt 3 dagen de tijd om te beslissen over de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Tijdens een trainingsstage op 25, 26 en 27 mei moeten ze zich bewijzen en daarna beslist Koeman over de definitieve selectie. Een week later vertrekt Oranje naar Amerika. Het weer, stevige buien met kans op onweer. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 6. Morgen begint wisselvallig met buien. In de middag wordt het wat droger met af en toe zon en dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: Er is nog een hele rits aan files op dit moment op de wegen. Echt lange files, dus zet je even schrap. Onder meer op de A28 tussen het Harde en Zwolle Centrum. 15 kilometer nog steeds, wegdek slechte toestand. Linkerrijstrook dicht, 48 minuten de vertraging op dit moment. A35 Enschede richting Zwolle tussen Almelo en Wierde. 5 kilometer, ook langer dan normaal, een kwartier vertraging. Verder op de N35 tussen de Duitse grens en Enschede-Oost. 3 kilometer en ook een kwartier vertraging. Dan kijken we ook nog naar de voorzien, hoor. Want welke heb ik nu al gehad? De A50. Ja, het is zo'n lange lijst. Apeldoorn richting Zwolle tussen Heerde-Zuid en knooppunt Hattemerbroek. 11 kilometer en 20 minuten de vertraging. De N36 is nog steeds dicht door opruimwerkzaamheden. Verloren lading ligt daar op de weg. Slachtafval moet geruimd worden. En op dit moment kun je die weg dus niet over. Wordt omgeleid het verkeer. Dan nog even weer naar de A50. Daar staan in beide richtingen file tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. En dus ook andersom 5 kilometer en 12 minuten, bijna een kwartier in beide richtingen, de vertraging.
14: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
15: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
16: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Radio Oost. Jan-Willem Cobus.

0: en Lambada. Dit kwam nog net uit de tijd van het vinyl. Eind jaren 80 was dit een grote hit.
1: Jan-Willem Cobus en Wieke Essendal.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. We gaan zometeen eens even bespreken wat er allemaal vanavond en morgen staat te gebeuren in onze provincie. Morgen natuurlijk Hemelvaartsdag.
2: Ja, natuurlijk.
0: Echt zo'n douwtrapochtend. Mm-hmm. We hebben José vroeg het bed uitgetimmerd. Ah, nee, ja. Dat moet nog gebeuren. Maar zij heeft de wekker gezet om al heel vroeg op pad te gaan. Dat kun je morgen vanaf 6 uur al horen op de radio.
2: Wat je ook kunt doen is morgen meedoen aan de bingo.
0: Ja.
2: Dikke tip. Kijk even op oost.nl/vinyl. Daar kun je je bingo-kaart downloaden.
0: En tot middernacht kun je nog stemmen.
2: Precies. En dat lijstje, die 100, die hoor je dan weer vrijdag de hele dag. Het worden heerlijke vinyldagen.
0: En natuurlijk ook nog de 6 voor 7 zometeen. Alleen maar bands in de 6 voor 7. Welke muziek past daarbij? Die lijst is bijna klaar. Dus als je nog heel snel bent, kan die van jou er misschien ook nog bij. Maar eerst eventjes aandacht voor heel wat anders. En wel het volgende waar we naartoe gaan.
1: De Radio Oost 6 decennia.
0: Oh, nog een keer, nieuwe poging. Ja.
1: De Radio Oost Vinylweek.
0: Oh, ik ben zo lekker bezig.
2: We zitten in de Vinylweek. We gaan gewoon door alsof er niks aan de hand is. Het leuke is namelijk dat heel veel mensen een lijstje hebben ingestuurd.
1: De Radio Oost Vinylweek.
2: Precies. Daarvoor inderdaad, voor die Vinylweek. En een van hen is Maarten Westerhof uit Nieuw-Leuzen. Goedenavond, Maarten.
3: Goedenavond.
2: Ja, wij zitten een beetje te rommelen. Jij hebt gelukkig door de liedjes gerommeld. Je hebt een prachtig lijstje ingestuurd. En je hebt het knap aangepakt, want het gaat alle kanten op. Je hebt alle letters ongeveer alles, gebruikt. En alle genres.
3: Ja, zo'n beetje wel, ja.
2: Ja, is het dan moeilijk? Ga je er dan echt even voor zitten? Of begin je even, laat je het nog even openstaan? Kom je een uurtje later terug?
3: Nou, ik zit gewoon in alle rust in de bank en dan kijk ik wat ik zelf echt mooi vind om te horen. En dan selecteer ik de nummers die ik het liefst hoor.
0: Ja, en daar zit van alles bij. De Beatles zie ik een paar keer voorbij komen.
3: Ja, klopt.
0: Maar ook wel iets uit de jaren 70 zag ik ook nog staan. Dat was deze bijvoorbeeld. Just take your place in the
3: driving seat. Ja, klopt.
0: Sniffende Tears en Driver's Seat. Had je hem ook gekocht toen die uitkwam? Heb je ook het singeltje nog of zo?
3: Nee, dat niet. Ik ben middels 40 jaar, dus het is een eind voor mijn tijd, zeg maar.
0: Oh ja. Oh.
3: Dus het is er thuis eigenlijk met de paplabel ingegoten. Als klein jochie werd mij al als baby een koptelefoon opgezet van... We peperen jou dat er even fijn in.
0: Okay. Was dat ook nodig, zeg maar, hè, waar ze nu even een tablet krijgen om afgeleid te krijgen dat jij een koptelefoon op kreeg?
3: Nou ja, waarschijnlijk.
2: Ja, Maarten, was het een muziekgezin waar jij in opgroeide?
3: Ja, best wel. Vooral mijn vader, die begon al heel vroeg in zijn jeugd met plaatjes verzamelen, vinyl, LP's en... Die had toen al een behoorlijk aantal singles gekocht, destijds in de winkels.
0: Ja, oké. Okay. Ja, ik zit nu nog even in mijn hoofd. Je bent 40, zeg je?
3: Ja.
0: Ja, nee, want ik zit te denken van, kende jij een driver seat ook van die tv-reclame? Of is die ook nog van voor jouw tijd? Word ik echt oud?
3: Dat weet ik niet zeker of ik hem ken.
2: Dat zegt alles.
0: Ja, dat is wel... Dat ging om een autoradio.
2: Ah.
0: Dat was een van de concertviolist in de reclame. En die stapte dan in zijn luxe bolide. En daar werd driver seat gedraaid.
2: Ja, het ultieme autoplaatje, dat zeker. Maarten, ben jij iemand die ook nog wel eens een plaatje draait? Is er vinyl in jouw huis te vinden?
3: In mijn huis is er zeker vinyl. Ik heb een Reloop 7000 pick-up staan. Dus ik draai nog af en toe wel eens even een plaatje of een LP'tje. Ja.
0: Oké. Even kijken, ligt deze er ook wel eens op?
3: In the year 25. Ja, zeker.

0: draaien. De Walker Brothers, waarom de Walker Brothers?
1: Ja, dat doet eigenlijk toch echt aan mijn vader terugdenken. Die had vroeger een bandje in de auto en daar kwam deze ook voorbij. Ja, zodoende denk ik daar toch nog wel eens weer aan terug.
0: Ja, in mijn tijd zat mijn pa vooral Hoepen de Poep zat op de stoep te zingen in de auto. Die herinnering heb ik dan weer. Vind ik die toch mooier, die van jou hoor, Walker Brothers.
1: Ja, dat is een hele mooie. Ja.
0: Helemaal goed. Hey, dankjewel. Een prachtig lijstje. En wie weet, win jij je eigen LP met jouw favoriete nummers erop. Dat is de hoofdprijs. Daar wordt uitgeloot komende vrijdag als je luistert naar de Top 100. Hey, dankjewel.
1: Dankjewel. Ja, jij ook bedankt. Hoi.

0: Nou, hij komt wel weer terug, heeft Margot ons beloofd.
1: Gelukkig maar.
0: Zo is het. The sun ain't gonna shine anymore. We gaan het hebben over de dag van vandaag en morgen, wat er allemaal nog te gebeuren staat in het Huis van Verhalen in Enschede. Er wordt nog nagepraat over deze herdenkingsdag. Het is 26 jaar geleden dat de vuurwerkfabriek in die woonwijk Roombeek ontplofte. Er is vandaag bij stilgestaan, zag onze verslaggever Jens Hoogstra.
2: Als je hier op de oude plek van SC Fireworks in Roombeek loopt, zie je ook heel veel vlaggen om je heen, half stok hangen. Toch nog een aantal huizen die hebben laten hangen. En natuurlijk dus ook al die mooie bloemen die daar staan. Maar er zijn ook heel veel mensen geweest die er toch vandaag weer bij waren om na te denken over mensen die de ramp niet hebben overleefd. Zoals er ook een vrouw die elk jaar haar tante weer herdenkt.
3: Het moet ook wel een keer gaan stoppen, denk ik. Maar het is alleen maar goed dat het nog herdacht wordt. Je doet het voor jezelf en voor degene die je herdenkt. En dat is het belangrijkste, vind ik.
0: In het Huis van Verhalen kan iedereen die dat wil zijn verhaal delen.
1: We zitten vanavond ook weer op de bank voor het Cultuurcafé. Presentator Inga Tjapkes die vertelt zelf wat je vanavond gaat zien.
4: Het Cultuurcafé zit vol en we hebben weer een geweldig programma voor je. Delilah uit Almelo is een R&B en hip-hop trapband met alleen vrouwen die culturen en talen mixt. En ze is een stem van haar generatie. Delilah is hier met haar nieuwe EP-single Japma.
1: Vanavond meer hiervan, ieder uur op TV Oost.

0: En dan na morgen. Het is morgen Hemelvaartsdag. Een dag vol met evenementen in Overijssel. Je kunt bijvoorbeeld douw trappen op de Holteberg. Douw zwemmen in de Tippen in Heino. Douw fietsen in Luttenberg. En je hoort er morgen van alles over op Radio Oost. Vanaf 6:00 in de morgen onze razende reporter ook op pad.
1: Morgen gaat ook de grote kolksluis open in Zwartsluis. Klinkt misschien logisch, maar dat is het niet. Want Rijkswaterstaat wilde de boel dicht houden vanwege de slechte staat. Zorgde voor heel veel ophef omdat die sluis de toegangspoort is van Zwartsluis. Na overleg met de gemeente gaat die toch open en dat is precies op tijd. Morgen beginnen daar de nationale sleepbootdagen.
0: En morgen zijn we dus de hele dag op pad. Maar kun je ook nog stemmen? Nou, tot vanavond middernacht op de vinyl top 100. En morgen heeft onze muziekredactie een dagje geen vrij. Die moet de hele dag stemmen tellen en de top 100 samenstellen voor vrijdag. En dan kunnen wij met z'n allen de vinyl top bingo spelen. Die bingo is morgen vroeg vanaf 7:00 komen de eerste getallen voorbij. De bingokaart kun je gratis downloaden op oost.nl/vinyl. En dat kan ook nog morgen vroeg, hè? Dus je kunt gewoon nog instappen wanneer je wilt. En er is een prachtige prijs te winnen. De hoofdprijs voor een volle kaart is 1 pick-up. Nou, noem dat maar niks.
1: Hè? Perfecte activiteit op zo'n regenachtige hemelvaartdag.
0: Zo is het. Met z'n allen aan de bingo. Heerlijk. Morgen met Radio Oost.

0: Ja, eigenlijk is het de 28 voor 7 vandaag. Want zoveel nummers die ook aangevraagd zijn kwamen al voorbij. Zoals ook deze, The Beach Boys en God Only Knows. Zometeen de 6 voor 7 die we kozen uit de lijstjes die zijn doorgestuurd van vandaag. En ja, de vinyl top 100 is vrijdag.
1: Ja.
0: En er komt zoveel muziek voorbij dat ik denk van, oh ja, daar is dit er ook eentje van. Hij was bij volledig weggezakt. Ik moet toch even. Patrick Cowley en Sylvester.
1: Oké. Okay. Geen idee.
0: Ik ook niet.
1: We gaan luisteren.
0: Echte jaren 70 disco funk. En Do You Wanna Funk? Oh ja, nou hoor ik hem. Ja. Lekker hoor. Zometeen nog het nieuws en dan de 6 voor 7.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
7: Even na 6:30 is het in Bavinkel nu nog 11 graden. Eerde, daar is het 9,5. En in Doosje 10. Het nieuws in Overijssel krijg je van Wieke Essendol.
8: Ja, goedenavond. Je gaat de komende jaren mogelijk meer wegenbelasting betalen. Het geld is hard nodig omdat wegen, bruggen en viaducten ouder worden en toe zijn aan onderhoud. Volgens onze provincie gaat het om aardige kosten, zo'n €15 miljoen extra per jaar, die dus gewoon betaald moeten worden om de boel op orde te houden. Opvallend is wel dat Overijssel tot nu toe juist een van de provincies is met de laagste wegenbelasting van het hele land. Met een verhoging wil de provincie de achterstand inlopen. Rond de zomer hakken ze de knoop door of dat inderdaad gaat gebeuren. Een flinke ravage op de N36 bij Almelo. Een vrachtwagen verloor daar eerder vanmiddag een lading slachtafval. De weg ligt daarmee bezaaid. De N36 is dicht voor de schoonmaak en dat zorgt voor flinke vertraging. Verkeer vanaf de A35 wordt omgeleid via Almelo-West. Vanaf Almelo-Noord is de weg weer bereikbaar. En de avondspits is vandaag veel drukker dan normaal. Volgens de ANWB stond er rond 1:05 meer dan 1000 kilometer op de Nederlandse wegen. Bijna 2 keer zoveel als op een gewone woensdag. Inmiddels neemt dat wel weer af. Veel mensen zijn onderweg voor een lang hemelvaartsweekend. En daardoor is er naast woon- en werkverkeer ook veel vakantieverkeer, onder meer richting Duitsland. En in Enschede is vandaag de vuurwerkramp herdacht. Op 13 mei 2000, vandaag precies 26 jaar geleden, ontplofte in de wijk Roombeek een opslaghal met vuurwerk. Dat gebeurde rond 3:30 middags. En precies op dat moment werd er vandaag in Enschede bij stilgestaan, onder meer door de burgemeester.
9: Ja, eigenlijk wel heel waardig. Ik heb een behoorlijk aantal mensen gesproken. Sommigen leven toch met spanning naar dit moment toe. Ik vind het mooi om er te zijn. Maar ik sprak ook vanochtend iemand die zei, ja, ik wil er niet bij zijn met een grote groep. Ik doe het even voor mezelf alleen. Zo doet ieder het op zijn eigen manier. En dat dreigde te plensen, maar gelukkig zijn er nog een behoorlijk aantal mensen gekomen.
8: Ja, de verhalen rond de vuurwerkramp in Enschede kun je rustig nalezen op oost.nl of in onze eigen app.
7: Op de wegen is het nog niet helemaal voorbij met de files. Voor de Duitse grens nog 3 kilometer, 8 minuten. De A28 tussen het Harde en Zwolle centrum. Ook daar nog 12 kilometer file en een half uur vertraging ruim. Wegdek is daar in slechte toestand. Dan kijken we ook nog naar de A50. Apeldoorn richting Zwolle tussen het Heren en knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer en 5 minuten. En de N35 tussen de Duitse grens en Enschede-Oost. 3 kilometer en 8 minuten. De N36 is nog steeds afgesloten. Dat hoorde je net ook nog in het bulletin. En Emmeloord richting Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek. Daar staat ook nog 3 kilometer file. En daar ben je nog 9 minuten langer onderweg. En dat zijn ze, de files van dit moment. En dan kijken we nog even naar het weer. Met Margot Ribberink, want het is zo de dag voor Hemelvaart wel erg fris en nat.
10: En het blijft ook fris, of zeg maar koud hoor. Want 18 graden is wat het normaal moet worden, klimatologisch gezien. En vandaag zijn we blijven steken bij 10, 11 graden. En dat is op de Hemelvaartsdag ook. Eerst maar even vanavond, want er trekken nog een paar stevige buien over. Mogelijk met onweer. Later wordt het ook wel weer eventjes droger bij 5 graden. Dus heel erg koud wordt het niet komende nacht. En dan gaat ook nog eens de wind draaien. Morgen uit de noordwesthoek, nou dat is de koude hoek. 11, 12 graden, dat is het hoogst haal. Met vooral in de ochtend wat regenbuien en veel bewolking. 'S middags geleidelijk ook wat zon, maar toch nog een enkele regen- of onweersbui. Pas in de avond, dan wordt het droog en klaart het op. En daarna volgt een ijskoude nacht naar vrijdag met zelfs een graadje vorst aan de grond. Ook de dagen daarna is het nog wisselvallig. Vrijdag en zaterdag zijn fris. Vanaf zondag gaat de temperatuur langzaam maar zeker weer omhoog.
7: Dankjewel, Margot.
10: Graag gedaan.
11: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
7: De 6 voor 7 met muziek uit de jaren 60, 70, 80. Bands zijn vandaag aan de buurt. En zo'n band met mannen in nette pakken is Spandau Ballet met I'll Fly For You.
8: Ach, deze is fijn hoor. Het goede doel en eenvoud.
7: Daar draait alles om natuurlijk. Ook om Masada, nog steeds aan het optreden. In de jaren 70 ook al van vinyl, The Latin Dance.
8: Naar de andere kant van de wereld, Nieuw-Zeeland, Split en Message to My Girl.
7: En dat doen we samen in de trein van Hans de Boy met Annabel.
8: Maar nu eerst, deze mag nooit ontbreken. Tussen die bands, The Beatles en In My Life.

0: De nieuwsplaten uit zes decennia in 6 voor 7.
1: De 6 voor 7 gaan vandaag over de muziek uit de jaren 60, 70 en 80. En dan mogen de Beatles niet ontbreken uit de jaren 60, 70. Herman ten Asbroek vroeg om In My Life.
2: I'll Fly For You van Spandau Ballet.
1: En alles draait om de eenvoud, hoorden we al, van Het Goede Doel.
2: Er komt nog meer aan, hoor jongens. Split Ends en Message To My Girl.
1: Annabel komt voorbij met Hans de Boy.
2: Maar deze mogen we echt niet overslaan. Masada en Latin Dance.

0: De Radio Oost Vinylweek.
1: Deze week is het Vinylweek op Radio Oost. We gaan terug in de tijd naar het kraken van de naald op de plaat. Welke vinylplaten heb jij vroeger helemaal grijs gedraaid? Stem die platen nu de Radio Oost Vinyl Top 100 in. En maak kans op een unieke LP met jouw favoriete nummers. Ga naar oost.nl/vinyl en stem. Vrijdag hoor je de Vinyl Top 100 op Radio Oost.
0: De Radio Oost Vinylweek.

0: Mensenrelatie, Radboud Visser.
1: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
0: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening vanwege de protesten tegen een asielopvang in het gemeentehuis. De burgemeester van de gemeente Weidemeren zegt dat de maatregelen nodig zijn nadat gisteravond opnieuw een demonstratie uit de hand was gelopen. Toen werden fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid en struiken voor het gebouw vlogen in brand. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan, zeggen ambtenaren. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius.
12: Het wordt ook niet bijgehouden door de Belastingdienst. Die hebben een wettelijke termijn van 7 tot 12 jaar dat ze de administratie moeten bijhouden. Dus het kan niet gecontroleerd worden. Ja, en dan is het aan mensen zelf. Maar die hebben ook vaak niet de administratie op orde. En dat zeggen ze zelfs bij financiën. Je kan ook niet van mensen verwachten dat ze dat dan allemaal op orde hebben. En dat levert dan dit grote probleem op.
11: Hypotheekadviseurs kunnen nu al geen goede adviezen meer geven, omdat de toekomst zo ongewis is. De avondspits was de drukste van dit jaar tot nu toe. Volgens de ANWB stond er rond 5 uur ruim 1000 kilometer file. Oorzaken zijn het wisselvallige weer en het lange hemelvaartsweekend. In januari stond er door sneeuwval ook 1 keer meer dan 1000 kilometer file. De autoriteit persoonsgegevens krijgt een nieuwe voorzitter, Aleid Wolf. Ze zwaait na 10 jaar af en hij wordt opgevolgd door voormalig advocaat Geert Potjewijd. Eerder verdedigde hij jarenlang grote techbedrijven als TikTok en Uber. Dat hij nu bij de autoriteit persoonsgegevens aan de slag gaat is opvallend, vertelt Thijs Hofmans van de techsite Tweakers.
13: Hij zal eigenlijk nu vooral sancties moeten gaan opleggen tegen niet alleen gewoon kleine bedrijven hier in Nederland, maar ook tegen grote techbedrijven die de AVG overtreden. Dus dat hij eerst aan hun kant heeft gestaan en hun verdedigd heeft, is wel, dat is wel enigszins opvallend als je het zo bekijkt.
11: Het weer vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Morgen overdag eerst buien, maar in de middag wat droger en af en toe zon. Het wordt dan 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Er kwam iemand binnen van ze zijn jatje aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
1: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
2: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
1: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
3: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
1: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
4: Kom 23, 24 en 25 mei naar Pinkster Fair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
5: Radio Oost. De avond bij Oost.

Deze week bij RTV Oost, de week van het nieuws. Al jouw vragen over het nieuws worden beantwoord. Stel je vraag op oost.nl/week van het nieuws.

0: Blues in Raalte. Het hele Pinksterweekend met meer dan 20 artiesten zoals Walter Trout, Fatal Flowers, Nona, Devin Allman, Joanna Shaw Taylor en Robert Cray. Kinderen tot 12 jaar gratis toegang. 3 dagen Rips and Blues in Raalte. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
2: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
3: AP Stijlmeubelen in Frieseveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
2: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 13 burgers om het leven gekomen en 41 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanval op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Vooral de regio Dnipropetrovsk werd zwaar getroffen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. Weerpresentator Peter Kuipers-Munneke legt uit dat de windstoten het gevolg waren van harde regen.
7: De koude lucht, bovenlucht, die wordt mee naar beneden gesleurd met die regen mee. En die botst dan tegen het aardoppervlak en ja, die gaat zich dan verspreiden. En zo kun je rondom die buien hele zware windstoten krijgen.
6: Het ging in Eersel om een lokaal fenomeen. Overijssel wil de komende jaren de wegenbelasting verhogen. Dat is volgens het provinciebestuur nodig om onderhoud aan wegen en bruggen te betalen. Op 1 juli neemt de provincie een definitief besluit over de verhoging. Die stijgt dan jaarlijks met iets meer dan 2%. Igor Arrieta heeft de 5e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De roze leiderstrui is voor Afonso Eulalio. De finale van de etappe verliep uiterst opmerkelijk, zegt commentator Gabriel Melging.
8: Na een knotsgekke finale waarin zowel hij als medekoploper Eulalio nog een keer onderuit gingen. Daarna miste Arrieta ook nog een bocht en gleed hij nog een keer bijna onderuit. Maar in de laatste kilometer kwam hij toch nog bij Eulalio en ging hij eroverheen. En zo won hij dus die rit in Potenza.
6: Wout Poels liet voor de etappe weten dat hij na dit seizoen waarschijnlijk stopt. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms wat onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
10: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: De Overijsselse nieuwsquiz.
1: Ben jij de nieuwskenner van Overijssel? Dan zijn Marcel en Bastiaan op zoek naar jou. Speel iedere ochtend mee met de Overijsselse nieuwsquiz op Radio Oost en test je kennis over het nieuws uit de provincie. Heb jij de meeste antwoorden goed? Dan maak je kans op mooie prijzen. Geef je op voor de Overijsselse nieuwsquiz via radio@oost.nl.
0: De Overijsselse nieuwsquiz.

0: 23, 24 en 25 mei naar Pinksterfair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
1: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
2: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
3: Woi Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
4: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
3: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Sommige straten zijn alleen toegankelijk voor mensen die daar ook echt moeten zijn. Ook is een groot deel van de gemeente Weidemeren een veiligheidsrisicogebied, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
7: Dat betekent dat daar een samenscholingsverbod geldt, mensen niet met gezichtsbedekkende kleding over straat mogen en dat de politie preventief mag fouilleren om te kijken of mensen bijvoorbeeld wapens of vuurwerk op zak hebben.
6: In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een asielopvang. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in een hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en 1 man is overleden, al is niet bekendgemaakt waaraan. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het Hantavirus. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot probleem in Nederland. De afgelopen jaren werden moties aangenomen om meer geld te investeren in onderzoeken, maar niet uitgevoerd. Gezondheidsredacteur Sander Suurhaken over de politieke wil.
8: In het verleden is er wel geld uitgetrokken voor onderzoek. In totaal 40 miljoen. Dat klinkt veel, maar dat is het niet als je zo'n nieuwe ziekte eigenlijk moet onderzoeken. Nou, dat geld dat raakt na dit jaar op. En er is dus geen vervolgplan.
6: De Gezondheidsraad pleit voor een langlopend onderzoek waarin bijvoorbeeld ook Q-koorts wordt meegenomen. In de buurt van Brussel is vanmiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. Het treinverkeer ligt voorlopig stil. Het weer, opklaringen, maar ook buien, met soms onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door en dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
10: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

Deze week bij RTV Oost, de week van het nieuws. Al jouw vragen over het nieuws worden beantwoord. Stel je vraag op oost.nl/week van het nieuws.

0: P. Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
1: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik kreeg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
2: Er kwam iemand binnen van ze zijn jattie aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
3: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
4: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
3: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
5: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
3: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
1: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Samenscholing is verboden en auto's worden gecontroleerd. Vanavond hingen zo'n 15 demonstranten een spandoek op aan een hek. Dat mocht van de politie als ze daarna zouden vertrekken. Het is nog altijd onduidelijk wie er vanmiddag heeft geschoten in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens het persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. Meer dan 1700 mensen zitten vast op een cruiseschip in de haven van Bordeaux. Ze mogen niet van boord omdat zo'n 50 opvarenden last hebben van maag- en darmklachten, mogelijk veroorzaakt door het norovirus. Andere passagiers vermaken zich nog prima, zegt deze man.
9: People are fairly relaxed. There's no constraints. The entertainment seems to be going ahead as well. We had a very nice show last night. We expect to have another one tonight.
8: Zondag overleed een 92-jarige passagier van het cruiseschip. De doodsoorzaak van die man wordt nog onderzocht. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. De windstoten konden ontstaan door regen en hagel. En dat deed zich zeer plaatselijk voor, zegt weerpresentator Peter Kuipers-Munneke.
10: Schade is wel altijd heel lokaal. En daarom zie je dus nu ook toevallig in Eersel, dat is dan het pechgeval. Dat wil niet zeggen dat het overal zulk slecht weer is.
8: Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is ook een aantal auto's beschadigd. En ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden vannacht. Hemelvaartsdag begint morgen wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: De Overijsselse nieuwsquiz.
1: Ben jij de nieuwskenner van Overijssel? Dan zijn Marcel en Bastiaan op zoek naar jou. Speel iedere ochtend mee met de Overijsselse nieuwsquiz op Radio Oost en test je kennis over het nieuws uit de provincie. Heb jij de meeste antwoorden goed? Dan maak je kans op mooie prijzen. Geef je op voor de Overijsselse nieuwsquiz via radio@oost.nl.
0: De Overijsselse nieuwsquiz.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: Het is 11 uur, Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand was gelopen. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. Asielminister Van der Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen vanavond op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. En die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. Het is nog altijd onduidelijk wie er vanmiddag geschoten heeft in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. President Marcos zegt tot de bodem uit te zoeken wie er geschoten heeft in de Filipijnse Senaat. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Ze moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Aan boord zijn zeker 50 mensen ziek geworden en 1 man is overleden. Eerst werd gedacht aan een uitbraak van het norovirus, maar dat blijkt het toch niet te zijn. Aan boord zijn vooral Ieren en Britten. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. In de buurt van Brussel is vanmiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de bijna 300 inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten en het treinverkeer kwam stil te liggen. De avondspits was de drukste van dit jaar tot nu toe. Volgens de ANWB stond er rond 5 uur ruim 1000 kilometer file. Oorzaken zijn het wisselvallige weer en het lange hemelvaartsweekend. Dat is begonnen. In januari stond er door sneeuwval ook een keer meer dan 1000 kilometer file. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, vanavond nog buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt vannacht af tot 4 tot 8 graden. Morgenochtend is het dan wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door bij 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
4: Creon Kozijnen.
5: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
6: Ik ben Rick Nieman en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiaanse geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei: volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron. Nu in de boekhandel.
7: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Nissinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Bezoek nu Beauty of the Beast. Dieren in de Art Nouveau bij het Drents Museum De Buitenplaats.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
12: Wacht even hoor.
11: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher?
12: Klopt dat wel?
11: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden. Binnen zit Rob Trip.
2: Je hoort het, de burgemeesters verzuchten, ook de burgemeester van Loosdrecht. Al dat geweld rond plekken waar asielzoekers worden opgevangen. Hoe krijg je de geest weer in de fles? Nou, ik heb het vanmiddag opgezocht. De gebroeders Grimm hebben het gewoon opgeschreven. Je moet die geest uitdagen dat hij nooit in die fles past. Dat laat hij niet op zich zitten en dus gaat hij erin terug. Snel dop erop, goed vastdraaien, opgelost. Ik weet het. Was het leven maar een sprookje. Goedenavond en welkom bij het Oog op woensdag met vanavond schrijver en filosoof Hans Schnitzler over de angst voor de anderen in het licht van dat geweld van de afgelopen tijd. Vicepremier Jesselgus heeft het over een ander probleem hier bij ons dat weer opduikt, het H-woord, de hypotheekrenteaftrek. En voordat je het weet is het WK straks ook alweer begonnen. Ieder WK heeft zijn eigen volkslied, tussen aanhalingstekens. We duiken de archieven in. Wat heeft het getal 40 met hemelvaart te maken? We gaan te raden bij de jonge theologen der Nederlanden. En moet er een medische check komen voordat ouderen het water induiken? Kortom, u blijft bij ons, ik weet het zeker, tot 12 uur. We beginnen met een overzicht van het nieuws van deze dag.
1: Woensdag 13 mei.
2: In Loosdrecht waren dus maatregelen genomen om te voorkomen dat de situatie net als gisteren weer uit de hand liep.
3: Gisteravond is geprobeerd hier een pand met mensen in brand te steken. En hier moeten we met z'n allen echt een streep trekken.
2: Ja, er geldt in Loosdrecht bij de opvanglocatie voor asielzoekers een noodverordening, zegt minister Van Wil.
4: We gaan optreden tegen mensen die geweld gebruiken. En dat gaan we niet tolereren.
2: Ook veel inwoners van Loosdrecht vinden het vreselijk dat er gisteravond brand is gesticht.
5: Ik vind dat de mensen het verstandig moesten gaan gebruiken.
6: Het lijkt wel oorlog.
2: De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft er geen goed woord voor over.
7: Mensen die notabene gevlucht zijn voor geweld in deze situatie brengt, dat is echt een grote schande.
2: Nou, vluchtelingen voelen zich hierdoor ook niet veilig.
8: We cross the seas, the desert, the smugglers. We are not still feeling safe.
2: En vanmiddag was er ook een tegenprotest. Inwoners van Loosdrecht schreven lieve teksten op straat en hingen posters op.
9: Vrede nu, posters. Peace now, in de hoop dat we allemaal lief met elkaar omgaan. Ja.
2: Ja, maar die posters werden al snel van de muur getrokken door tegenstanders van de opvang.
10: Als ze het allemaal zo goed weten, dan moeten ze ze lekker in eigen huis nemen. Maar niet hier in mijn dorp, bij mijn neefjes, bij mijn nichtjes, bij mijn vrienden.
2: Veel van de woede richt zich ook op de waarnemend burgemeester.
11: Ik denk ook niet dat een burgemeester die hier tijdelijk is zo'n beslissing mag nemen.
12: Je lacht je midden in je gezicht uit.
2: En ze krijgen steun uit de landelijke politiek, onder andere van Tweede Kamerlid Marcus Sauer.
13: Die waarnemend burgemeester wilde bij zijn elitevriendjes, bij de commissarissen van de koning, wilde die bekend zijn als een dappere bestuurder.
2: Veel andere politici vinden dat Marcus Sauer hiermee te ver gaat.
14: Omdat hij lokale bestuurders hier voor de bus gooit, die de wet aan het uitvoeren zijn.
15: En dat is echt het gif voor onze democratie, door dat continu te injecteren.
2: Nou, iets anders. Arnhem komt als eerste gemeente met een advies over het gebruik van smartphones door kinderen.
16: Jongens, stel het uit. Doe het niet.
2: De wethouder snapt dat het niet makkelijk is voor ouders om tegen hun kind te zeggen dat ze geen telefoon mogen.
17: We willen ze daarin ook helpen. Hoe kan je daarmee omgaan?
2: Ook schoolbesturen, de kinderopvang, maatschappelijke organisaties in Arnhem zeggen
18: dat het kinderbrein, zeker het basisschoolkinderbrein, er helemaal niet klaar voor is om met al die informatie die dan tot een kind komt, om daarmee om te gaan.
2: En als ouders op het schoolplein wachten bij hun kinderen, mogen ze ook niet op hun smartphone zitten.
18: Wij willen niet dat kinderen zien dat wij, of ouders, of andere professionals die hier binnenlopen, op hun smartphone zitten.
2: En we sluiten af met een vroeg feestje. De Amsterdamtoren bestaat 10 jaar. Dat werd gevierd om 5 uur vanochtend.
19: Mijn vrouw heeft me wakker gemaakt. Het is voor mij een beetje vroeg. En ik keek naar buiten. Ik zag, het gaat lukken. Er is blauwe lucht.
2: Amsterdammers mochten boven in de toren namelijk kijken naar de zonsopkomst.
20: Ja, ik moet hier wel een keer geweest zijn.
2: Die toren is in die 10 jaar tijd een icoon van de stad geworden.
6: Rotterdam heeft de Erasmusbrug en Amsterdam heeft de Adam Tower.
2: Ja, de Adam Tower, zo wordt hij ook wel genoemd. Ook bekend vanwege de schommel op het dak. Ja, en als je er dan toch wint.
12: Gaaf hoor.
20: Yes.
21: Oh my god, dit is echt gaaf. Yeehoe! Oh, nice. Oh. Ja, echt geweldig. Maar je moet niet naar beneden gaan kijken, want dan word je een beetje misselijk.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
21: Oh.
2: Ja, en dan zegt u als vaste luisteraar natuurlijk. En dan nu de kranten. Nee, het is morgen Hemelvaartsdag. Wij zijn er wel, maar de kranten die zijn er niet, dus die slaan we over. Maar we hebben het wel nog in dat nieuwsoverzicht natuurlijk, als we luisterden ook naar het bulletin van 11 uur... over die grimmige sfeer in Loosdrecht, toch weer ongeregeldheden bij de noodopvanglocatie voor asielzoekers. En een beetje uitzoomend vragen wij ons af, waar komt die woede en waar komt die angst toch vandaan? Nou, om daarover te praten is hier in de studio schrijver en filosoof Hans Schnitzer. Goedenavond.
22: Goedenavond.
2: Veel gepubliceerd over thema's als ethiek, digitalisering, burgerschap. Hoe verklaar jij die oplaaiende woede, het geweld ook rond de opvang van asielzoekers?
22: Ja, ik denk dat er een aantal lagen zijn die je zou kunnen benoemen. Laat ik er eentje mee beginnen. En ik denk, een term als vloeibare tijden is hier wel van toepassing. Vloeibare tijden, dat is een term van een Sigmund Bauman, socioloog, waarmee hij aan wilde geven dat we in tijden leven waarin, ja, zoals hij het schreef, verandering de enige constante is en onzekerheid de enige zekerheid. Dus tijden waar het korte termijn denken overheerst, het individu op de eerste plaats komt, niet de gemeenschap. Tijden waarin inderdaad heel snel, door digitalisering, technologie, heel veel veranderingen plaatsvinden. Het zijn dus ook tijden dat, ja, waar er heel veel onzekerheid is. Het zijn tijden waarbij mensen ook een gevoel van verlies kunnen hebben, omdat bepaalde verbanden die tot voor kort vanzelfsprekend waren, niet meer zo vanzelfsprekend zijn. Denk aan het bijvoorbeeld onderscheid tussen publiek-privé of amateur-professioneel of werkvrije tijd, mens-machine. Dus er is veel onzekerheid.
2: Maar word je daar woedend van?
22: Nou ja, het probleem is, je hebt eigenlijk na, zoals de filosoof zegt, de dood van God, er is geen oriëntatiepunt, er is geen anker meer om je aan vast te houden, om je op te oriënteren. En dan is er dus een hele, je zou kunnen zeggen, groep aan politici die al enkele decennia bezig zijn om die angst en die onzekerheid om daarop te parasiteren, om dat uit te melken. Dat is als het ware een verdienmodel binnen populistische politiek. Dus die hebben al een aantal decennia lang enorm die onzekerheid en die angst en dat gevoel van verlies aangejaagd en opgejut, waardoor dat, ja, op zo nu en dan loopt het vat dus over.
2: En dat hoor je ook in het woordgebruik?
22: Ja, nou ja, dat is wel vrij evident. Want als er één aspect is wat we hier eigenlijk toch wel even heel duidelijk moeten markeren, dat is, het gaat over taal uiteindelijk. En wat je ziet is dat we eigenlijk al sinds Fortuyn te maken hebben met een taal die een soort van semantische luchtvervuiling zou je het bijna kunnen noemen, echt giftig, die de ander, met hoofdletter, de buitenstaander, in hoge mate ontmenselijkt. En dat zit hem al.
2: Dat zijn hele grote woorden.
22: Dat zijn hele grote woorden. En toch is dat, denk ik, wat er gaande is. Ik zou hier bijvoorbeeld Hannah Arendt, ook een denker, willen aanhalen. Die zegt van, als je maar lang genoeg de ander verdacht maakt of als vijand afschildert, dan gaat op een gegeven moment ook, gaan men ook geloven dat dat de vijand is en dat je die uit zelfverdediging, bij wijze van spreken, mag doden.
2: En als er nou anderen zijn, en die zijn er ook natuurlijk, die zeggen dat is onzin, helpt dat niet?
22: Nee, dat helpt niet. En zeker niet wanneer je dus heel langdurig met taal, want het begint altijd met woorden, wanneer je heel lang wordt blootgesteld aan die ontmenselijking, dat idee dat die ander dus die waardigheid eigenlijk ontkend wordt, ja, dan schuift dat langzaam maar zeker op. En zeker wanneer je dat ook nog combineert met die onzekerheid in die vloeibare tijden.
2: En wat zijn dan woorden waar jij je aan stoort?
22: Nou ja, ik zou bijvoorbeeld iets aan kunnen halen wat ik vanmiddag langs zag komen. Dat is een tweet van Jezogus. Dat is, denk ik, dat laat iets zien wat, denk ik, van belang is om te benadrukken. En ik wil me heel even kort voorlezen. Ze schrijft gisteravond, ontoelaatbaar, een pand met vuurwerk belagen, dan brandweer belemmeren om te blussen en agenten aanvallen. Van onze hulpverleners blijf je af. Dat heeft niets te maken met protesteren en brengt geen enkele oplossing dichterbij. Nou, oplossing is al eigenaardig.

0: Dit is dus eigenlijk een beetje een subtiele manier van ontmenselijking, waarbij het eigenlijk je suggereert dat die ander er niet toe doet. Het zijn onze hulpverleners en het zijn niet onze vluchtelingen. Terwijl, het zijn natuurlijk wel onze vluchtelingen.
1: Ja, maar nogmaals, ontmenselijking, dat is een heel groot woord.
0: Ja, dat is een groot woord. En ik denk wel dat wanneer je woorden hebt als kopvoddentax, om maar iets te noemen, of Annabel Nanninga, geloof ik, die het ooit over dobbernegers had. Nou, dat zijn toch echt woorden die je ontmenselijk moet noemen. Die de waardigheid bij die ander vandaan haalt. Ja. En ja, die ervoor zorgen dat je die ander niet meer als een vol mens ziet, maar als een ding of iets wat, wat het niet waard is om je toe te verhouden.
1: Ja, want je had het net over de ander. Hè? Dus ja. Want als je het een laag dieper bekijkt, daarvan zou je misschien ook kunnen zeggen, is dat niet van alle tijden? Dat in alle culturen is natuurlijk de ander. Ja, dat allerlei angsten met zich meebrengt.
0: Ja, klopt. Nee, dat is natuurlijk altijd al het geval geweest. Alleen wat onze tijd nu zo uitzonderlijk maakt, is dat we met internet en sociale media hebben te maken. Waar een enorme schaalgrootte is, een enorme snelheid is, waarin we geconfronteerd worden met toch wel een behoorlijke giftige algoritmische receptuur. Die voortdurend je eigen verlangens, je eigen voorkeuren en ideeën terugkaatst, waardoor je als het ware een soort obsessie kunt krijgen met die eigen ideeën en verlangens. En die worden dus ook steeds groter en die kunnen heel erg opgeblazen raken. En dat zorgt er ook voor dat er dus weer een extra dimensie van haat en onmin kan ontstaan.
1: Ja, dat is nieuw. Dat is niet iets wat we van vroeger al kenden.
0: Niet op deze manier.
1: Nee. En
0: niet.
1: Want daar heb je veel over geschreven. Ja. Hè? Over digitalisering en in de slechtste vormen met ons kan doen.
0: Ja, zeker.
1: Dit is een van de vormen daarvan.
0: Dit is een van de vormen. Dus de subtiliteit ook waarmee natuurlijk onze datasporen op allerlei manieren in kaart worden gebracht, profielen worden gemaakt en onze voorkeuren. Dus voortdurend krijgen we die weer terug voorgeschoteld of teruggespiegeld. Ja, waardoor je dus daar een obsessie voor kunt ontwikkelen.
1: Ja. Zij, jij zegt dit is het gevolg van iets wat jarenlang al bezig is, hè? Als je dat soort woorden gebruikt, als je daar, als je dat normaliseert, als je daar niet meer van opkijkt als dat gebruikt wordt. Dat maakt het extra gecompliceerd natuurlijk om te bedenken van hoe doe je nou iets waar die burgemeesters bijvoorbeeld, die burgemeester van Loos tegen wat aan heeft.
0: Ja. Ja, dat is. Ik hoor net de burgemeester van Utrecht en die denk ik is vrij helder in waar het hier over gaat. Die heeft het over mensen. Hè? Dus je zult echt hier moeten normeren.
1: Zal ik hem nog even citeren? Want hij zegt dat namens de VNG, hè? Want dat viel wel op, vond ik daar. Dus dit ondermijnt democratisch genomen besluiten door intimidatie, bedreiging, geweld en ontregeling. En ze zegt het afkeuren van deze vormen van terreur en intimidatie mag geen enkele nuance kennen.
0: Nee, mee eens. Het moet onvoorwaardelijk zijn.
1: Sluit dat aan eigenlijk op waar jij net op doelde?
0: Ja, dat lijkt me wel. Wanneer, zodra je een beetje gaat meebuigen en zodra je de suggestie geeft van we begrijpen de grieven, maar dan is het alsof je eigenlijk dat een soort rechtvaardiging voor kan zijn.
1: Maar zie je daar een einde aan komen? Als jij nu kijkt naar de politiek Den Haag, naar dit kabinet.
0: Nee, want ik hoor een minister van Wil zeggen, die heeft het over tuig. Dat is ook weer zo'n woord. Denk van daarmee depolitiseer je dus de hele kwestie. Want dit is politiek gemotiveerd geweld. Of terreur zou je het dus eigenlijk moeten noemen. Dus wanneer je dat soort woorden gaat gebruiken als tuig. Of Jette die had het over. Even kijken hoor. Ja, over relschoppers. Dat is ook weer zo'n woord waarmee je het veel te klein maakt. Want een relschopper, dat is willekeurig. Die kan een keertje hier gaan rellen en een keertje daar gaan rellen. Maar dan mis je dus eigenlijk dat het over geweld gaat wat politiek gemotiveerd is en wat inderdaad een ondermijning van democratie en rechtsstaat betekent.
1: En als die tegenstanders nou zeggen er wordt niet naar ons geluisterd, wat zeg jij dan?
0: Ik denk dat we juist enorm veel hebben geluisterd naar al die boze burgers. Dat is vanaf Fortuyn al gaande. En ik denk dat we zouden kunnen concluderen dat dat misschien niet werkt. Dat het niet zo is dat wanneer je iemand zegt van we begrijpen je grieven en toe maar, we snappen dat je een ventiel nodig hebt. Dat betekent niet dat zo'n persoon daarna denkt van dan laat ik het hier maar bij. Dus ik denk dat normeren, dat veel belangrijker is. Dat morele leiderschap, dat daar echt wel gestalte aan gegeven kan worden op een manier die veel steviger is en onvoorwaardelijker dan tot nu toe.
1: Ja, tot slot toch nog even waar ik zelf de uitzending mee begon, die geest en de fles. Zie jij iets, hoe je die geest in de fles krijgt?
0: Echt moreel leiderschap nodig. We hebben Jette nodig die zegt, het zijn ook onze vluchtelingen. En of jullie het nou leuk vinden of niet, daar hebben we ons toe te verhouden en daar hebben we een bepaalde verantwoordelijkheid voor. En dat is het enige wat ik op dit moment nog kan bedenken.
1: Dankjewel.

0: Age. Coming of Age, Maren, Charlie en Mel. Voor mensen met een aflossingsvrije hypotheek dreigt een financiële strop. De rente op die hypotheek mag maximaal 30 jaar worden afgetrokken. Die termijn is begonnen in 2001. En in 2031, dat is simpel rekenen, verliezen dus de eerste huiseigenaren de aftrek. Dat kan in de papieren gaan lopen. Het kabinet moet daar snel een besluit over nemen, adviseerde vandaag een groep ambtenaren, want anders, zeggen ze, ontstaat er een chaos. Nou, vanwege hemelvaart dus. Morgen vergaderde het kabinet vandaag onder leiding van vicepremier Jesselgus. En zij deed dus ook de wekelijkse persconferentie. En natuurlijk was ook Wilma Borgman daarbij. Goedenavond, Wilma.
1: Hey Rob, goedenavond.
0: Ze voorkom chaos, zeggen die ambtenaren. Neem snel een besluit van waar die spoedt.
1: Ja, misschien klinkt dit als een overzichtelijk probleem, maar dat is het bepaald niet, want niemand weet precies om wie dit gaat. De Belastingdienst weet het niet, de hypotheekverstrekkers weten het niet, die mogen die gegevens helemaal niet zo lang bijhouden. Ja, en voor mensen zelf is het ook heel ingewikkeld. Als ze al weten hoe het zit, na een verhuizing misschien, of een scheiding, een nieuw huis, een nieuwe partner, een verbouwingshypotheek, en ze doen braaf aangifte, dan kost dat €100 per maand. En vandaag trekt daar een groep ambtenaren bij Financiën over aan de bel. Kabinet, doe iets. Want nu weet helemaal niemand hoe het na 2031 verder moet. Die ambtenaren die hebben vandaag verschillende opties op tafel gelegd. En die opties hebben eigenlijk één ding gemeen. Ze zijn allemaal ontzettend ingewikkeld. En ze kosten ook allemaal ontzettend veel geld. Ze kosten de staat veel geld, of ze kosten de huiseigenaren geld. En die knoop moet het kabinet nu zien te ontwarren.
0: Ja, oei, terwijl die hypotheekrenteaftrek politiek gezien natuurlijk een buitengewoon gevoelige kwestie is.
1: Ja, dat is het ook. Denk nog maar even terug aan de billboards langs de snelweg, waar de VVD de kiezers herinnerde aan de verkiezingsbelofte. Er is niks veranderd aan de hypotheekrenteaftrek. Afspraak is afspraak. Nou, je kan je voorstellen dat het advies van die ambtenaren vanmiddag een belangrijk onderwerp van gesprek was op de persconferentie vanmiddag van Jesselgus. En de vraag die daar vooral werd gesteld is het denkbaar dat dit kabinet, ondanks de politieke afspraak om dat niet te doen, toch iets gaat veranderen aan de hypotheekrenteaftrek? De vicepremier daarover.
2: Ja, in 2031. Ik hoop wel dat wij onze tijd uitzitten, maar ik heb niet het vermoeden dat we nog langer dan onze termijn wellicht zullen zitten. Dus het is aan een volgend kabinet.
1: Maar kan een besluit daarover wachten tot 2031? Want er is een groep ambtenaren die zeggen vandaag tegen uw kabinet, linksom of rechtsom, er moet wel heel snel duidelijkheid komen over hoe dat verder gaat met de hypotheekrente.
2: Dat is niet nieuw. He, dat dit zou gaan spelen vanaf 2031 weten we al een hele tijd. En dat moet je ook gewoon in kaart gaan brengen. Wat zijn daarbij de scenario's? Hoe zou je dat willen inrichten? Maar nogmaals, dat is echt een technisch punt. Politiek hebben we met elkaar een coalitieakkoord. We hebben de afspraken gemaakt rond hypotheekrenteaftrek en die staan. En vanaf 2031 ontstaat er een technisch probleem. En dan moet je kijken hoe je die wel of niet kunt oplossen.
1: Volgens mij liggen die scenario's sinds vandaag op tafel. Namelijk, er zijn een paar opties. Of de hypotheekrente moet worden afgeschaft. Of je doet eigenlijk niks als kabinet en dan mogen mensen gewoon hun rente aftrekken of juist niet. Welke route kiest het kabinet dan? Of zegt u eigenlijk, dit kabinet gaat daar helemaal geen besluit over nemen?
2: Nou, voor de kabinetsperiode hebben we hele duidelijke afspraken staan, zoals u heeft gelezen in het coalitieakkoord en de brief gisteren vanuit Financiën. Dus dat is wat staat. Het speelt echt later. En het zal ook later, denk ik, besloten worden.
1: Dus een kabinet rond 2031 moet daar een besluit over nemen. Het kabinet Jetten doet dat niet.
2: Nou, het kan zijn dat het kabinet Jetten die scenario's uitwerkt, kijkt wat de opties zijn. Het kan zijn dat er dingen voorkomen te liggen of niet. Maar het is niet politiek. Ligt het niet op tafel, want politiek hebben we hier uitvoerig over gesproken en een standpunt ingenomen. En daar is natuurlijk niks aan veranderd, want de berichten van de afgelopen dagen waren niet nieuw. Dus dat is de lijn wat het is. En uiteindelijk gaat het natuurlijk over al die mensen die met een koophuis, in een koophuis wonen, die hypotheekrenteaftrek hebben en die graag daar rust bij willen. En dat heeft het kabinet voor de komende jaren ook gegeven. Nou, dit speelt vanaf 2031 en dat zal ook op die manier technisch worden ingesteld.
1: Ja, dat was de vicepremier vanmiddag. Ze zegt, we hebben rust beloofd. Maar ja, die rust is wel van korte duur en heel betrekkelijk. Als niemand weet hoe het precies zit met die aftrek over een jaar of vier.
0: Nee, maar toch, voor nu staat het vast, zegt ze. Het verandert niet, dat laat aan duidelijkheid toch weinig te wensen over. Dat was het dus.
1: Nou, nee, want toen kwam de staatssecretaris die erover gaat naar buiten bij de ministerraad. Eelco Ehrenberg van D66 is dat. En die zei, helemaal niet volgend kabinet. dit kabinet is aan zet en ook een beetje snel.
3: Ik constateer nu dat we een situatie hebben waarin een groep mensen in 2031... ja, als wij niks doen, nou echt in een hele vervelende situatie komen. Dat is een bloot feit en dat ga ik proberen op te lossen.
4: Wanneer gaan die mensen horen waar ze aan toe zijn?
3: Nou, het zou onredelijk zijn als dat vlak voor de finishlijn is. Dus ik vind dat het ambitie moet zijn om gewoon deze periode in ieder geval te kunnen vertellen hoe we dit gaan oplossen en wat daar weer allemaal uit volgt, dat is dan een tweede.
4: Ja, maar als ik even heel snel reken, loopt deze periode tot nou, vlak voor die finishlijn.
3: Ja, nou dan kunt u uit mijn woorden begrijpen dat we eerder aan het begin van deze periode iets te doen hebben dan aan het eind. Dus nou, vrij naar het motto van het kabinet moeten we hier ook weer stevig op doorwerken en aan de slag.
1: Ja, al dus de staatssecretaris van Financiën. En als je hem zo hoort, duurt het helemaal niet nog jaren. Maar komt er op korte termijn in het kabinet wel degelijk een politiek gesprek op gang over hoe dit opgelost moet worden.
0: Ja, maar dus de ene bewindspersoon zegt er moet snel iets gedaan worden, want anders wordt het een chaos. En een andere bewindspersoon, notabene de vicepremier, die zegt we gaan er niks mee doen.
1: Huh? Ja, dat laat wel zien hoe gevoelig deze kwestie is in de politiek. Toen Ehrenberg dit zei bij de uitloop van de ministerraad was de persconferentie nog bezig. Dus we konden zijn uitspraak nog even voorleggen aan Jesselgus. Is het nou wel iets doen of niet iets doen? Nou, bij nader inzien is het allebei een beetje waar.
2: Het rapport van vanmiddag zal die scenario schetsen. Ga je handhaven, ga je niet handhaven? Ga je het deels versoberen? Wat ga je doen? Dat zijn die scenario's. En dan kan dit kabinet zeggen in 2029... het kan zijn dat je dan alvast dingen in beweging gaat zetten. Het kan ook zijn dat je zegt, nee, dit is zo politiek. Dat is dan het politiek gesprek. Dat kan. We gaan dat niet doen. Dat is echt hoe we er ook vandaag over hebben besproken. En precies hoe je dit moet lezen.
1: Ja, ze mag dan zeggen, het is een technisch probleem. Het speelt niet politiek. Het kan wel wachten. Maar in de coalitie wordt daar toch ook echt anders over gedacht. Blijkt ook wel uit de woorden van de D66-staatssecretaris. Dus hoe dan ook, komt dat politieke gesprek over het H-woord in Den Haag echt weer helemaal terug op.
0: Is genoteerd, Wilma. Dankjewel.

0: El Rock del Mundial, inclusief scheidsrechtersfluitje, hoorde ik er ook nog tussen. Van de Ramblers, het was het officiële lied van het WK voetbal in 1962. In Chili was dat toen. En het was voor het eerst dat het WK een eigen lied had. Er zouden er heel veel nog volgen. Morgen dan komt het officiële FIFA-nummer uit van het komend WK. Een lied van Shakira en Burna Boy. Wijnand Speelman, DJ bij 3FM. Goedenavond, Wijnand.
1: Rob, goedenavond.
0: Ik mag jou kenner en liefhebber van muziek en voetbal noemen. En helemaal van de combinatie van die twee, als het goed is.
1: Op zeker.
0: Jij bent de man met wie wij moeten praten. Wat vond jij hiervan, van dit nummer wat je net hoorde?
1: Met alle respect, ik ben van een andere generatie. Ik ben van 88, dus vooral de WK's, de toernooien van bijvoorbeeld de jaren 90, die staan mij beter bij, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, maar jij vond dit een beetje ver weg, letterlijk.
1: Nou, ik kan het waarderen en je hoort dat hier veel meer vrijheid was nog dan dat er eigenlijk nu is, als het gaat om bijvoorbeeld de muziekstijl, maar ook wat er gezongen wordt.
0: Ja. Zeg, wat is de gedachte erachter eigenlijk? Want dit was dus blijkbaar voor de eerste keer dat je zo'n WK-lied had.
1: Ja, nou, hoe dat toen in de jaren 60 zat, dat weet ik niet precies. Het gaat natuurlijk wel om branding, dus alles is een beetje marketing, ook bij de FIFA, of eigenlijk al helemaal bij de FIFA. En zeker een toernooi als dit jaar is het ook een hele mooie afleiding, want er is weinig aan te merken op de muziek van in dit geval Shakira en Burna Boy. Mm-hmm. En vooral de afgelopen jaren werkt de FIFA natuurlijk met een heel groot evenement al voor het beginnen van het toernooi, het openingsevenement. En daar spelen ook de artiesten die bijvoorbeeld dit nummer gemaakt hebben een hele grote rol in. En verder in het toernooi komt die muziek steeds vaker naar voren. Dus ja, het hoort allemaal bij de marketing van de FIFA. Het is allemaal het uitstralen van eenheid, van vrijheid, van blijheid en vooral van verbinding tussen continenten. Ja. En dat is wat je vooral in de afgelopen jaren, in de afgelopen toernooien heel veel teruggezien hebt in de samenwerkingen die ook voorbij zijn gekomen. Ja. En dit jaar natuurlijk weer.
0: En die marketing die is enorm, hè? Want Shakira en Burna Boy, er is een teaser uitgebracht. Morgen komt het hele nummer en die teaser die klinkt zo.

0: Ja, wat vind je hiervan?
1: Ja, het voldoet helemaal aan de eisen van de FIFA, zou ik bijna willen zeggen. Dai dai, ico, dale, ale, let's go. Het betekent allemaal hetzelfde. Kom op, in het Italiaans. In het Japans, in het Spaans, Frans en in het Engels. En het is wel een hele slimme samenwerking. Want Shakira, die kennen we van een eerder FIFA-anthem. Waka Waka was dat. Dat deze al fantastisch. Shakira, die laatst nog voor 2 miljoen mensen in Brazilië aan het optreden was. En Burna Boy uit Nigeria, dat is ook een wereldact van formaat. Het is echt ongelooflijk wat die man doet. Dus ja, heel eerlijk, ik vind het wel echt een super samenwerking. En het ligt gewoon heel erg lekker in het oor. Ja, er zit niet heel veel diepgang in, want nee. De plaat gaat over kom op.
0: Zeg, want is dat eigenlijk ook waar een goed WK-lied aan moet voldoen? Moet lekker platgeslagen zijn? Moet er niks geks in zitten?
1: Gewoon een echte, gewoon een platgeslagen.
0: Simpele inhoud.
1: Ja, want dat is natuurlijk ook de FIFA. De naam van de FIFA staat erop. Dan wil je ook geen gekke dingen, geen gekke boodschappen erin. Tenminste, zij in dit geval. Dat moet gewoon makkelijk te gebruiken zijn.
0: Ja, wat vind jij nou het meest geslaagde lied? Van een WK-lied ooit?
1: Als ik terug ga in de tijd. Kijk, er zijn heel veel officieuze WK-liederen. En ik moet zeggen, die officieuze zijn vaak nog beter dan de originele. Die Waka Waka van Shakira eerder tijdens het WK.
0: Ja, die hebben we.
1: Ja. Oh, top. Dat is een klein stukje.
0: Ik zie hier allemaal mensen meedijnen.
1: Ja, dat ken je nog steeds.
0: Maar dit is officieus?
1: Nee, dit is officieel.
0: Officieel, okay.
1: Maar officieus was bijvoorbeeld het WK 98, Dario G en Carnaval de Paris.
0: Ja.
1: En dat is geen officieel FIFA WK-lied geweest. Maar als je dat nu nog hoort, dan denk je...
0: Hebben we
1: oh
0: ook.
1: Ja,

0: Gaan ze ook zingen? Of is dit instrumentaal?
1: Nee, het is volledig instrumentaal.
0: Instrumentaal. Hé, hey, dit is...
1: Dit ken je toch, Rob?
0: Ja, zeker. Maar dat is dus niet officieel WK, zou ik maar zeggen?
1: Nee.
0: Maar dat is dat de Fransen dat deden?
1: Nou ja, er zit natuurlijk gewoon ook... Je kan lekker meeliften op het WK en ook op het EK, op de voetbaltoernooien. Bijvoorbeeld is ook de NOS. De NOS doet natuurlijk ook altijd gebruik maken van muziek, ja, tijdens samenvattingen. Ja. En er zit dan een lied onder, wat dan bijvoorbeeld in Nederland heel populair kan worden. En dat heeft niks met de FIFA te maken. Maar sport en muziek, daar zit gewoon een hele mooie samenwerking in. En dat blijft. En veel mensen gaan ook mee in dat spoor. Veel artiesten maken daar gebruik van. In Nederland natuurlijk ook. Je kan er donder op zeggen dat binnen nu en een paar weken er weer heel veel artiesten uit Nederland ook hun oranje of WK-lied uit gaan brengen.
0: Zeg, ik krijg ruzie met iemand op de redactie als ik jou niet nog even voorleg het WK-lied van Italië 1990. Notti Magici, als ik het goed uitspreek. Magische nachten.
1: Ja.
0: Ja, ik weet het niet, maar wat vind jij?
1: Nou, je hoort het verschil tussen toen en nu. Ik bedoel, dit is gewoon volledig Italiaans. Dat zouden ze nu niet zo snel meer doen, denk ik. Daar zit minder verbinding in dan dat ze nu willen uitstralen met de huidige nummers die uitgebracht worden. Laat ik het zo zeggen.
0: Ja, Zeit, dass es sich dreht van Herbert Grönemeyer.

0: Dat was in 2006, hè?
1: Ja, en hier hoor je dus eigenlijk het verschil al, Rob. Want hier hoor je dus ook al Grönemeyer. Ik denk dat hij instrumentaal nog nooit zo begeleid is. Want daar hoor je eigenlijk alweer andere stijlen voorbij komen die veel meer werelds klinken. Veel meer dan alleen de muziek van Grönemeyer behelzen.
0: Ja, dus dat zijn die WK. Ja, de Engelsen hebben daar een mooi woord voor, hè? Anthems. Hè? Want ja, volkslied dekt natuurlijk niet de lading, hè? Want het zijn geen volksliederen. Maar jij wijst ons erop, hè, dat er nummer dus zijn te horen bij landenteams. Hè? Elk land zijn eigen song. Is dat een nieuwe trend?
1: Nou, vooral in combinatie met het gebruik van artificial intelligence, AI. Het afgelopen jaar is dat echt ontploft. Dan kun je heel makkelijk gewoon met bepaalde opdrachten een hele song laten maken.
0: Daar zullen componisten niet blij mee zijn.
1: Nee. Maar ja, het systeem is inmiddels zo slim dat de muziek echt heel erg aanstekelijk wordt. En online zag ik op een gegeven moment liederen voorbij komen dat ik dacht van, hé, maar is dit officieel? Is dit officieus? Nou, wat blijkt, het is met AI gemaakt. Voor mij onbekend wie het gemaakt heeft, maar het wordt dan weer gekoppeld aan verschillende teams. Portugal heeft het nu al, Brazilië heeft het nu al. En de Fransen, die hebben er eentje. Ja, ik krijg er heel veel energie van. Het is ook echt een beetje Franse hip-hop. Dus die stijl klopt helemaal.
0: Zullen we zo laten horen? Het officiële lied van Frankrijk.

0: En dat is dus met AI gemaakt, Wijnand?
1: Ja, met AI gemaakt. En de namen van spelers van het Franse elftal komen naar voren. Imbattable heet het, onverslaanbaar. Dus het is echt een beetje een strijdlied. En je ziet dat op TikTok en op Instagram dat nummer sky high gaat. Je ziet ook dat het telkens weer van Spotify verdwijnt en dan weer erop gezet wordt. Want ja, het is dan net geen echte muziek. Het is onbekend wie erachter zit. Maar ja, het weet altijd zijn weg te vinden.
0: Oké. Hey, tot slot, Oranje heeft nog niks.
1: Nee, Oranje heeft de mensen proberen om bijvoorbeeld dan van dit nummer wat ik net liet horen, Imbattable, om daar weer een soort van rip-off van te maken, eigen versie. Dat is er nog niet, maar ik verwacht dat binnen een paar weken veel Nederlandstalige artiesten ook met een plaat of potentiële hit misschien wel gaan komen.
0: Oké, die jij weer gaat draaien dan in jouw programma. Wijnand, dankjewel. Wijnand Speelman over de WK, ja, ik zal maar zeggen tussen aanhalingstekens, volkslieden. Dank je.

0: Ja, dat was toch een beetje, omdat dat groot deel van de middag bij mij zo was dat ik dit wel leuk vond om te laten horen. Ryan Adams, Fuck the Rain. Toen wist ik overigens nog niet dat aansluitend de jonge theologen der Nederlanden tegenover mij zouden zitten. Van harte welkom hier. Nathan Troost van Dichelen en Rozemarijn van den Broek-Orzijl. Morgen is het Hemelvaart. Ja, we zeggen het iedere keer, deze uitzending. Het is geloof ik de vierde keer dat ik het nu zeg. Maar wie weet nou eigenlijk nog wat de oorsprong is van die christelijke feestdag? Goed, eerst even de jonge theologen der Nederlanden. Ik had er eerlijk gezegd nog niet van gehoord. Zijn jullie benoemd? Zijn jullie gekozen? Hoe is dat?
1: Ja, je wordt gevraagd of je mee wil doen. En dan schrijf je een soort in. En dan vervolgens schrijf je een projectvoorstel. En dan word je gekozen, inderdaad.
2: Ja, het is eigenlijk net als je hebt denker des vaderlanden, ja, der Nederlanden, dichter. En je hebt ook een theoloog der Nederlanden.
0: En je hebt ook dus de jonge theoloog.
2: Ja, en bij de theologie is in ieder geval ook zo dat ze dus dat belangrijk vonden dat ook een jonge theoloog zou zijn.
0: Maar ze vonden het ook belangrijk blijkbaar om de twee te hebben.
2: Ja, nou, dat vonden wij vooral belangrijk.
1: Ja, dat vonden wij samen. Eigenlijk was dat niet het plan. En wij toen de verloop van de omstandigheden, we hadden ons allebei individueel deden we mee. En we merkten al tijdens dat het liep. Hey, wij kunnen het wel met elkaar vinden.
0: En toen zeiden jullie van, we doen het alleen als het met z'n tweeën worden.
1: Ja, samen sta je sterker. En wordt al zoveel gediscussieerd overal. Laten we het eens samen proberen.
0: En jij bent theoloog in opleiding?
2: Ja, ik heb ook een bachelor afgerond, maar ik doe nog een master op de universiteit.
0: En jij werkt bij het Leger des Heils?
1: Ja.
0: Want ik hoorde jullie van tevoren zeggen, jij bent een beetje van de straat.
1: Ja, ik ben van de straat.
0: Jij vond dat nummer ook niet echt. Oké, Hemelvaart. Voor de minder bijbelvaste luisteraar, ja, die hebben we ook, moet ik toegeven. Wat wordt er gevierd? Wat vieren we eigenlijk met Hemelvaart?
1: Nou, het verhaal van Pasen, dat is Jezus die sterft aan een kruis en hij staat op. En vervolgens is de vraag, en toen? Vervolgens verschijnt hij een aantal keer terug. En met Hemelvaart vieren we dat hij, als hij terug is geweest bij zijn discipelen, bij zijn volgelingen, dat hij dan toch echt officieel vertrekt naar zijn vader, naar God. Heel bizar verhaal op een wolk en zo.
0: En het is dus 40 dagen na eerste Paasdag, zou ik maar heel huiselijk zeggen.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, dus dat staat in Handelingen staat er van dat Jezus 40 dagen aan zijn leerlingen verscheen en daarna ten hemel ging. En die 40 dagen daarin. Je kunt je voorstellen dat als je 3 jaar met iemand optrekt en dan sterft hij aan een kruis, dan ben je nogal verward, denk ik. En vol met vragen. En in die 40 dagen is er eigenlijk ruimte voor al die vragen bij de leerlingen. Dus Jezus komt een aantal keer langs en er worden vragen gesteld, want die leerlingen begrijpen het niet. Nou, daar legt hij dan dingen over uit. Na die 40 dagen stijgt hij dus op naar de hemel en dan mogen de leerlingen het zelf gaan rooien.
0: Ja. En zou dat getal 40 willekeurig gekozen zijn? Of is dat een heel bijzonder getal?
1: Nee, dat is zeker in de Bijbelse context betekent dat wel iets. 40 is vaak een getal wordt gebruikt voor tijden waarin mensen door een proces gaan, een transitie, een tijd van inkeer. En dat is eigenlijk ook precies wat hier gebeurt. Want die leerlingen die komen erachter, Jezus is toch niet gestorven. Hij leeft echt. Dat is heel verwarrend natuurlijk. En het eindigt dus met, ze moeten het zelf gaan rooien, zoals Nathan het net zei. Dus dat is het één groot proces van transitie.
0: Ja, is het een belangrijk feest voor jullie? Of feest? Ja, hoe kun je het eigenlijk wel een feest
1: noemen? Ja, het is officieel. Is het een feest?
2: Het is een feest.
0: Naar de hemel. Dat is een feest.
2: Ja. Op zich is het wel een belangrijk feest. Maar ik moet wel eerlijk toegeven dat ook in de christelijke traditie Hemelvaart niet de belangrijkste is. Kerst, Pasen en Pinksteren zijn eigenlijk de hoofdfeesten. En Hemelvaart valt eigenlijk in die periode van Pasen en Pinksteren. Want dat is eigenlijk een soort doorgaande beweging. Want
0: voor heel veel mensen is het natuurlijk zomaar een vrije dag.
1: Ja.
0: Er stonden de langste files van dit jaar vanavond.
2: Heerlijk, toch? Ja, nee.
0: Wat denken jullie dan als je dat soort dingen hoort?
2: Jammer natuurlijk. Kijk, ik ben als christen en als theoloog vind ik natuurlijk alleen maar leuk als mensen zich er opeens in gaan verdiepen wat dat nou eigenlijk betekent.
1: Yeah.
2: Maar je kunt je natuurlijk misschien iets voorstellen dat vroeger, en dan heb ik het even over de middeleeuwen, dan was er ook een jaarindeling, maar die was eigenlijk aan de hand van kerkelijke feestdagen. Dus er waren periodes. De periode na Pasen wordt ook de paastijd genoemd, de paasperiode, tot aan Pinksteren. Mm-hmm. En elke dag werd er dan iets gevierd en Hemelvaart was één van die dagen. En langzamerhand kwam ook de behoefte om die dag extra bijzonder te vieren. Dus,
1: ja, om dat echt vast te leggen.
2: Ja, om dat echt vast te leggen. Dus het is eigenlijk onderdeel van een groter patroon van feesten eigenlijk. En eigenlijk zou je in de katholieke kerk kun je elke dag wel feest vieren.
0: Oh.
2: Ben ik zelf niet katholiek, dus ik zal dat vooral...
1: Katholieken die hebben gewoon voor heel veel dingen een feest.
2: Er is een site, vier.nu, dat is van de katholieke kerk. En dan,
0: Daar
2: kun je op de kalender zien wiens feestdag het is vandaag.
1: Ja, want heel veel heiligen, iedereen is jarig. Of sterft. Er gebeurt echt heel veel. Ja. Ja, bij hemelvaart vind ik dus ook zo leuk. Het is echt een bizar verhaal, want Jezus die op een... Die verdwijnt in de hemel. Wat gebeurt daar? Het is eigenlijk een feest wat zich voor in mijn geval persoonlijk ook heel erg leent voor vragen. Wat gebeurt hier? Wat geloof ik? Waar gaat het hier nou om? En dat vind ik eigenlijk ook wel leuk.
0: Ja. Maar help ons eens een beetje. Heb je daar dan ook antwoorden bij? Of zijn het alleen maar vragen die opkomen dan?
1: Nee, ik heb vooral veel vragen, dat zeg ik je wel eerlijk. En het is ergens is het ook... kijk, Jezus, het ding met Pasen is... Hij is gestorven. Oh nee, hij overwint de dood. Daar gaat het om. En die 40 dagen is... Hij heeft het echt overwonnen. En nu wordt het spannend tijdens deze gebeurtenis. Want... Hij de ultieme symbool. Hij is niet naar beneden gehaald, maar hij stijgt op. En dat vieren we. Dat is echt vreugdevol.
0: Dus het betekent echt veel voor jou morgen die dag.
1: Ja, meer in mijn eigen denkproces.
0: Nou ja, zoals je erover praat.
1: Zeg maar, in die zin kan ik dus wel echt die vreugde. Maar ook die vragen, die betekenen misschien nog wel meer.
0: Hoe vier jij morgen nou, Nathan?
2: Nou, meestal is er een kerkdienst in de ochtend. Dus daar maak ik gebruik van. Daar ga ik lekker naartoe.
0: Een rugje op.
2: Ja, ik ga altijd graag naar de kerk. Ja, ik vind het altijd heerlijk om in de kerk te zitten.
0: Ja, okay.
2: Dus zo vier ik het. En daarnaast, ik ga lekker spelletjes spelen met vrienden. Want het is ook een vrije dag. En
0: je hebt niet dauwtrappen, want dat zegt het ook heel veel mensen.
2: Dat klopt, dat is ook een dingetje. Dat is niet helemaal christelijk. Ja, dus het is oké. Okay.
0: Het is christendom zich toegevoegd.
1: Ja, we hebben het omarmd.
2: Ja, het is nog een oudere traditie van toen hier nog vooral Germaanse godsdiensten heersten. En toen het christendom kwam, zochten ze eigenlijk naar manieren om de gebruiken van de mensen die ze tegenkwamen te incorporeren in het verhaal wat zij vertelden. Dus douwtrappen was al een gebruik, maar dat werd dus ingezet in een soort hemelvaartsprocessie. Dus in de katholieke kerk werd er dan met een kruis door het woud gewandeld, wat dan normaal gesproken zonder dat kruis gebeurde. Zo om de mensen eigenlijk mee te nemen in dat verhaal. En dat gebruik is wel gebleven.
0: Ja, wel handig natuurlijk, hè? Toch?
1: Ja.
0: Voor heel veel mensen is het gewoon morgen... Ja, het is nu morgen waarschijnlijk niet zo lekker weer, maar gewoon een lekkere vrije dag.
1: Ja.
0: Ja, en dan lang weekend er tegenaan.
2: Ik kom uit Overijssel en daar werd het vroeger niet douwtrappen, maar hemelvaarten genoemd.
1: Ja, dus dat is echt een werkwoord.
2: Ja, was werkwoord. En dat heeft misschien ook iets met die douw dus ook te maken. Hè? Van komt uit de hemel, daar loop je op.
0: En is het bij het Leger des Heils morgen nou een speciale dag?
1: Naar mijn weten, het Leger des Heils is van oorsprong christelijk. Dus ik denk dat heel veel mensen van het Leger des Heils er wel bij stilstaan. Maar ik weet in het kerkgenootschap niet per se dat er speciale diensten zijn of iets dergelijks. Wat ik wel denk is dat het is misschien wel meer onderwerp van gesprek. Wat gebeurt er nou eigenlijk? Zeker met die vragen. En dat vind ik nou ook zo leuk wat er dus gebeurt. Die leerlingen die blijven achter, Jezus stijgt op. En dat is eigenlijk de grote vraag. En toen? Wat gaan we nu doen? Dat is heel erg omgaan met een nieuwe situatie. Waar zijn we aan toe? En dat staat voor mij ook in het leven ook wel centraal van... Hoe ben ik als christen, hoe ga ik om met het onbekende? We zijn altijd zo geneigd om alles vol te plannen. Maar hoe ga ik om met nieuwe situaties, nieuwe dingen?
0: Ik moet afronden, want het is bijna 5:55. Dank voor jullie komst hier en een hele fijne dag morgen.
1: Dank je.
2: Dank.
3: Het is 5:12.
0: Vorig jaar overleden in Nederland 100 mensen door verdrinking, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek die vandaag naar buiten kwamen. Het is opvallend, de meeste slachtoffers vielen onder 60-plussers. Aan de telefoon is hoogleraar klinische neuropsychologie en bewegingswetenschappen Erik Scherder. Goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Zijn eerste vraag die opkomt, kun je zwemmen verleren?
4: Nou, ik zag in de literatuur wel dat heel veel mensen denken dat het niet zo is. Maar je kunt wel ook wel iets teruglezen over het feit dat natuurlijk spierkracht en dergelijke, waarvan je toch kunt denken, ja, maar ik haal die afstanden allemaal wel, want ik kan het allemaal nog, dat dat natuurlijk wel best wat af kan nemen. Ook je kracht van je beenspieren wordt wat minder. Dus dat kan een reden zijn waarom je misschien jezelf wat overschat en denkt, ik haal het allemaal wel. Misschien dat je het daardoor net niet haalt met zo'n hoge risico.
0: Ja, en zijn er meerdere factoren waar u nog aan zou denken als het specifiek echt over die 60-plusser gaat?
4: Ja, nou ja, inderdaad, je wilt natuurlijk heel graag weten van waar ligt dat nou aan. Want zwemmen is natuurlijk op zich een fantastisch iets, ook voor ouderen, omdat het minder zwaartekracht en je kunt makkelijker bewegen ook als je klachten hebt. Maar wat je wel tegenkomt is dat bijvoorbeeld hart- en vaatziekte, dat kan een rol spelen. Dat je ook daar niet voldoende rekening mee houdt. Dat dat misschien onderweg wel parten kan gaan spelen bij het zwemmen. Best wel een inspanning. En het gebruik van medicijnen wordt genoemd. Mm-hmm. De pammen, hè, dus de medicijnen die ons allemaal een beetje tot rust brengen en dergelijke. De dat doe je misschien nog. De pammen, oxazepam, temazepam, de pammen. Waar je dus door rust gebracht wordt. Ja, dat is, kan ook van invloed zijn. Alcohol wordt genoemd.
0: Ja, dat ouderen van een borrel houden.
4: Ja, ik denk dat maar een beetje aan vakanties bijvoorbeeld. Mensen denken bij de lunch, nou ja, een glaasje wijn erbij, nog één. En dan 's middags weer gaan zwemmen, ik noem iets. Ja, dat moet je eigenlijk niet doen, omdat je natuurlijk toch ook, dat heeft ook invloed op je spierkracht, op je coördinatie, op het feit dat je misschien denkt, ach, dat lukt me allemaal wel. Ja, dat lukt misschien allemaal net niet. Waardoor het risico toch op verdrinking groter wordt.
0: Ja, zeg maar, al met al is het dus eigenlijk tijd voor een verplichte zwemtest of een herhaald diploma zwemmen voor ouderen.
4: Nou ja, dat zou op zich geen gek idee zijn, hoor. Als je toch denkt, ik zwem graag. Want we zien natuurlijk best wel veel ouderen die ook in het open water zwemmen nu. Echt wel een hype een beetje. Dan denk ik, nou ja, slim om ook je hartvaatstelsel te laten onderzoeken, maar ook misschien om zo'n zwemdiploma nog een keer te halen. Waarom niet?
0: Maar hoe checkt de badmeester dat?
4: Ja, dat is een goeie.
0: Een oog op je zwembroek of zo?
4: Ja, dat is een goeie. Misschien een bandje om je pols, ja. Het is natuurlijk de mensen zelf denken misschien, en daar gaat het natuurlijk ook om, vandaar het best een leuk item is ook, om te denken, ja, ik kijk er eigenlijk heel verder niet naar om. Ja. Maar heb ik de gezondheid wel en de power nog? En denk ik er überhaupt wel aan van, moet ik er niet gewoon nog mijn techniek laten bekijken? Nou, dat is wel een goed idee, vind ik.
0: In ieder geval goed om over na te denken, van tevoren.
4: Zeker,
0: ook met de zomer voor de deur. Erik Scherder, hartelijk dank.
4: Dank u ook.
0: En tot zover het oog van deze avond. Morgen zit Lucella hier, Lucella Carrasso. Ik wens u een mooie en rustige nacht.

0: letztes Glas im Stehen.
1: Podcast.
2: Docs. Ah, maar dat is een poëzie. Jawel, dat is een dichter.
3: Is dat een schrijver?
4: Het was een cultfiguur. Dichter Joti het hoofd.
5: Op een dag zal ik weg zijn.
6: En wat dan?
5: En wat dan?
4: In Joti proberen Winter de Kok, Hanna Mensink en Robbe Embrechts Joti beter te leren kennen.
7: En ik zat daar een beetje te kijken. Stond daar iemand achter de toog met gelakte nagels?
4: Deze week in Docs, de eerste aflevering van het tweeluik Joti. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Wij zijn Medipoint.
10: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
11: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
10: En voor de aangepaste fiets van Maria.
12: En zo kan ik er weer op uit.
10: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
9: Medipoint.
10: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs.
9: Creon Kozijnen. Medipoint.
10: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer. Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
14: Ik krijg een vakantiebroertje.
15: Huh?
14: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
15: Cool, wil ik ook.
16: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
17: EuropaKinderhulp.nl.
10: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
18: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
19: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken?
20: En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
20: Hans, alleen de prijs is anders.
18: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
21: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
22: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in hun hut blijven, omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben door het norovirus. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en een man van 92 is overleden. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het hantavirus. Opnieuw is iemand veroordeeld voor de dood van Friends-acteur Matthew Perry. Een gediplomeerde verslavingsbegeleider heeft 2 jaar cel gekregen voor het bezorgen van de fatale dosis ketamine. Hij kocht het bij een vrouw die eerder al veroordeeld is tot 15 jaar cel in deze zaak. Daarna bracht hij de 51 flesjes naar de villa van de acteur. Hij zegt dat hij het geld nodig had en nooit rekening had gehouden met mogelijke ernstige gevolgen voor Perry. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return.
1: De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt vannacht af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. Maar in de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel en Noord-Brabant hebben zware windstoten afgelopen middag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd en ook waaiden stijgers om in Eersel. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Maar het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël verwoestte sinds het bestand duizenden woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest en nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Netflix gaat vanaf volgend jaar ook in Nederland reclames uitzenden. Er komt een goedkoper abonnement waarbij je ook advertenties te zien krijgt. Je kunt ook meer betalen voor reclamevrij kijken. In veel landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, bestaat zo'n reclameabonnement al. Concurrenten zoals Disney Plus en Videoland hebben ook al een optie voor goedkoper kijken met reclame. Hoeveel het Nederlandse Netflix-abonnement met advertenties gaat kosten, is nog niet bekend. In Eersel en Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd geraakt en ook weiden steigers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.